0: 8 uur om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas, in Maasmechelen, aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
1: In het Jubelpark in Brussel is de voorbijavond een feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten georganiseerd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park volledig afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte 4 miljoen euro. Een verslag van Linde Koeman.
2: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
3: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is iets super Amerikaans.
2: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster in het Tassignon.
4: Speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
2: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
5: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevierd. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
2: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
1: In de Alpen is het voorbije weekend een Oostenrijkse bergbeklimmer om het leven gekomen. De man was aan het klimmen in Berchtesgade in de Beierse Alpen op de grens tussen Duitsland en Oostenrijk. De hulpdiensten startten een reddingsactie nadat hij als vermist was opgegeven. Volgens zijn familie was de man een ervaren klimmer. Hij had geen veiligheidsuitrusting bij. Zijn lichaam is intussen geborgen. En op het WK voetbal heeft Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. Een verslag van Geert Heremans.
6: Canada gaat verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wel zeker is dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
1: En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op een bui. In de Ardennen ook onweer bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken, maar wel droog bij temperaturen tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: 2 Vlaamse 30. Radio 2. 26.
1: Prikken die aan het omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet.

0: Country 23.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: is 3 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om de wederzijdse aanvallen te stoppen en voor te onderhandelen. Het voorbije weekend voert beide landen drone- en luchtaanvallen uit. De VS op doelwitten in Iran, Iran op Amerikaanse basis in de Golfstaten. Het conflict in het Midden-Oosten dreigde daardoor opnieuw te escaleren. Eerder deze maand werd al een staakt het vuren afgesproken, maar dat werd dus geschonden. Nu zouden beide partijen deze week in Qatar samenkomen om te praten over de situatie in de straat van Hormuz. In het Jubelpark in Brussel is de voorbije avond een feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten georganiseerd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park volledig afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte 4 miljoen euro. Een verslag van Linde Koman.
1: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
2: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is iets super Amerikaans.
1: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster in het Tassignon.
3: Speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
1: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
4: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevierd. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
1: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
0: In Mazeik in Limburg zijn de voorbije avond de speciale eenheden van de politie ingezet nadat een man zich had verschanst in zijn woning. Hij zou gewapend zijn geweest met een mes. De man zou eerder op de dag ook al met geweld gedreigd hebben. Hij was alleen in het huis aanwezig, maar toen de politie binnenviel bleek hij verdwenen. Het is niet duidelijk waar hij naartoe zou zijn. En nog in Limburg in Maasmechelen is een jonge man verdronken in de Maas. Hij was met vrienden naar daar getrokken om wat verkoeling te zoeken, maar door het wassende water van de rivier kwam hij wellicht in moeilijkheden. Er is een onderzoek gestart, zegt Laurien van der Heijden van het parket.
5: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8 uur om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
0: En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op een bui. In de Ardennen ook onweer bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken, maar wel droog. Bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 2 Vlaamse 30.
7: Samen met Ultratop. Hey, hey.
6: Team.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3.

0: Radio 2, Vlaamse 30.
1: 1.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Klaar voor een muzikale lesgeschiedenis? Na het nieuws neemt Guy de Bree je mee terug in de tijd. In de prehistorie. Hier

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matthijs. In Venezuela hebben de reddingsdiensten het voorbije weekend in totaal 33 mensen levend van onder het puin kunnen halen na de twee zware aardbevingen vorige week. Maar de kans dat er nog slachtoffers gered kunnen worden wordt steeds kleiner. Intussen zijn al 1450 doden geteld en meer dan 4300 gewonden. Tienduizenden mensen zijn als vermist opgegeven. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om de wederzijdse aanvallen te stoppen en voor te onderhandelen, dat meldde Amerikaanse media. Het voorbije weekend voerden beide landen drone- en luchtaanvallen uit. De VS op doelwitten in Iran, Iran op Amerikaanse basissen in de Golfstaten. Het conflict in het Midden-Oosten dreigde daardoor opnieuw te escaleren. Eerder deze maand werd al een staakt het vuren afgesproken, maar dat werd dus geschonden. Nu zouden beide partijen deze week in Qatar samenkomen om te praten over de situatie in de straat van Hormuz. In Servië hebben opnieuw duizenden mensen geprotesteerd tegen de regering. Dat protest kwam ruim anderhalf jaar geleden op gang na een ramp in een treinstation. Daar kwamen toen 16 mensen om het leven bij een instorting van een dak. Volgens de betogers was die instorting het gevolg van corruptie. Ze eisten al die tijd het ontslag van de Servische president en ook nieuwe verkiezingen. Het voorbije weekend heeft de president uiteindelijk toegegeven en zijn vertrek aangekondigd. In het Jubelpark in Brussel is gisteravond een feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten georganiseerd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park volledig afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte 4 miljoen euro. Een verslag van Linde Koman.
1: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
2: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is iets super Amerikaans.
1: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster in het Tassignon.
3: Speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
1: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
4: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevierd. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
1: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
0: En in Maaseik in Limburg zijn gisteravond de speciale eenheden van de politie ingezet nadat een man zich had verschanst in zijn woning. Hij zou gewapend zijn geweest met een mes. De man zou eerder op de dag ook al met geweld gedreigd hebben. Hij was alleen in het huis aanwezig, maar toen de politie binnenviel, bleek hij verdwenen. Het is niet duidelijk waar hij naartoe zou zijn. En dan nog het weer, lokaal nog kans op een bui. In de Ardennen ook onweer bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken, maar wel droog. Bij temperaturen dan tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 2.
6: What we're gonna do right here is go back into time.
7: Sunday. De prehistorie.
8: De Pre. Hele goedemorgen en welkom in de Prehistorie. Dit wordt de laatste aflevering voor het zomerreces. Maar begin september ben ik er terug met dit programma. En dan beginnen we samen aan de 43ste jaargang van de Prehistorie. Dat begint stilaan te tellen. Vandaag neem ik je mee op sleeptouw naar de vierde week van juni 1969, 79, 89 en 1999. Ik begin 57 jaar geleden met een tijdloze klassieker die zich in de harten van heel wat luisteraars heeft genesteld. Born to be Wild van Steppenwolf. Een rock anthem, maar bovenal ook een symbool van vrijheid en avontuur. Het werd onsterfelijk gemaakt door de road movie Easy Rider uit 1969 met Peter Fonda en Dennis Hopper in de hoofdrollen. Terug dus naar de zomer van 69.
7: Radio 2. De Prix.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Camping of glamping?

0: Mis niets van Rockwerchter live. Vanaf donderdag 2 juli op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered bij KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
5: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

Toen enkele groepen deze song, die oorspronkelijk een ballade was, niet wilden opnemen, gaf de auteur van Born to be Wild, Mars Bonfire, het aan de Canadese band waarin zijn broer Jerry Bonfire drumde. En die groep, dat was Steppenwolf. Die maakte er een stevige rocker van die een aantal keren scoorde. In 1969 dus, maar ook nog eens in 1973 en in 1990. En bij elke heruitgave prikkelde Born to be Wild de verbeelding van heel wat mensen. En zo is het meer dan een goed nummer geworden. Het is voor velen een way of life. Enkele nieuwsfeiten in de vierde week van juni 1969. De kiesgerechtigde en verkiesbare leeftijd in ons land werden verlaagd tot respectievelijk 18 en 21 jaar. Het Belgische parlement stemde de wet op de invoering van de BTW, de belasting op de toegevoegde waarde. En 57 jaar geleden overleed de Congolese politicus Moïse Tshombe op 49-jarige leeftijd in gevangenschap in Algerije. This weekend, where the good guys are. De Prehistorie. Radio 2. Met Guy de Pre.

0: Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher was de titeltrack van Jackie Wilson's album in 1967. Het werd opgenomen met 4 bandleden van de fameuze Funk Brothers. Morris White, de latere zanger van Earth, Wind & Fire, drumde op dit nummer. Het klom tot de 6e plaats in Amerika in 1967, maar in Engeland behaalde de single zowel in 1969 als in 1987 de top 20. 275 cartoons namen eind juni 1969 deel aan de Wereldkartoenale in Knokke-Heist. Enkele mogelijke onderwerpen voor de tekeningen van 57 jaar geleden.
1: De eerste minister Eijskes die zou dat ook wel doen. Die is ook zeer te vatten eigenlijk. Als ze die kijkt, dat mondje en dan die oogjes zo, dat is een echte karikatuur van te maken. Ja. Wat mij eigenlijk tot de persoon aantrekt, dat is eigenlijk een paar irritante zaken. Gewoonlijk is dat een neus zo bij de meeste karikaturisten, maar dat zijn irriterende zaken. Bijvoorbeeld bij Theo Lefebvre kijkt men meestal naar de neus. Hè. Maar die mens die heeft een bepaalde soort nek die je moeilijk aantreft bij andere mensen.

0: Daarnet speelde ik hier in de prehistorie over de vierde week van juni 1969 een loeier van een Vlaamse hit van Jimmy Frey, Als een kus naar tranen smaakt. Een cover van Each and Every Part of Me van James Darren, geschreven door Doc Pomus. En nu was er die eerlijke en tijdloze rock van Creedence Clearwater Revival van 57 jaar geleden in de vorm van hun onsterfelijke hit Bad Moon Rising. European Pop Jury was een radioprogramma waarin Europese openbare omroepen een nieuwe plaat van eigen bodem en een internationale release voorstelden, waarvoor jongere juries van de andere deelnemende omroepen dan punten gaven. Eind juni 1969 stelde collega Jan Schoukens Daydream van de Wallace Collection voor. En daarna hoor je ook nog heel even Mike Verdreng, die toen DJ was bij deze omroep.
1: That means that we're going to go straight back to Jan, because it's time for the final two records in the program, the final country, the Belgian entries, and first of all, the domestic entry from Jan Schoukens.
2: The Wallace Collection is a six-piece Belgian group playing pop music in a very original style. They've been in the Belgian charts for more than 2 months and they are doing tremendously well in other European countries also. Let's vote for the Wallace Collection and the smash hit, Daydream.

0: Het muzikale brein achter deze samenwerking tussen klassiek geschoolde en rockmuzikanten, het hitrecept van de Belgische Wallace Collection, was de nu 82-jarige Sylva van Holme, die vaak naar de prehistorie luistert. Van hun single Daydream werden 3 miljoen stuks verkocht en het middenstuk bestaat uit een flart Tchaikovsky. Dus mochten de erven van die Russische componist langs de kassa passeren om 1/3 van de opbrengst van Daydream in ontvangst te nemen. Zaterdag 29 juni 1969 overleed Moïse Tshombe op 49-jarige leeftijd in gevangenschap in Algerije. Tshombe was een invloedrijke en omstreden Congolese politicus en zakenman. Hij speelde een cruciale hoofdrol in turbulente jaren, de jaren vlak na de onafhankelijkheid van Belgisch Congo. Tshombe raakte vooral bekend als de leider van de rijke afgescheiden provincie Katanga. Hij gold in de westerse wereld en bij toenmalige Belgische industriëlen als een pragmatische pro-westerse leider. Binnen Afrika werd hij dan weer gezien als een marionet van het westerse imperialisme. Nadat generaal Mobutu in 1965 de macht greep in Congo, werd Tshombe beschuldigd van hoogverraad, waarop hij vluchtte naar Spanje. In 1967 werd zijn vliegtuig gekaapt en gedwongen te landen in Algerije. De Algerijnse regering hield hem onder huisarrest, waar hij in 1969 overleed, officieel aan de gevolgen van een hartaanval.
1: 2 jaar leefde Tshombe als banneling te Parijs, maar vooral te Madrid. Men fluisterde dat hij van daaruit honderden huursoldaten recruteerde, waarmee hij hoopte vroeg of laat Katanga te heroveren. In maart 1967 werd hij te Kinshasa door een speciaal militair gerechtshof bij verstek ter dood veroordeeld. 2 jaar later werd Tshombe boven de Middellandse Zee ontvoerd en als gevangene naar Algerije overgebracht.

0: Als men mij vraagt wat is jouw favoriete popsong ever, dan antwoord ik vaak Something in the Air van Thunderclap Newman, geschreven door John Speedy Keen, die het ook zong. Daarvoor was Speedy Roadie van The Who geweest. Pete Townsend van The Who produceerde deze single die een onverwacht groot succes werd en die in Engeland op 1 stond 57 jaar geleden. En nu over naar de 70s.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag.
3: De prehistorie.
1: Terug naar de gouden jaren 70.

1979 was een grand cru jaar voor deze Donna Summer met de Amerikaanse nummer 1 noteringen voor Hot Stuff, Bad Girls en haar duet met Barbara Streisand, No More Tears. Summer kreeg ook nog eens een Grammy voor Hot Stuff en gaf daarmee onder meer Bonnie Raitt en Carly Simon het nakijken. Over deze dingen hadden de mensen het in de vierde week van juni 1979. De Duitse extreem-linkse Rote Armee-fractie pleegde in de buurt van Mons, Bergen, een mislukte aanslag op generaal Haig, de NAVO-opperbevelhebber in Europa. Ons land verhoogde haar bijdrage voor militaire uitrusting aan Zaïre. 47 jaar geleden was drinkwater in Vlaanderen en in Henegouwen besmet met schadelijke bacteriën. En dit straffe soul-duo was eind juni 1979 niet te stoppen. McFadden en Whitehead is dit met Ain't No Stopping Us Now.

0: Me Wonderland is een van de bekendste nummers van Earth, Wind & Fire. De coole funk act haalde er bij ons een derde plaats mee in de BRT Top 30. Het was een samenwerking met The Emotions, drie zingende zussen uit Chicago. En Boogie Wonderland wist 47 jaar geleden ook een Grammy te verzilveren. Naar aanleiding van het begin van de zomervakantie gaf VTB-VAB-medewerker Kennis eind juni 1979 informatie over reizen naar het zuiden met de auto.
1: In Frankrijk is de controle iets strenger op de gewone wegen, omdat de politie van het standpunt uitgaat dat degene die aan meer dan 90 km per uur wil rijden de autosnelweg kan nemen. In Spanje, kan ik zeggen, is de controle normaal.
2: Hoe staat het met de benzinebevoorrading? Wij horen nogal alarmerende geruchten daarover.
1: In de zuidelijke landen is er momenteel geen enkel probleem. Wel zou ik willen opmerken voor de mensen die met LPG-gas rijden, dat er daar kunnen problemen oprijzen. In Frankrijk is dat slechts in voege voor de auto's vanaf 1 januari 1979. Het is bijgevolg sinds die datum slechts dat de bevoorradingsstations daarop gericht worden.

0: Fred Knight had dit Ring My Bell eigenlijk geschreven voor de toen pas 11-jarige Stacey Lattisaw, die we nog kennen van de hit Jump to the Beat uit 1980. Maar Stacey verhuisde net op dat moment naar een ander platenlabel en dus ging dat feest niet door. Met frisse tegenzin nam deze Anita Ward het dan maar op, met dank aan haar producer die maar bleef aandringen. Het bleek een gouden zet, want het werd haar grootste hit. 1 in Amerika en in Engeland en de 4e plaats in onze BRT Top 30. Jongens en meisjes met zware motoren en lederen jekkers maakten ook 47 jaar geleden al indruk. Deze Limburgse motorbende joeg in juni 1979 sommigen zelfs de angst op het lijf.
1: Oh, dat is niet prettig, maar ze gaan nog altijd lopen. Dat hebben we juist nog aan de hand gehad. Hè. Zo klein mannetje, zo komen we aan en direct binnen. Bang. Als we zien aankomen, altijd verschrikt. Je hebt die jasjes, een hele ijzeren winkel zou ik zeggen.
2: Is het voor de jasjes of is het voor de brommers of is het voor jullie dat ze bang zijn?
1: Het is ook voor
3: het lawaai en zo.
1: Het lawaai.
3: Het nozen machtig uitzien en zo. Een motorclub die gaat in een dag gaat die, dingen, motorstreffen doen, hè, met een motor rondrijden. Maar wij zijn een groep, we gaan van tijd s'avonds op weekend, gaan wij ook uit hebben met een motor. Hè. En dan is soms dat, je weet, als je bij 20 motors op gang gaat, ja, dat is direct een bras. Hè. Dus dat is twee verschillen. Hè. De motorclub die gaat alleen in een dag uit, of trippen maken het weekend. Maar wij gaan soms wel eens uit, hoor, hè, met banden. Ja, dat. En dan komen er nog 20 man bij, soms van gang en zo. Nog een andere groep en zo, dan zit je bij 40 man. Arriveert je dan een dansing, dat is direct 2-3 busjes flikken, dat is normaal. Hè.

1967 had Martine Bijl De Makelaar van Schagen gezongen. Een liedje dat Louis Neef zich herinnerde toen hij 12 jaar later, in juni 1979, deze ode aan Martine, aan de Nederlandse zangeres en tv-persoonlijkheid, zong. Louis kreeg bij zijn muzikale doortocht in Nederland hulp van, niet de minste, Peter Koelewijn en Gerrit den Braber. Na het nieuws keren we samen terug naar eind juni 1989 en dan komen onder andere Soul Sister, Paul McCartney en Bananarama voorbij. Afspraak met hen over enkele minuten hier in de prehistorie.

luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Klaar voor een muzikale lesgeschiedenis? Na het nieuws neemt Guy de Bree je mee terug in de tijd. In de prehistorie. Hier

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Maasmechelen in Limburg is een jonge man verdronken in de Maas. De jongen uit Hasselt was met vrienden naar de rivier getrokken om wat verkoeling te zoeken. Mogelijk kwam hij door het stijgende water in moeilijkheden. Laurien van der Heijden van het parket in Limburg.
1: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8:00 om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om mede omstandigheden verder te kunnen kaderen.
0: In Duitsland zijn sinds vrijdag al zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen in de meren en rivieren. Duitsland kampt met een hittegolf. Gisteren haalde een dorp bij de Poolse grens een hitterecord van 41,7 graden. Ook Polen, Tsjechië en Hongarije kampen met hittegolven. In Venezuela hebben de reddingsdiensten het voorbije weekend alles samen nog 33 mensen levend van onder het puin gehaald, na de dubbele aardbeving van vorige week. Intussen zijn al ruim 1400 doden geteld en meer dan 4300 gewonden. Maar het aantal doden kan nog sterk oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog vermist. In het Jubelpark in Brussel is gisteravond de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten uitbundig gevierd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, die duizenden gasten had uitgenodigd. De ambassadeur zei dat er bijna 5 miljoen euro was ingezameld van 220 donateurs om het feest met muziek, optredens en vuurwerk te betalen. Dat zei collega Inge Franke gisteravond.
2: Er zijn grote internationale bedrijven bij, zoals Google en Meta, het bedrijf achter Facebook. Maar ook Belgische bedrijven als Duracell, Leonidas, Basics, Dema. Niet alle donoren zijn zo happig erop om dat ook bekend te maken, omdat zij wel weten dat er ook heel wat mensen kritisch kijken naar dit feest. Maar dat zijn dan bedrijven die grote belangen hebben in de Verenigde Staten. Dus ze wilden om die reden toch hun steentje bijdragen.
0: Op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met de Belg Hugo Broos als coach met 0-1. Verdiend gewonnen, zegt Geert Heremans.
3: In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is.
0: In de 8e finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat stapelwolken. Temperaturen tot 27 graden, aan zee is dat 21 graden. Meer op veertiennieuws.be.
4: What we're gonna do right here is go back into time.
5: Sunday. De prehistorie.
6: Guy de Pre.

0: Hartelijk welkom terug in de prehistorie. In de 4e juniweek van het jaar 1989, 37 jaar geleden, met Roxette, die toen al jarenlang succesvol waren in hun thuisland Zweden. Met de Look braken ze ook internationaal door, want het werd een nummer 1 in liefst 25 landen, waaronder ook de VS. In 2019 is zangeres Marie Fredriksson, de helft van het originele duo, helaas overleden. Ze was maar 61. In de vierde week van juni 1989 waren dit enkele blikvangers in het nieuws. Guy Verhofstadt werd met een grote meerderheid verkozen tot nieuwe voorzitter van de liberale PVV en volgde daarmee Annemie Neyts op. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof oordeelde dat voortaan ook minderjarigen terechtgesteld konden worden. En de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken en zijn Oostenrijkse collega gaven 37 jaar geleden samen een symbolische knip in het ijzeren gordijn tussen beide landen.
1: Terug naar de gouden jaren 80.
2: De prehistorie.
1: Radio 2.

0: De zomer van 1989 begon voor Jan en Paul van Soul Sister met Like a Mountain, dat ze nog in de kast hadden liggen. Ook in Nederland kreeg het goede reacties dankzij DJ Krijn Torringa, die het plat speelde in zijn radioprogramma. De Griekse olietanker World Prodigy liep vrijdag 23 juni 1989 voor de kust van de Amerikaanse staat Rhode Island op de klippen. De lekgeslagen tanker veroorzaakte een milieuramp en hij was 37 jaar geleden helaas niet de enige.
1: De Griekse tanker World Prodigy voer vrijdag al voor de kust van Rhode Island op klippen onder het zeeoppervlak. 6 miljoen liter stookolie is door twee gaten in de romp weggestroomd. De vlek is al 30 kilometer lang en heeft de kust van Rhode Island bereikt. Stranden en visgronden zijn gesloten voor publiek en vissers. De kapitein van de tanker heeft toegegeven dat hij een verkeerde koers had uitgestippeld. Enkele honderden kilometer zuidelijker, in de rivier Delaware bij Philadelphia, verloor de Uruguayaanse tanker Presidente Rivera 3 miljoen liter stookolie. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Ondertussen drijft er ook bijna 1 miljoen liter ruwe olie voor de kust van Texas in de baai van Galveston. De tanker Rachel B. botste er door een nog onbekende oorzaak tegen een schip dat door een sleepboot werd getrokken. Milieuactivisten zijn er al hun ongenoegen gaan uiten over de aanhoudende ongelukken met tankers.

In 1989 speelde ik op de radio vaak deze mooie Song for Whoever van de Britse Beautiful Sound, dat in hun eigen land toen al goed was voor een plaats in de top 5. Op 24 juni 1989 stond Clouseau autoritair op nummer 1 in onze Vlaamse top 10 met Anne. Dat was toen ook de langst genoteerde single in die lijst. Clouseau had met Anne ook deelgenomen aan de preselecties van het Eurovisie Songfestival, maar moest daar de duimen leggen voor Ingeborg en Stef Bos. Toch werd Anne bij ons veruit de grootste hit uit die competitie. Anne!

0: Met de Boys of Dungeon Lane heeft Paul McCartney momenteel een heerlijk album uit waarin hij terugkeert naar zijn jeugd. In 1989 lag zijn langspeler Flowers in the Dirt in de rekken en My Brave Face, geschreven door Maca samen met Elvis Costello, was de eerste single daaruit en haalde 37 jaar geleden ook onze BRT Top 30. Tijdens de rally 24 uren van Ieper van 1989 viel Patrick Snijers met zijn Toyota uit. Daardoor stond zijn grootste concurrent Robert Droogmans met zijn Ford plots aan de leiding, op de voet gevolgd door Marc Duwé met zijn BMW.
1: Marc Duwé die heeft niet afgelaten, die is blijven duwen tot een paar proeven voor het einde. Het is natuurlijk spijtig dat er een paar concurrenten uitgevallen zijn, maar alleszins een mooie wedstrijd geweest.
2: Was de spanning er ook voor jou niet een beetje uit op het moment dat Patrick opgaf?
1: Natuurlijk, het is al jaren en dagen dat de strijd tussen mij en Patrick altijd hevig opbloeit. En Patrick was er dan zeer vroeg uit en ja, dan was eigenlijk niet de wedstrijd beslist, in het geheel niet. Maar de grootste spanning was dan eigenlijk wel weg.

0: Britse trio Bananarama schreef Cruel Summer samen met Steve Jolly en Tony Swain, die toen hot en alom tegenwoordig waren. In een interview zei Sarah van Bananarama: de beste zomerliedjes herinneren je aan je jeugd, wat je in de zomer deed bijvoorbeeld, hoe de eerste zoen was of hoe het was om met je ouders weg te gaan. Cruel Summer was 37 jaar geleden zo'n zomerliedje. Zondag 25 juni 1989 werd Guy Verhofstadt met 85% van de stemmen verkozen tot nieuwe voorzitter van de liberale partij PVV. Hij volgde Annemie Neyts op. De slogan van Verhofstadt, vanuit de oppositie waarin de liberalen 37 jaar geleden zaten, luidde: wees niet zacht met Martens 8.
1: Maatregelen tot aanpassing bijvoorbeeld van de naturalisatieprocedure, hetgeen mij persoonlijk beter lijkt dan stemrecht te gaan toekennen zoals sommigen dat willen. Maatregelen tot echte integratie van de vreemdeling. Hetgeen vrienden praktische afspraken in zich sluit die de spanningen in de wijken zouden moeten kunnen verminderen en een harmonieus samenleven zouden moeten kunnen bevorderen. Maatregelen tenslotte, heb ik ook gezegd, die diegenen die zich niet willen aanpassen aan onze wetten en gewoonten aanmoedigen terug te keren. Ik denk, vrienden, dat we aan het migrantenvraagstuk iets moeten doen, omdat het enige middel is om een extremistische beweging als het Vlaams Blok definitief in ons land onmogelijk te maken.

0: In 1989 at Kylie Minogue uit de hand van de Britse sterproducers Stock, Aitken en Waterman. Haar Hand on Your Heart kwam 37 jaar geleden ook uit hun hitfabriek natuurlijk. Einde van die vierde juniweek van 89 en dus nu tijd voor de 90s.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor...

Die blijft ook een hele straffe song, ook na 27 jaar. That Don't Impress Me Much door Shania Twain. Het stond bij ons dan ook terecht op nummer 1. In de vierde week van juni 1999 hadden de mensen het over deze dingen. De grote baas van de Amerikaanse frisdrankenfabrikant Coca-Cola kwam naar Europa om zich te verontschuldigen nadat mensen in ons land en in Frankrijk ziek waren geworden na het drinken van een blikje cola. De aftredende Belgische regering trok 27 jaar geleden 100 miljoen euro uit om de zwaarste klappen van de dioxinecrisis op te vangen en noodlijdende bedrijven te redden met renteloze leningen. Wie de socials van Britney Spears volgt, zal al gemerkt hebben dat de bizarre filmpjes terug zijn en daarmee ook de zorgen over haar geestelijke gezondheid. Ik hou mij echter liever bezig met haar muziek uit de 90's, zoals met deze prima single Sometimes. Vanaf 3 juli 1999 zou Britney daarmee Shania Twain aflossen.

0: In de zomer van 1999 kende Latin Pop zijn hoogtepunt en bereikte de voormalige misdienaar Ricky Martin de hoogste regionen van de hitlijsten met Livin' La Vida Loca, dat op 26 juni 1999 klom tot de 12e plaats in onze Radio 2 Top 30. De dioxinecrisis was een groot voedselschandaal in ons land in het voorjaar van 1999. Giftige dioxines en PCB's kwamen in de veevoederketen terecht en zo uiteindelijk ook in zuivel, vlees en eieren. Dat leidde tot de wereldwijde blokkade van Belgische landbouwproducten en het opstappen van twee van onze ministers. En het zorgde eind juni 1999 voor enorme problemen in de voedingssector.
1: Normaal gaat 70% van het Belgische varkensvlees naar het buitenland. Na de dioxinecrisis wil het buitenland ons vlees niet meer. Varkens raken niet verkocht.
2: We willen toch heel duidelijk stellen dat de frigo's die er vol zitten in de slachthuizen, dat dat de prioriteit is om daar eerst werk van te maken. Dat vlees moet toch vernietigd worden. Voor ons kan dat niet meer in consumptie gebracht worden. En stel je voor dat er daar nog ergens moest een lot tussenin ergens besmet is of kan besmet geweest zijn.
1: Ook zuivelproducten raken niet uitgevoerd, ondanks Belgische veiligheidscertificaten. Misschien wekken Europese certificaten meer vertrouwen, maar die komen er ten vroegste volgende week.
3: Wij betreuren dat, want onze producten zijn dus onderhevig aan een bepaalde houdbaarheidstermijn. Ondertussen lijden wij iedere dag schade. Per dag dat de crisis duurt, verliezen wij 100 miljoen Belgische frank aan omzet. Ik denk dat de totale rekening, dat zeker bij het miljard of over het miljard zal komen.

0: Zweden stuurde in 1999 deze Charlotte Nilsson naar Jeruzalem, waar toen het Eurovisie Songfestival werd georganiseerd. En Charlotte won met Take Me To Your Heaven. En ze rijfde bij ons ook een dikke hit binnen met dit lekker dansbare nummer. Alsof de dioxinecrisis nog niet volstond, werden in juni 1999 in ons land mensen ziek na het drinken van Coca-Cola. De productie van de frisdrank werd in ons land dan ook stilgelegd. Douglas Ivester, de grote baas van de Amerikaanse multinational, zakte af naar België om zich te verontschuldigen en om iedereen op een cola te trakteren.
1: To those people who have suffered, especially the children, my colleagues and I want to offer you a very sincere apology. To all the Belgian people who drink our products, I want to say that I'm personally very sorry for any discomfort or inconvenience.
2: I intend to buy everybody in Belgium a Coke.
3: Even if people don't want to have a Coke.
2: Everybody wants a Coke.

Wow, was me dat een succesverhaal, zeg, met al die uitverkochte concerten van de originele K3'tjes. 812.000 toeschouwers zagen Karen, Christel en Kathleen aan het werk, die daarmee ook een historisch record vestigde. En al die mensen zongen ook luidkeels mee met dit Heya Mama, hun nummer 1 hit uit juni 1999. Dit was de laatste De Prehistorie voor de zomer, maar begin september kom ik terug met meer natuurlijk. Bedankt om te luisteren, maak er nog een hele mooie dag van en afspraak in De Prehistorie.

0: Op 1 en 3 juli is er weer de Ommegang. Het historische spektakel van het jaar op de Brusselse Grote Markt. Met als heraut Bart van Loo en striptekenaar Frédéric Janin. Eregastland dit jaar is Japan. Bestel nu je tickets via ommegang.be. Met de steun van Radio 2, KBC Brussels, de Nationale Loterij, Hotel Amigo en het Ommegang Bier.
1: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappetjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
2: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
1: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
2: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
1: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
3: Jo, wat bedoel je?
4: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
5: Hey Sophie, alles goed?
6: Ja hoor.
5: Zeg, ik ben op zoek naar een nieuw bed, maar er is zoveel keuze.
6: Ik ben super tevreden van de slaapadviseur. Met een ruim aanbod topmerken, geleverd en geplaatst tot in je slaapkamer.
5: Dat is wat ik nodig heb, zeg.
6: De slaapadviseur vind je in Ternat, Overijse en Linkebeek. Nu niet te missen summerdeals.
7: In het groene hart van Limburg vind je het mooiste kasteeldomein van Vlaanderen. Zoek deze zomer het avontuur op in de landcommanderij Aldenbize. Treed in de voetsporen van ridders in het Domus Museum. Ontdek de tijdelijke cartografie-expo. Of ga op speurtocht met de familie. Aldenbize, dat is even op reis, vlakbij huis.
8: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
9: Een hele goeiemorgen, wij vertrekken hier deze zomer elke ochtend op wereldreis. En het beste van al, de bestemming, die kies jij. Dus check nu alvast even in de Radio 2-app.
10: Elke dag.
11: Zes uur, een heel goeiemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De vertrouwenscentra hebben meer dan 11.000 meldingen gekregen over kinderen en jongeren die vorig jaar verwaarloosd of mishandeld werden. Dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor. Ruim een derde van de kinderen is het slachtoffer van emotioneel geweld of verwaarlozing, maar ook het aantal meldingen over fysiek geweld neemt toe. De vertrouwenscentra komen handen tekort, zegt Tim Stroobans van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.
12: Dat zijn echt recordcijfers ook voor ons. En dat is een stijgende trend die zich al jaren aan het verder zetten is. En ook dit jaar hebben we meer meldingen ontvangen. En in de voorbije maanden hebben wij ook echt noodmaatregelen moeten nemen in alle regio's. En noodmaatregelen, dat betekent heel concreet dat wij minder meldingen konden ontvangen. Dat wij nog strikter moesten zijn op waar we wel en niet hulp kunnen bieden.
11: Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee belooft dat de Vlaamse regering extra geld zal vrijmaken. In Maasmechelen in Limburg is een man van 25 uit Hasselt verdronken in de Maas. De man was met vrienden gaan zwemmen in die rivier, zegt Laurien van der Heijden van het parket.
13: De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
11: Waarschijnlijk kwam hij in de problemen door het stijgende water. In Venezuela, een land in het noorden van Zuid-Amerika, hebben de reddingsdiensten het voorbije weekend allesamen nog 33 mensen levend van onder het puin gehaald na de dubbele aardbeving van vorige week. Intussen zijn al 1450 doden geteld en meer dan 4300 gewonden. En er zijn ook nog tienduizenden mensen vermist. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met de Belg Hugo Broos als coach met 0-1. In de achtste finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen. Hugo Broos had voor het WK laten uitschijnen dat hij zou stoppen als coach, maar lijkt nu toch te twijfelen omdat het zo'n leuk WK was.
14: We will take the decision in the next days. But it was a nice World Cup and it will not be an easy decision. But saying now I stop or I go, that I can't.
11: Broos zal de komende dagen een beslissing nemen. De dag start bewolkt met hier en daar een regenbui. Daarna opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden. Aan zee halen we 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen in het centrum tot 25 graden. En woensdag krijgen we geleidelijk aan meer wolken en kans op regen. Ook dan halen we tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
15: Camping of glamping, hoe je ook reist...

0: Radio 2.
1: Sharon Sleers.
2: Ja, goedemorgen allemaal.
3: VRT Radio 2.
2: Er is koffie, er is leuke muziek en het is lekker fris buiten. Mooi, die eerste zomerochtend is mooi.

0: Het is haar enige echte grote hit bij ons geworden. Maar wel leuk om mee wakker te worden, hè? Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Zeg, adem eens goed in en uit, want het kan weer. Jawel, die thermometer die geeft op dit moment hier buiten bij de VRT nu 18 graden aan. En dat is toch wel lang geleden. Laat intussen eens weten hoe dat bij jou is. Hoe fris is het bij jou en hoe voelt dat? Je mag mij even een berichtje sturen in de Radio 2-app. Dit is de nieuwste single van Niels de Stadsbader.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want

0: voor er te zijn.
1: Mooi, hè, die nieuwe van Ilse Stadsbader. Vuur en vlam. Ja, hallo, kus. Goedemorgen. Team, goedemorgen morgen. Dat hoor je, die is op het eerste beste vliegtuig richting vakantie vertrokken. Ook al is die zomervakantie nog niet officieel begonnen. Hè. Eigenlijk moeten de kinderen nog gewoon naar school. En de kans is groot dat jij je nog ook gewoon aan het klaarmaken bent om te gaan werken of misschien wel iets anders aan het doen. En toch gaan jij en ik zo meteen op reis. Nog beter op wereldreis. Wil je mee? Stuur dan al even wereldreis in de app van Radio 2. En wat is het heerlijk buiten. Echt waar. Betty Aks die laat weten een zalige 16,3 graden in Kortemark. En Cathy van Doren die doet nog beter. In Geluwe is het 15 graden. En ze laat weten dat alles open staat en dat dat goed voelt. Het zal wel zijn. Dat gevoel had ik ook deze ochtend. Zelfs zo een beetje fris buiten. Dat is lang geleden. Eddie Lekok, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: In het mooie Landen, hoe fris is het daar bij jou op dit moment?
2: 18 graden.
1: Oh ja, dat is ook nog goed, hè?
2: Ah, dat is fantastisch. Dat is goed om te wandelen.
1: Ja, want je bent er al op uitgetrokken, heb ik begrepen.
2: Ja, we zijn gaan wandelen. Elke ochtend ga ik dus heel vroeg met de hond wandelen. Mm-hmm. Want niet tegenstaande dat een Spaanse hond is, van ja? Het dierenasiel, kan die niet tegen de warmte.
1: Oké, okay, dus
2: liever sneeuw.
1: Die heeft het ook lastig gehad de voorbije dagen dan? Of,
2: die heeft het enorm lastig gehad. We zijn zelfs uit vakantie moeten terugkomen, omdat daar te warm toe zat. Dus
1: ma.
2: In het park 41 graden. En ze was niet goed. En we zijn thuisgekomen en we hebben dus gezien dat er een serieuze verbetering is. Het is terug normaal.
1: Ja, kijk, maar we vergeten dat soms. Hè. Het is niet alleen voor ons lastig, maar ook voor die dieren is dat absoluut niet gemakkelijk. Ja. Hè. Eddie, kan je er een beetje van genieten vandaag, van het mooie weer? Het wordt straks 26 graden, veel zon ook, maar wel een pak aangenamer dan de voorbije weken. Wat ga je doen?
2: Absoluut, absoluut. Ja, nu gaan we straks, onze dochter haar, die is in Center Park gebleven.
1: Oké.
2: En die gaan we nu afhalen. We gaan daar dan nog eens lekker brunchen.
1: Het zal wel zijn. Het ervan nemen. Dat is belangrijk. Hè? Allee, ja. Geniet er daar keihard van, Eddie. Maak er nog een mooie dag van. En veel plezier met de wandeling met de hond.

0: ook nodig. Meld je nog snel even aan in de Radio 2-app en dan gaan jij en ik zo meteen gaan samen op wereldreis. Ik ben heel benieuwd waar we terecht gaan komen. Het zou heel fijn zijn als je meegaat in ieder geval. En we gaan ook nog even het leven vieren. Dat doen we allemaal straks met Wiltura.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
1: Sssst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Oh ja, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
4: Ah, dan is het goed. Die ligt zo lekker.
5: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
6: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
5: Hoogstraten aardbeien. Beste luisteraar, zie jij de bomen al door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
5: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké. Okay.
5: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
6: Enagreen.
5: Energie rebellie.
6: Radio 2.
7: Radio 2.

0: zo de maandagochtend beginnen. Perfect toch? En dat met een frisse 20 graden en een fris windje bij Frans Ruts in Mol. En bij Luc van de Poel in Ole is het zelfs aan het regenen. Wiltura en mooi, het leven is mooi.
1: Sta op met Radio 2.
0: Ja, hele goeiemorgen. We gaan elke zomer, tijdens de zomermaanden, elke ochtend hier op wereldreis. Om 6:20 doen we dat. En het is eigenlijk heel simpel. De reis die start in een land met een lied van een artiest uit dat land. En jij kiest dan of je verder reist of je daar blijft. Je kan maximaal 3 bestemmingen ver reizen en je kan ook niet terug. Dat is natuurlijk wel een beetje de valkuil. Vandaag mag ik op reis met Wiesje Marië uit Geel. Wiesje, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sharon.
0: Goed, jij bent de eerste die op reis mag hier bij Radio 2. Ja. Zeg, neem je af en toe het vliegtuig ook? Of,
2: Nu niet meer. Vroeger wel, maar nu niet meer.
0: Oké, waar ga je dan op vakantie als je met vakantie gaat?
2: Een weekendje Nederland, de Belgische kust. Ja, Willingen, Duitsland zit er ook nog wel tussen.
0: Ja, jij zegt Belgische kust, want jij komt ons heel vaak bezoeken in Blankenbergen ook. Hè?
2: Ja, toch wel.
0: Vinden we fijn hoor, Wiesje.
2: Speciaal van een week vakantie boeken voor Radio 2 in Blankenbergen.
0: Ja, zo tof, dat horen we heel graag. Kijk, maar nu gaan we gewoon op reis. We gaan zien waar we terechtkomen.
2: Ja.
0: Ben je er klaar voor, Wiesje? Want we willen ons vliegtuig niet missen natuurlijk, hè?
2: Helemaal.
0: Hier komt het eerste land. Ja, we zitten in Spanje met Enrique Iglesias met Bailando. Dan is de vraag natuurlijk, blijf jij in Spanje of gaan we verder reizen?
2: We gaan toch verder reizen.
0: Gaan we toch verder reizen? Oké, goed.
2: We gaan verder reizen.
0: Dan komen we hier terecht. Oh, ook goed hè. Ja, in Canada bij Bryan Adams en Summer of 69. Ja, die gaan ook door, hè? Op het WK, heb ik net gehoord.
2: Ja.
0: Maar misschien is het een beetje lang vliegen. Ik weet het niet, Wiesje.
2: Dat dacht ik wel. Ja.
0: Maar belangrijk ook wel, want als jij nu verder gaat, dan is dat jouw definitieve keuze. Je kan niet terug, maar het kan ook nog beter zijn dan Canada natuurlijk. Wat denk je, Wiesje? Wat wordt het? Gaan we verder?
2: Ik ga het wagen. We gaan verder. Ik ga het wagen. Ja, toch.
0: All right. Here we go. Dat is ongelooflijk. Toeval bestaat niet, hè, Wiesje? Echt waar. Hugo Matthijssen met Blankenbergen. Daar gaan wij naartoe. Nu al. Jij hoeft gewoon niet te wachten tot volgende week maandag, want dan zitten we daar officieel. All right, we gaan naar Blankenbergen. Veel plezier. Neem die frigobox maar mee, hè.

0: is ongelooflijk, hè? Dat Wiesje dan ook nog gewoon eens in Blankenbergen terechtkomt. Met Hugo Matthijssen. Maar zo fijn. En kom ons daar vooral vanaf volgende week ook echt bezoeken, hè? Jawel. Maandag, vanaf maandag zitten we daar en gaan we daar Blankenbergen onveilig maken met weer fantastische radio de hele dag door. Met optredens. Wie er allemaal komt optreden, dat wordt ook nog wel duidelijk later deze week. Het wordt fantastisch en we hopen dat jij er natuurlijk ook bij zal zijn. En ook met ons op wereldreis gaat. Want als jij nu morgen, net zoals Wiesje, op wereldreis wil gaan met mij, ah wel, dan mag je je nu al inschrijven. Jouw plekje bemachtigen, dat kan door Wereldreis te sturen in de Radio 2-app. Maar nu blijven we lekker dicht bij huis voor het nieuws uit jouw buurt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
3: Half 7 VRT Nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel met Lieselotte Rijn. In Essenen bij Africhem wordt deze middag de bodem onderzocht na een zware brand gisteren. Bij die brand, veroorzaakt door blikseminslag, kwam asbest vrij. Buurbewoners mogen intussen weer buiten komen en ramen en deuren openen. Maar burgemeester Walter de Donder vraagt hen toch om voorzichtig te zijn.
4: Dan komt de bodemdeskundige bij iedereen langs en die komt een kijkje nemen. En dan gaan we in de late namiddag vandaag beslissen wat er precies moet gebeuren. Dus tot dan wordt iedereen vriendelijk gevraagd om uit de tuinen te blijven en van de terrassen weg te blijven. Nee, mensen hoeven niet binnen te blijven. De ramen en de deuren mogen open. Iedereen mag zich vrij bewegen. Maar het is niet de bedoeling dat je gaat spitten in de tuin of dat je terrassen gaat schuren. Dat mag je nu even niet doen.
3: De daders van een groot sluikstort in Anderlecht zijn gevonden. Twee mannen dumpten 50 zakken met bouwafval en glasbollen in de Privenairstraat. Een buurtbewoner kon het tafereel filmen. De politie zette de beelden op sociale media en kreeg zo tips die naar de daders hebben geleid. Zij zullen een boete van zo'n 25.000 euro krijgen. In Gladbeek gaat de politie extra patrouilleren aan de gemeentelijke sporthal aan de sportkooi op het schooldomein. Dat gebeurt na klachten van buurtbewoners over jongeren die op het dak van de sporthal kruipen om er te spelen. Maar er zijn ook klachten van nachtlawaai door jongeren die met brommertjes op het schooldomein rondcrossen. Met meer controles door de politie hoopt burgemeester Peter Reekmans dat het stopt. En de gemeente Haag roept wereldwijd op tot vrede en doet dat op een bijzondere manier. In het arboretum van Wespelaar kweekt de gemeente zaden van de Japanse Ginkgo-boom. Dat is een boom die de atoombom in Hiroshima heeft overleefd. Eenmaal de zaden sterk genoeg zijn, worden ze op verschillende plaatsen in de gemeente geplant. Burgemeester Steven Swiggers.
5: Die zijn in het voorjaar opgekweekt. Dus ja, en het is ook zo'n ginkgo. De eerste 20 jaar is dat eigenlijk geen mooie boom. Als je die zou zien, als die 10 jaar oud is, dan denk je, wat een scharminkel is dat? Maar het is eigenlijk na pas een 20 jaar, dus als die in zijn puberteit geraakt, dat die eigenlijk echt een mooie kruin begint te vormen, mooie vertakkingen.
3: En muziekfestival Paradise City in Steenokkerzeel belooft een compensatie voor festivalgangers na het stormweer van zaterdagnacht. De organisatie moest het festival die avond preventief stilleggen. Het festival is niet verplicht om bezoekers daarvoor te vergoeden, maar belooft toch een compensatie. Hoe die er juist gaat uitzien, dat laat het festival later nog weten. Zondag kon het festival zonder problemen weer doorgaan. Een zonnige dag vandaag bij temperaturen tot 27 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel, dat vind je de hele dag in de app van VRT Nieuws.
0: Hallo, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: We zijn er al vroeg bij deze ochtend.
6: Ja, het moet ook, hè, want het is zomer, dus er wordt gewerkt op de
0: weg. Ja, dat is traditie, hè, dat hoort zo.
6: En dat is zo vandaag op de E19. Daar sta je al een kwartier in de file van Mechelen-Noord tot Mechelen-Zuid. Daar moet je dus doorwerken over twee smalle rijstroken. Dat blijft zo tot, 17 juli. Dus een kleine 3 weken, jawel. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
0: Dankjewel.

0: Mijn kinderen die zijn hier helemaal gek van, hè? Van deze Shakira en Zoo. Dat komt natuurlijk door die film Zootropolis. Onthoud dat, want vrijdag, ja, vrijdag, dat zou wel eens een hele mooie start van jouw weekend kunnen worden.
1: Radio 2. Sta op met Radio 2.
2: Sharon Slegers.

0: Al dansend van de badkamer richting ontbijttafel. Dat kan, hè. Met Stevie Wonder en Superstition. En met deze temperatuur is dat toch net iets draaglijker.
1: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
2: Dat was niet nu.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
3: Excusa, señoras.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
3: Batteria plata. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
6: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
7: Radio 2.

0: een echte kampioen, die Red Sebastian. Zeg, en nu zijn alle ogen nog gericht op het WK-voetbal. Maar binnenkort moet de spotlight gedeeld worden met de Tour, want die start zaterdag. Dirk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dirk Hombeck uit Anzegem. Jij bent al onderweg naar de Tour.
1: Nee, ik vertrek straks op de Tour. Van hieruit.
0: Oei, wacht. Dat heb ik niet helemaal verstaan. Dirk, zeg het nog eens.
1: Nee, ik vertrek nu straks binnen een uurtje om 8 uur. Nu deze morgen vertrekken we richting Barcelona.
0: Ah wel, maar dat is al snel. Hè? Ben je zo'n grote fan of ga je om een andere reden?
1: Nee, mijn vrouw en mijzelf... Wij hebben een matrasje mee voor de renners van Alpecin.
0: Ah ja, jij zorgt er eigenlijk voor dat die goed kunnen slapen op hun eigen matras.
1: Ja, dat klopt. Dat doen wij. Dus wij doen dat nu al bijna 7 jaar. Ja. Dat doen wij wel.
0: Wacht, hè, dat gaat dan over een Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen, denk ik ook.
1: Ja, klopt.
0: Oké, wauw, dat is wel de moeite. Klopt. Ja, want zo'n matras, je eigen matras, er gaat niks boven dat. Hè. Slaap is belangrijk, toch?
1: Ja, ik denk dat dat een groot deel is van de recuperatie voor de renners. Mm-hmm. Om op een eigen matras te slapen, zodanig. Die matrassen zijn gepersonaliseerd volgens hun slaapcomfort.
0: Ja.
1: Dus Rivor uit Kuurne heeft daar zich op gespecialiseerd om te zorgen dat de slaap van die jongens dat echt wel 100% is.
0: Belangrijk, hè? En als het dan zo warm is ook, want dat is het afgelopen dagen ook geweest, je wilt toch zeker goed kunnen slapen dan?
1: Maar dat is ook wel belangrijk, hè? Dus die recuperatie voor de renner, want die zitten op hun fiets, die eten en die slapen. Dus verder kunnen die niet zoveel meer recupereren natuurlijk.
0: Nee, en ze hebben ook blijkbaar iets om op die matrassen te liggen, om koel te blijven?
1: Ja, wel, dat is echt wel belangrijk voor het zweten en het vocht dat je verliest en zo op zijn renner. Dus dat is echt wel een pluspuntje.
0: Ja.
1: En dus... En ze hebben daar toch wel wat studies over gedaan. En ze hebben gezorgd dat we daar toch iets kunnen opleggen, zodanig dat dat verbetert, dat dat cooler is.
0: Ze zullen jullie zeer dankbaar zijn, denk ik, Dirk, als ik het zo
1: mag weten.
0: Zeg, wil jij misschien al de groetjes doen aan Mathieu en Jasper? Ik weet niet, dat kan, hè? Mag, hè?
1: Ja, ik wens ze sowieso, gans de groep, hè, op heel de ploeg van Alpecin, ik vind het heel veel succes toe. En zeker de Mathieu en de Jasper, dat zijn de twee toppers waarvoor dat we hopen om toch een ritje te winnen.
0: Het zal wel zijn. Ze zullen je zeer dankbaar zijn. Dankjewel, Dirk. Zeg, en als jij misschien ook graag de groetjes wil doen aan iemand, dat kan hier elke ochtend bij Radio 2. Je krijgt ook de kans. Aan iemand die te warm heeft, of misschien de buren die voor je planten zorgen terwijl jij op reis bent. Laat maar even weten aan wie jij graag de groetjes wil doen. Je mag dat gewoon laten weten door een berichtje sturen in de Radio 2-app en zet er even jouw telefoonnummer bij.

0: Michael Jackson en Black or White. En ondertussen maar genieten van hoe lekker fris het is buiten. Zet die ramen en deuren open, hè, mannen. Het is het moment. Eindelijk terug ademhalen. Zeg, en als je vandaag tijd hebt, misschien leuk om een podcast erbij te halen. Er staat er weer een nieuwe online. Je weet het is maandag. En dan kan je op VRT Max luisteren naar een nieuwe aflevering van Mens Erger Je Niet. Met Xavier en met Shema. En ook met sportjournaliste Tess Elst. Ja, Tess die is op dit moment mee met het WK voetbal. En dan vertelt ze over hoe het is om in het buitenland met collega's te werken. En elke avond samen te eten. En het gaat natuurlijk ook over dilemma's. Elke gast krijgt een dilemma voorgeschakeld. En deze keer heeft Tess aan het rad gedraaid en kwam ze uit bij zomerbars. Bijvoorbeeld, bestel je aan de bar of laat je je liever bedienen? En zo krijg je dan toch weer een andere Tess Elst te horen.
1: Dan kan ik nog eens uitpakken met dat ik in de horeca gewerkt heb en heel veel pinten kan dragen zonder
2: echt?
1: Plateau. En dan,
2: dat is dan veel?
1: Nog, ja, 4 tot 6, ja.
3: Goed uit.
0: Ongelooflijk, hè? Ze kan dus 4 tot 6 pintjes dragen. Ik moet dat niet proberen, hoor. Of enfin, ik kan dat proberen. Maar ik kom er hoogstwaarschijnlijk maar met 2 terug. Laat ons eerlijk zijn. De rest is voor de vloer. Die nieuwe aflevering van Mens Erger Niet, die kan je dus beluisteren op VRT Max.

0: Radio 2.
1: Sharon Slegers.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meteoren en nooduitgang. Hij heeft dit weekend niet kunnen optreden op de bierfeesten in Oudenaarde. Niet door de nooduitgang, maar wel door het noodweer dat eraan zat te komen. Daar moeten we het straks trouwens ook nog eens over hebben, hè? Over dat onweer van het voorbije weekend.
1: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
2: Welke vakantie je ook kiest, dankzij Touring vertrek je helemaal gerust.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ja, jij mag straks dus de groetjes doen. En ik wil het ook eens hebben over die bliksems van zaterdagnacht op zondag. Want wat was dat allemaal, zeg?
5: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Maar eerst eens luisteren naar wat er allemaal gebeurd is in de wereld terwijl jij sliep.
6: 7 uur, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Veel meer Vlaamse kinderen zijn vorig jaar slachtoffer geworden van verwaarlozing of geweld. Het treinverkeer tussen Leuven en Brussel is verstoord. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. De vertrouwenscentra hebben meer dan 11.000 meldingen gekregen over kinderen en jongeren die vorig jaar verwaarloosd of mishandeld werden. Dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor. Ruim een derde van de kinderen is het slachtoffer van emotioneel geweld of verwaarlozing, maar ook het aantal meldingen over fysiek geweld neemt toe. De vertrouwenscentra komen handen tekort, zegt Tim Stroobans van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.
7: Dat zijn echt recordcijfers ook voor ons en dat is een stijgende trend die zich al jaren aan het verder zetten is. En ook dit jaar hebben we meer meldingen ontvangen. En in de voorbije maanden hebben wij ook echt noodmaatregelen moeten nemen in alle regio's. En noodmaatregelen, dat betekent heel concreet dat wij minder meldingen konden ontvangen. Dat wij nog strikter moesten zijn op waar we wel en niet hulp kunnen bieden.
6: Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené belooft dat de Vlaamse regering extra geld zal vrijmaken. Vanaf september zijn alle Vlaamse steden en gemeenten verantwoordelijk voor de buitenschoolse opvang. En daardoor zal die opvang duurder worden. In heel wat gemeenten is dat nu al het geval. Volgens oppositiepartij PVDA is er niet genoeg geld uitgetrokken voor de overheveling. Vlaams parlementslid Lise van de Kastelen van PVDA geeft een voorbeeld uit Gent.
8: In Gent zien we bijvoorbeeld dat de naschoolse opvang, als je vroeger je kind van 4:30 tot 5:30 ongeveer in de opvang liet, betaalde je afhankelijk van de school €2,20 of €1,80 per kind. Maar die prijs stijgt nu naar €4 per kind. En dat komt natuurlijk op een grotere factuur voor ouders, waardoor je al gauw op €120 per maand komt voor de opvang van één kind in de naschoolse opvang.
6: In Maasmechelen in Limburg is een man van 25 uit Hasselt verdronken in de Maas. De man was met vrienden gaan zwemmen in die rivier om even af te koelen. Waarschijnlijk kwam hij in de problemen door het stijgende water. Het treinverkeer tussen Brussel en Leuven in Vlaams-Brabant is verstoord door schade aan de bovenleiding. Tussen Diegem en Zaventem rijden de treinen over 2 in plaats van 4 sporen. Het drukke verkeer naar Brussel krijgt tijdens de ochtendspits naar het werk voorrang. De treinen richting Leuven worden omgeleid. Er zijn vertragingen mogelijk tot 20 minuten en enkele ritten zijn ook geschrapt. De hinder zal wellicht nog de hele voormiddag duren. In het Jubelpark in Brussel is tot na middernacht gefeest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte bijna €5 miljoen. Liene Koolman was erbij.
9: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
10: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is iets super Amerikaans.
9: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster Ine Tassignon.
11: Speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking, zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
9: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
12: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevierd. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
9: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
6: Door de overvlucht van die Amerikaanse vliegtuigen op het feest was er zo'n 20 minuten geen vliegverkeer mogelijk op de luchthaven van Zaventem. Volgens de luchthaven heeft dat tot wat kleine vertragingen geleid, maar was de impact al bij al beperkt. In Venezuela, een land in het noorden van Zuid-Amerika, hebben de reddingsdienst het voorbije weekend nog 33 mensen levend van onder het puin gehaald na de dubbele aardbeving van vorige week. Er zijn intussen al 1450 doden geteld en meer dan 4300 gewonden. Maar het aantal doden kan nog sterk oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog vermist. De Nederlandse correspondente Nina Jurna is in Caracas en het valt haar op hoe solidair de bevolking is.
13: Mensen die komen uit hele andere buurten hier naartoe om eten te brengen. Bij de mensen die dus in die tentjes leven, maar ook bij de reddingswerkers. Mensen die zelf een helm en een schep pakken en zeggen we willen meewerken om wat kunnen we doen. Dus het is ongelooflijk veel solidariteit onderling bij een bevolking die natuurlijk al ontzettend veel over zich heen gekregen heeft de afgelopen jaren met crisis op crisis en nu dit.
6: En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met de Belg Hugo Broos als coach met 0-1. Het verslag is van Geert Heremans.
14: Canada gaat verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wel zeker is, is dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
6: De dag start bewolkt met hier en daar een regenbui, daarna opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden. Morgen wisselen zon en wolk elkaar af bij temperaturen in het centrum tot 25 graden. Dit nieuws begon bij de vertrouwenscentra. Die centra hebben vorig jaar meer dan 11.000 meldingen gekregen over kinderen en jongeren die verwaarloosd of mishandeld werden. Er is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor. De Vlaamse regering belooft extra geld. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
15: Hallo, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
15: Ja, het gaat al langzaam, hè?
16: Ja, en vooral op het spoor, vrees ik. Want door een kapotte bovenleiding bij Zaventem zijn er flinke problemen voor het treinverkeer. Betekent dus minder treinen of toch fikse vertragingen. Vooral tussen Aarschot, Leuven en Brussel. Ook tussen Brussel en de luchthaven. En de IC-treinen tussen Leuven en Mechelen, die zijn zelfs momenteel helemaal geschrapt. Het kan een paar uur duren voor die problemen zijn opgelost. Verder op de weg gaat het vooral langzaam naar Brussel op de E9. Vanuit Antwerpen. Je verliest 20 minuten vanaf Rums tot aan Mechelen-Zuid. Daar moet je doorwerken over twee smalle rijstroken rijden. Op de binnenring rond Brussel voorlopig 10 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Naar Antwerpen alleen files vanaf Kruibeek op de E17 zo'n 10 minuten. Op de N16 dan naar Willebroek 20 minuten file rijden ook aan de werken in Temse. En op andere plaatsen alleen maar hele kleine vertragingen.
15: Zeg, Hajo, ben jij door het onweer geslapen het afgelopen weekend? Of,
16: Nee. Ik ben zelfs speciaal wakker gebleven, omdat ik wist, ik had mijn ramen opengezet om het een beetje te laten afkoelen.
15: Ja, snap het, ja.
16: En dan ineens kwam die bom naar beneden, dus ik wist dat het eraan kwam. En dan heb ik het eventjes in de gaten gehouden.
15: Het was heftig, hè?
16: Absoluut, heel. Het was een discobal, vond ik, al die bliksems.
15: Ja, dus ik had ook het gevoel dat, dat er in de gemiddelde discotheek minder lichtflitsen zijn dan die nacht. Het was onwaarschijnlijk. Jij woont in Lier.
16: Ja.
15: Heb je het gevoel dat daar het heftigste was op dat moment?
16: Nee, want ik heb kunnen meekijken op het interne communicatiekanaal van VRT Nieuws.
15: We hebben een intern communicatiekanaal.
16: Ja, een geheim hoor. Ja.
15: Geheim.
16: Nee. En daar zag je allemaal video's binnenkomen uit Tisselt, Willebroek, Antwerpen. Ja, een heleboel plekken eigenlijk. Allemaal hetzelfde fenomeen.
15: Ja, absoluut. En ik ben ook heel benieuwd of dat nu zo bijzonder was. Ik had dat precies nog nooit eerder gezien. Al die bliksems. Gaat er straks eens over hebben met Weerman Bram.
17: Sta op met Radio 2.
18: Sta op met Radio 2.
15: Sharon Slegers. Nu gewoon even dansen met Rick Astley.

0: Even een klein uitstapje naar 1987. Dat is lang geleden intussen, hè, met deze Rick Astley en Never Gonna Let You Down. Hele goedemorgen. Het weekend, ja, dat zit er alweer op. En in beste geval, dat hoop ik, dat wens ik je toe, start voor jou vandaag de zomervakantie al. Maar laat ons eerlijk zijn. De kans is groot dat jij straks gewoon nog naar het werk moet. Of dat je nog boterhammen aan het smeren bent voor de kinderen. Maar het goede nieuws is wel dat het een pak frisser wordt vandaag. Maar 26 graden. Klinkt toch een beetje vreemd om dat te zeggen, maar na de voorbije dagen is dat een welgekomen verfrissing. Zeg, en als jij graag de groetjes doet aan iemand, dan mag je ons dat ook laten weten. Sta op met
1: Radio 2. De zonnegroet.
0: Want wij geven jou hier elke ochtend om 7:10 de kans om dat te doen, om jouw groetjes over te brengen. En deze keer is dat, gaat die kans vandaag of die eer naar Nancy Lietaert. Nancy, goedemorgen.
2: Goedemorgen Sharon, goedemorgen Radio 2.
0: Slipskapelle bij Moorsleden is dat, dan zitten wij in West-Vlaanderen.
2: Ja, dat is
0: juist. Is het voor jou al vakantie, Nancy, of nog niet?
2: Nee, nog 2 dagen naar school en woensdag onze klusjesdag. En dan kan de vakantie beginnen.
0: Oké, dus je bent leerkracht. Wat doe je precies?
2: Kleuterlijster.
0: Ah, oef. Amai. Ja, om heel eerlijk te zijn, op de lijsten met jobs die ik niet zou willen doen of niet zou kunnen doen, daar heb ik het geduld niet voor, dan is het toch wel kleuterlijster, hoor, Nancy. Daar heb je toch engelengeduld voor nodig.
2: Ja, doe het al 37 jaar en doe het nog altijd even graag.
0: Hey, heel veel respect daarvoor. Is dat dan zo de voorbije dagen vooral speelgoed kuisen en zo, dat soort dingen?
2: Ja, sinds vrijdag zijn we begonnen met speelgoed afwassen en ja. In de waterbak spelen. Dus dat is eigenlijk een combinatie van speelgoed wassen en ondertussen worden ze verfrist.
0: Ja. Goed gezien, kinderarbeid en ondertussen hebben die het een beetje frisser. Dat is ideaal. Ja. Aan wie wil jij graag de groetjes doen deze dag, Nancy?
2: Ik wil graag de groetjes doen aan ons Bunderboogteam. Dat is de school waar ik werk, de Bunderboog in Moorsleden.
0: Okay.
2: En mijn team, dat is mijn collega's, de directie, de ouders, de kinderen, de vrijwilligers die ze middags komen helpen of aan de oversteek staan. Eigenlijk iedereen om en rond onze school. Zo wil ik heel graag de zonnige groetjes doen.
0: Kijk, ik heb het gevoel dat het daar een heel tof team is en heel tof werken is in de Bunderboog.
2: Eigenlijk wel. Ja. Ja, elke dag leuk om te gaan werken.
0: Die groetjes zijn bij deze overgemaakt. Wordt het een mooie vakantie voor jou?
2: Ja, heel leuk, want rond 10 juli...

0: hadden we dan ons tweede kleinkindje. En dus keken we er heel hard naar uit.
1: Oh.
0: Om met vakantie te gaan.
2: Maar zo schoon, dan weet je dat het alleen maar een prachtige zomervakantie gaat worden. En dat wens ik je ook toe, Nancy. Merci om hier de groetjes te doen vandaag. Een fijne ochtend.
0: Ja, oké. Okay. Ja, groetjes wel.
3: Doei. De zonnegroet.

0: Een land waar het intussen toch zeker 10 graden minder warm is dan voorbij weekend. Zalig. En dan ook nog eens met Bob Sinclair en Love Generation. Zometeen haal ik weer man Bram erbij.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Dat wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
5: Radio 2.
6: Radio 2.

0: Wat is dat, die frisse wind? Zijn het de Bee Gees? Of is het gewoon omdat de deuren en de ramen hopelijk bij jou nu gewoon openstaan om het eindelijk te laten afkoelen? Dat zou wel mogen, want ik kwam vanmorgen buiten en ik had het godfriskes, zoals lang geleden. Komt natuurlijk ook een deel door dat onweer dat we het afgelopen weekend gehad hebben. Je hebt vast wel gemerkt, zaterdagnacht op zondag was alsof de wereld verging. Ik heb een lees hier op de website van de NOS dat het blijkbaar in Nederland ging over meer dan 300.000 bliksems. Dat is waanzin. Bram, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: 300.000 bliksems.
1: Ja, dat zijn er heel, heel veel. En ja, het is maar de vraag, kloppen die tellingen ook nog? Want misschien waren het er nog wel wat meer. Ik ben ook opgestaan hoor, in de nacht van zaterdag op zondag. En het was echt een flits disco op dat moment. Het was denk ik 1:30, 2:00 uur bij mij thuis. Toen de piek passeerde. Ik denk dat de meesten wel intra-cloud waren. Dus wanneer het bliksemt, zijn er heel veel bliksemschichten binnen de wolk blijven. Dus hoe ontstaat eigenlijk bliksem? Dat is eigenlijk een elektrische ontlading. Een spanningsverschil dat ineens vrijkomt tussen een positief en een negatief geladen deeltje. En vaak zijn er deeltjes van verschillende lading in de wolk. En gebeuren dus ook heel veel van die ontladingen in een wolk. Maar af en toe gebeurt het ook in de richting van de grond. Hè. En dan, dat brengt, als het dan op je huis komt, natuurlijk schade met zich mee. Die beelden hebben we helaas in het journaal ook gezien. Hè, van een paar zeer felle blikseminslagen.
0: Absoluut. Maar het is voorbij, dat is fijn. Ja. En ondertussen ligt de temperatuur ook een pak lager.
1: Ja, inderdaad. Hè. De grootste hitte die is nu echt wel achter de rug. Maar we gaan vandaag nog wel 6 of 27 graden halen in het binnenland. Ik weet dat het er nu niet zo naar uitziet of niet zo voelt. Op dit moment hebben we een 17 tot 19 graden. Met in het oosten van het land, vooral Vlaams-Brabant, een gedeelte van Antwerpen en Limburg, met daar nog altijd veel wolken en nog een aantal buien. In de rest van het land is het al zonnig en ja, het ziet er op dat vlak ook wel goed uit voor vandaag. We krijgen zon en stapelwolken en die temperaturen die klimmen nog naar 6 of 27 graden op de meeste plaatsen. In Hoog-België 23 graden en aan zee is het zelfs vrij fris, 20 of 21 graden vandaag, met een zwakke tot matige wind uit het westen. Maar dus ja, 6, 27 graden in het binnenland, dat wil dus zeggen dat vandaag dag 13 is van de hittegolf. Ja. Vanavond en vannacht droog weer, licht bewolkt weer, temperaturen zoals afgelopen nacht, dus minima tussen 13 en 17 graden. En dan morgen zon en stapelwolken, kleine kans op een bui, maar meestal droog weer, 22 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland, dus dat wordt dag 14 dan van de hittegolf. En dan wordt het kantje boordje, want ja, zolang we 25 graden blijven halen in Ukkel, blijft ook die hittegolf doorgaan. Ja? Maar op woensdag zullen de temperaturen zo rond 4 of 25 graden liggen. Dus kantje boordje dan. Meer wolken op woensdag. Misschien ook wat lichte regen hier en daar, niet overal. En ook donderdag licht wisselvallig weer met 4 of 25 graden.
0: Kijk, daar gaan we van genieten. Een welgekomen verfrissing, laat het ons ook maar bekijken. Merci, Bram.
1: Graag gedaan, bye-bye. Energie Rebellie.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Het is alweer tijd voor het nieuws uit jouw buurt.
3: 7:30, VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lieselot Terijn. Machelen is de snelst groeiende gemeente in Vlaams-Brabant. Dat blijkt uit Europese cijfers. Op iets meer dan 20 jaar tijd is de bevolking er met bijna 40% toegenomen. Dat heeft vooral te maken met de ligging vlakbij Brussel en de hoge tewerkstelling. Daarnaast worden er ook veel kindjes geboren. De bevolkingsgroei zorgt wel voor uitdagingen, zegt burgemeester Jean-Pierre de Groef.
4: Ja, langs de ene kant is dat positief, langs de andere kant is het natuurlijk zo dat we moeten kunnen blijven volgen. Hè. Daardoor is de druk op de woningmarkt natuurlijk heel groot. En dat is dan weer wel problematisch, maar daar moeten we proberen aan te werken. Het is natuurlijk ook zo, je moet met je scholen kunnen volgen, kinderopvang, dus alle andere zaken die noodzakelijk zijn om die bevolkingsgroep te vangen, zijn natuurlijk ook noodzakelijk.
3: In Anderlecht heeft de politie de daders van een groot sluikstort kunnen vatten. Twee mannen dumpten 50 zakken met bouwafval en glasbollen in de Previnairstraat. Een buurtbewoner kon het tafereel filmen. De politie zette de beelden op sociale media en kreeg zo tips die naar de daders hebben geleid. Zij riskeren een boete van 25.000 euro. In Gladbeek gaat de politie extra patrouilleren aan de gemeentelijke sporthal en aan de sportkooi op het schooldomein. Dat gebeurt na meerdere klachten van buurtbewoners over gevaarlijke toestanden en overlast. Zo zouden er jongeren zijn die op het dak van de sporthal kruipen om te spelen. Daarnaast zijn er ook klachten van nachtlawaai door jongeren die met brommertjes op het schooldomein rondcrossen. In Essenen bij Afligem is basisschool Het Lessenaartje vandaag en morgen dicht na de zware brand van gisteren. Bij die brand kwam asbest vrij. Omdat de school op slechts 20 meter van de uitgebrande woning ligt, wordt er dus geen les gegeven. Ook aan buurtbewoners wordt nog altijd gevraagd om voorzichtig te zijn. Deze middag wordt de bodem in de buurt onderzocht. Burgemeester Walter de Donder.
5: Dan komt de bodemdeskundige bij iedereen langs en die komt een kijkje nemen. En dan gaan we in de late namiddag vandaag beslissen wat er precies moet gebeuren. Dus tot dan wordt iedereen vriendelijk gevraagd om uit de tuinen te blijven en van de terrassen weg te blijven. Nee, mensen hoeven niet binnen te blijven. De ramen en de deuren mogen open. Iedereen mag zich vrij bewegen. Maar het is niet de bedoeling dat je gaat spitten in de tuin of dat je terrassen gaat schuren. Dat mag je nu even niet doen.
3: En muziekfestival Paradise City in Sint-Nokkerzeel belooft een compensatie voor festivalgangers na het stormweer van zaterdagnacht. De organisatie moest het festival die avond preventief stilleggen. Zondag kon het festival zonder problemen weer doorgaan. Een zonnige dag bij temperaturen tot 27 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel, dat vind je in de app van VRT Nieuws.
2: Ja, en dan moeten we ondertussen eens naar de weg, waar het toch een beetje treinmiserie is. Laat ons eerlijk zijn.
6: Vooral treinmiserie inderdaad, ja. Want een kapotte bovenleiding bij Zaventem, dat zorgt voor vertragingen en geschrapte treinen. Vooral tussen Aarschot, Leuven en Brussel, die lijn dus, maar ook tussen Brussel en de luchthaven. En tussen Leuven en Mechelen. Op de weg dan staat er 146 kilometer file momenteel, met vooral problemen naar Brussel op de E19. Je verliest bijna een half uur van Rums tot Mechelen-Zuid. Daar moet je door werken over twee smalle rijstroken. Dat blijft zo tot 17 juli. Verkeer van Antwerpen naar Brussel kan eigenlijk beter via de A12 rijden, maar ook daar staat er al een kwartier file bij Londerzeel. Op de E40 vanuit Leuven 10 minuten vertragen van Haasrode tot Berthem. De binnenring rond Brussel 20 minuten tussen Groot Bijgaarden en Vilvoorde. Dan naar Antwerpen, geen grote problemen te melden. E17 10 minuten erbij vanaf Kruibeke. Antwerpse ring richting Nederland een kwartier van Sint Anna linkeroever tot Borgerhout. En 16 naar Willebroek nog steeds. Die werken in Temse. 20 minuten file rijden daar. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
2: Kijk. En als je dan toch in de file staat, dan maken we dat gewoon een beetje fijner met de nieuwe van Taylor Swift.

0: kleine quizvraag. Uit welke film komt dit? Nog een hele nieuwe film. Toy Story 5, dat is hem inderdaad. Goed geraden. Zeg, en als je die kennis goed onthoudt in je hoofd, dan valt er vrijdag misschien wel iets te winnen hier bij Radio 2.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Radio 2.
3: Radio 2.

0: Dat is het misschien voor jou ook wel een beetje. Aftellen naar de laatste loodjes, naar jouw vakantie. Het zou zomaar kunnen. Europe and the Final Countdown. Er zijn in ieder geval heel veel mensen aan het genieten van de frissere temperaturen deze ochtend. Danny Everaert bijvoorbeeld, die doet dat in, even kijken, Hasselt. Je laat weten, we zijn volop het huis aan het verluchten en Jackie de Snoek komt met een goed idee. Hij zegt, we zouden al die warmte moeten kunnen opslaan voor de winter. Het zou goed zijn, hè? Wat warmte in een doosje steken en bijhouden voor dan. Radio 2. Kom dat maar. Zeg, jouw vakantie die komt eraan. Wat denk je dan van een podcasttip? Er staan heel wat afleveringen van bijvoorbeeld Peter van der Veire en de Zandloper online die je kan binge-luisteren met heel veel boeiende gasten. En die nieuwe met Ellen Callebaut, de vrouw van Gert Verhulst, dat is ook echt een aanrader. Want Ellen, ja, die is natuurlijk de plusmama van Victor en Marie. En die hebben een goede band. Maar toen ze hen voor het eerst ontmoetten, ja, dat vond Ellen toch een klein beetje spannend.
1: Aan mijn kant was er ook een bepaalde stress voor die kinderen te leren kennen. Want als dat niet klikt, is dat, ja, dan stopt het verhaal gewoon. Dat kan ik me voorstellen. En dat klikte meteen. En ik denk dat ook een deel van mijn geluk is... Ik had niet veel tijd, want ik had een restaurant, dus ik was daar heel weinig. Dus ik keek uit naar mijn komst.
0: Kijk, ja, dat is ook wel eens fijn om dat soort verhalen te horen natuurlijk. Wil je graag luisteren naar Peter van der Veire en de Zandloper? Wel, VRT Max, dat is waar je moet zijn. En daar staan ook nog heel wat andere leuke podcasts om te beluisteren tijdens jouw vakantie.

0: hoort het misschien, maar ik probeer om je echt wakker te krijgen. Hè. Maandagochtend voelt altijd een beetje ja, moeilijk aan. Misschien gisteravond nog een feestje gehad of een barbecue met vrienden. Het zou zomaar kunnen. En dan helpt Dan Hartman en Relight My Fire wel, toch? Radio 2. Weet je voor wie het ook een zwaar weekend was? Of een zware week? Of zware dagen? Of hij zwaar gewoon in het algemeen? Ik denk voor ultrasporter Mathieu Bonne. Want ik heb dit weekend met open mond naar hem gekeken. En dan bedoel ik voor alle duidelijkheid niet alleen naar de foto's van hem in zwembroek. Maar ik vind het vooral enorm straf wat hij gepresteerd heeft. 7 dagen lang heeft hij gezwommen in het Lago-zwembad in Brugge. Goed voor 364,4 kilometer. En dus ook goed voor een nieuw wereldrecord. Gisteren stapte hij om 2 uur verrimpeld, doodmoe, maar heel gelukkig dat water uit. En iemand die dat alles met veel trots zat te aanschouwen was zijn zwemcoach Stefaan Manen. Stefaan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent de zwemcoach van Mathieu Bonne. Op een schaal van 1 tot 10, hoe trots ben je?
1: Goh, ik denk dat, dat ik over de 10 zou gaan. Mm-hmm. Het is natuurlijk een fantastische prestatie. We hebben daar hard voor gewerkt, of Mathieu heeft daar heel hard voor gewerkt. En als je dat dan zo kan afwerken op deze manier, ja, zoals dat hij zegt, ja, het is een wereldprestatie, wereldrecord. Ja, ja. We zijn enorm trots op hem, de hele crew. We hebben daar alles voor gedaan om hem zo goed mogelijk af te zetten bij de start. Ja, en als hij dat dan zo op deze doorzettingsvermogen, de mind, is ongelooflijk sterk bij Mathieu.
0: Ja, dat is duidelijk. Niet alleen zijn lichaam, maar ook zijn geest. Al was het niet altijd even gemakkelijk. Hè? Luister even mee.
2: Dat is de zwaarste challenge dat ik al gedaan heb. Fysiek, mentaal en emotioneel was het een uitputtingsslag. En, ik heb elke dag willen stoppen eigenlijk.
0: Ja, hij heeft elke dag willen stoppen. Begrijp je dat, Stefaan?
1: Ja, zeker en vast. Ik bedoel, op den duur doet dat ook allemaal pijn. Het is ook ja, een beetje eentonig. Elke dag naar de bodem zitten te kijken. Ja. Ik denk dat er enorm veel door zijn lichaam hing en door zijn hoofd. Maar natuurlijk, ja, dat is ook een beetje typisch Mathieu. Als het dan een keer slecht gaat, ja, dan komt het beste soms ook wel in hem boven. Ja, waardoor dat hij toch veel dingen kan doen dat een ander niet kan doen of afhaakt.
0: Ja, het is geen een afgever, hè, dat is duidelijk. Is er een moment dat jij misschien gedacht hebt van ja, nu haal ik hem gewoon zelf uit het water?
1: Goh, niet echt. Ik ken Mathieu al een beetje jaren. We hebben al verschillende maanden samengewerkt voor de kust, voor het kanaal. Mm-hmm. Maar natuurlijk, maandag was een hele moeilijke dag. Hij had enorm veel pijn aan zijn tricep. Het zat allemaal vast, het deed pijn. En dan dacht ik wel van, dat gaat hier misschien verkeerd aflopen. Maar ja, met een keer goed te praten en te doen, ja, heeft hij toch blijven doorgaan.
0: Ongelooflijk, ja. Het is echt heel krachtig en heel straf wat hij gedaan heeft. Stefaan, jij bent zelf topzwemmer geweest, hè, meegedaan aan de Olympische Spelen in 1992. Had jij gekund wat Mathieu nu doet?
1: Oh, ik heb verschillende mensen hebben mij dat al gevraagd. Conditioneel denk ik wel, maar natuurlijk er komen dan ook nog andere dingen bij te pas. Het eentonig, altijd het maar blijven rondmalen van die armen, de pijn, de vermoeidheid. Je moet ook eten in het water of juist ernaast met heel weinig tijd, heel weinig slaap. Ja, ik denk niet dat dat voor mij zo geweest is, maar ik ben blij dat ik zijn coach ben en dat we dat allemaal... dat hij dat allemaal heeft kunnen mooi afwerken.
0: Je mag heel fier zijn. Hij heeft ook geld opgehaald voor het goede doel op deze manier. Voor tegen kinderarmoede, voor Pelicano. Hij is nu aan het slapen. Enig idee hoeveel tijd hij nodig gaat hebben voor hij weer bij de levende is?
1: Goh, denk Mathieu. Lichamelijk of conditioneel zal die recup redelijk snel gebeuren, denk ik. Okay. Ik heb dat nog zelden gezien, dat zo iemand zo snel kan recupereren. Maar natuurlijk, de armen, de spierpijn, de voeten die verrimpeld zijn en de handen. Ja, dat zal waarschijnlijk wel een tijdje duren. Maar ja, hij zal nu zijn voldoende rust krijgen. En ja, dan kijken we wat het volgende doel is.
0: Het zou me niet verbazen als hij morgen vroeg een berichtje stuurt in de Radio 2-app dat hij al aan het lopen is of zo. Het zou goed kunnen. Zeg Stefan, merci voor de fijne babbel. Knap ook dat jij hem zo hebt ondersteund. En maak er vooral een hele mooie dag van, met ook een beetje slaap voor jou, hoop ik.
3: Radio 2. Sta op met Radio 2.
4: Sharon Slegers.

0: Phil Collins en Can't Stop Loving You. En zo is het alweer 8 uur.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Zeg, zijn er hier mensen aan het luisteren die op dit moment al met vakantie zijn? Zo ja, steek je hand eens even op in de app van Radio 2, alsjeblieft. Wordt straks allemaal wel duidelijk. Maar nu eerst het nieuws.
3: 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Veel meer Vlaamse kinderen zijn vorig jaar slachtoffer geworden van verwaarlozing of geweld. Het treinverkeer tussen Leuven en Brussel is verstoord. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Meer dan 11.000 kinderen en jongeren zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van verwaarlozing of mishandeling. Dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor, zegt het Vlaams Expertisecentrum voor Kindermishandeling. Ruim een derde van de kinderen is het slachtoffer van emotioneel geweld of verwaarlozing, maar ook het aantal meldingen over fysiek geweld neemt toe. De vertrouwenscentra komen handen tekort om iedereen te helpen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené zegt dat er extra geld wordt vrijgemaakt.
4: Vandaag financieren we 10 miljoen euro voor de vertrouwenscentra kindermishandeling en we doen daar nu toch een substantieel bedrag van 1,5 miljoen euro bij. Dan moeten de centra in staat stellen om meer kinderen en jongeren te kunnen helpen, om meer meldingen ook sneller te kunnen opvolgen en ook om onze hulpverleners die elke dag op het terrein staan nog beter te ondersteunen.
3: Vanaf september zijn alle Vlaamse steden en gemeenten verantwoordelijk voor de buitenschoolse opvang. En daardoor zal die opvang duurder worden. In heel wat gemeenten is dat nu al het geval. Kinderen moeten voortaan ook zinvolle activiteiten kunnen doen tijdens de opvang, zoals muziek of sport. Maar volgens oppositiepartij PVDA is er niet genoeg geld uitgetrokken voor die hervorming, zegt Vlaams parlementslid Lise van de Kastelen.
5: Voor zo'n kwalitatieve buitenschoolse opvang met goede personeelsnormen, met goede personeelsvoorwaarden, met kwalitatieve opvang voor het kind, hebben we minstens 334 miljoen euro nodig. Als je natuurlijk maar 200 miljoen euro voorziet, dan stelt je de steden en gemeenten ook wel een beetje voor de vraag, ja, hoe ga je dat organiseren, hoe ga je dat oplossen? En ja, in de praktijk zien we vandaag dat die factuur vooral wordt doorgeschoven naar de ouders.
3: In Maasmechelen in Limburg is een man van 25 uit Hasselt verdronken in de Maas. De man was met vrienden gaan zwemmen in die rivier om even af te koelen. Waarschijnlijk kwam hij in de problemen door het stijgende water. Het treinverkeer tussen Brussel en Leuven in Vlaams-Brabant is ernstig verstoord door schade aan de bovenleiding bij Zaventem. Het drukke verkeer naar Brussel krijgt voorrang. De treinen richting Leuven worden omgeleid. Er zijn vertragingen mogelijk tot 20 minuten en enkele ritten zijn ook geschrapt. De hinder zal wellicht nog de hele ochtendspits duren, zegt Frederik Petit van spoorwegbeheerder Infrabel.
6: Dat houdt in dat we slechts over 2 van de 4 sporen kunnen rijden tussen Diegem en Zaventem. Is natuurlijk een heel belangrijke spoorverbinding tussen Brussel en Leuven. En dat houdt in dat er impact is aan gepaste treindienst met mogelijke afgeschafte treinen, vertragingen. En dat heeft ook impact op een aantal andere treinrelaties richting Mechelen en Aarschot. Dus met andere woorden, de ochtendspits deze maandag zal heel ernstig verstoord verlopen voor de treinreizigers.
3: In het Jubelpark in Brussel is tot na middernacht gefeest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. En het feest kostte bijna 5 miljoen euro. Liene Koolman was erbij.
7: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
8: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is iets super Amerikaans.
7: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster Ine Tassignon.
9: Speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
7: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
10: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevierd. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat,
7: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
3: Door de overvlucht van die Amerikaanse vliegtuigen op het feest was er zo'n 20 minuten geen vliegverkeer mogelijk op de luchthaven van Zaventem. Volgens de luchthaven heeft dat tot wat kleine vertragingen geleid, maar was de impact al bij al beperkt. In Zuid-Azië heeft Pakistan opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd net over de grens in Afghanistan. Daarbij zijn tientallen doden en gewonden gevallen. Pakistan heeft het over 29 uitgeschakelde terroristen en zegt dat er ook grondoperaties zijn uitgevoerd. Aanleiding was een reeks terreuraanvallen in Pakistan door rebellen die met de Taliban in Afghanistan samenwerken. Afghanistan en Pakistan vechten al sinds vorig jaar en bij die gevechten zijn al honderden doden geteld. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. In de 8e finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen. De Belgische coach van Zuid-Afrika, Hugo Broos, had voor het WK laten uitschijnen dat hij zou stoppen als coach, maar lijkt nu toch te twijfelen na het leuke WK.
11: We will take the decision in the next days. But yeah, it was a nice World Cup and it will not be an easy decision. But saying now I stop or I go, that I can't.
3: Broos wil dus de komende dagen een beslissing nemen. Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden vandaag. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperatuur in het centrum tot 25 graden. Dit nieuws begon bij de vertrouwenscentra. Die centra hebben vorig jaar meer dan 11.000 meldingen gekregen over kinderen en jongeren die verwaarloosd of mishandeld werden. Dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor. De Vlaamse regering belooft extra geld. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
12: Ik weet niet hoe Hugo Broos anders klinkt, maar die klonk nu toch een beetje alsof hij al een beetje of weet te veel op had, of niet?
13: Ze waren er misschien al ingevlogen, hè? Maar nee, normaal klinkt hij gewoon hoor. Ik heb hem al vaak gehoord op de radio bij ons. Ja.
12: Oké, goed.
13: De laatste dagen toch.
12: Kast die man voor een rol als, weet ik veel, dronkaard of zo. Dat hij het heel goed zou doen. Over naar de weg dan.
13: Ja, het is vooral aanschuiven van Antwerpen naar Brussel op de E19. Sinds dit weekend wordt er gewerkt bij Mechelen-Zuid. Je moet daar over twee smalle rijstroken rijden. En dat levert momenteel een vertraging op van zeker een half uur al vanaf Kontich. Verkeer van Antwerpen naar Brussel kan eigenlijk beter via de A12 rijden, maar daar sta je ook al een kwartier in de file in Londerzeel. Verder naar Brussel nog vertragingen van een kwartier ongeveer op de E40 vanaf Heverlee, op de E411 ook een kwartier vanaf Overijse. De binnenring rond Brussel is toch wel druk hoor, het is vakantie, maar nog net niet helemaal. Een half uur ben je kwijt tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren en verder zelfs bijna drie kwartier van Stroombeek tot de Jette komt door een ongeval daar. De middenrijstrook is gesloten. Naar Antwerpen weinig drama gelukkig op de E17 een kwartier vanaf Kruibeke. E313 ook een kwartier vanaf Massenhoven. 20 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland erbij tellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de N16 dan naar Willebroek ook nog 20 minuten vanaf Temse de werken daar. En op de E40 van Aken naar Luik ook problemen door een ongeval. Drie kwartier aanschuiven daar van Chagat tot Rocourt. En op andere plaatsen gelukkig nergens meer dan 10 minuten.
12: Dankjewel, Hajo.
14: Hoogstraten. Na. Hoogstraten aardbeien.
15: Sta op met Radio 2.
16: Sharon Slegers.
12: Ja, kom er gezellig bij.

0: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

Wakker worden met The Cure en Friday I'm in Love. Ja, die stonden vorige week nog in Nederland op Pinkpop. En zondag dan sluiten ze Rockwerch daar af. Is natuurlijk helemaal uitverkocht. Zo gaat dat dan bij dat soort festival. En kan je alleen maar hopen dat het niet gaat onweren. Dat je die niet hoeft te missen. Dat zou heel jammer zijn. Hele goede morgen. Het is nog geen vakantie voor Frida Jansen uit Geel. Die laat weten dat ze vandaag de laatste fietsbegeleiding van de schoolkinderen als vrijwilliger bij de politie van Geel doet. En ze wenst alle leerlingen en leerkrachten een welverdiende vakantie toe. Want ja, die vakantie die komt er stilletjes aan. Guido van de Noordgaat die is op dit moment op vakantie in Zwitserland. En die heeft ook een foto gedeeld in de app van Radio 2. Maar ja, zou hij die foto ook op sociale media delen? Dat is natuurlijk de vraag. Waarom je dat beter niet doet en nog tips voor je op vakantie gaat, die krijg je straks nog van mij.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: geworden met de Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More. Vivian van Laar die wordt op dit moment wakker aan de Ardèche. Ze is daar op vakantie en ze stuurt Radio 2, kunnen wij hier niet missen. Hoeft ook niet, Vivian, maar best niks delen op sociale media over die vakantie van jou. Anthony Kumpen, je weet wel, de autocureur, die deed dat wel. En die heeft daar ja, toch een speciaal verhaal over. Dat mag je zo meteen zelf komen vertellen.
1: Vanaf maandag vind je Radio 2 aan zee in Blankenbergen.
2: 2 maanden lang strand, ijsjes, optredens, de tofste Radio 2-dj's.
1: En veel muziek.
2: Kim de Brie, Zita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Radio 2.

0: blijft goed, hè. The Pebbles en Seven Horses in the Sky. Ja, jouw vakantie die komt er misschien binnenkort ook aan. Het zou zomaar kunnen. Er zijn al heel wat mensen met vakantie. Dat lees ik in de Radio 2-app. Werner Reinaert bijvoorbeeld, die is aan het ontbijten in Cap d'Agde. Ik weet niet goed waar dat is. Ik denk dat hij in Spanje zit. Zalig weert je hier, laat hij weten. Het zal wel zijn. En ja, als jij binnenkort met vakantie gaat, dan zijn er toch een paar dingen waar je best rekening mee houdt. Een paar tips die ik graag meegeef. En één daarvan is: deel niets op sociale media op het moment dat je met vakantie bent. Dat weet autocoureur Anthony Kumpenu ook. Anthony, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, misschien moeten we even terug met jou naar 2024, want toen was jij met vakantie. Wat is er toen gebeurd?
1: Ja, we zaten in het buitenland en het was eigenlijk niet een vakantie met een kleine. Mijn zoontje die doet ook reizen. En ja, dan uiteraard, als je op de wedstrijden bent in het buitenland, dan denk je, ik plaats daar iets van op social media. En, maar met als gevolg dat we een inbraak thuis hebben gehad.
0: Oké. Okay.
1: En achteraf gebleken, als we dan met de politie spraken, was toch het idee van hun dat het te maken had met die social media.
0: Yeah.
1: Om het feit dat er ook een inbraak was net voor ons met dezelfde mensen, want ze zagen dat aan de wagen op de camera's en zo. Dat dezelfde inbrekers in een ander huis waren, ook met mensen die in het buitenland waren, niet zo ver van bij ons. Dus blijkbaar houden inbrekers dat toch een beetje in de oog van, zijn die mensen thuis? Want ja, het is natuurlijk makkelijker inbreken als je niet thuis bent.
0: Ja, dat is waar. Nu, die van jou, of jouw inbrekers, ze zijn niet echt van jou, maar je snapt wat ik wil zeggen, die zijn een klein beetje tegen de lamp gelopen, want jouw vrouw was wel thuis gewoon.
1: Ja, maar ja, dat moet natuurlijk anders kunnen aflopen. Dus, maar het was Halloween. Dus het was vakantie, als je Halloween hebt. En we hebben een oudere zoon die al bij zijn vriendin woonde. En die zei, ja, ik kom wel bij Halloween even thuis nog iets drinken voordat we een Halloween-tocht gaan doen.
0: Ja.
1: Dus, en mijn vrouw die hoort, s'avonds tegen, het was niet zo laat, het was 9:30 of zo, hoort ze ineens iets, maar ze wist ook niet juist wat het was. Maar dat was toen ze het raam insloegen.
0: Oh.
1: En ze gaat heel kwaad naar beneden, want ze denkt, ja, Thibaut heeft een glas laten vallen of wat dan ook.
0: Ja.
1: Ze loopt de trappen af, terwijl de inbrekers met de lamp naar boven zijn gekomen. En ze begint te schreeuwen. En de drie inbrekers panikeren zo en ze lopen weg. Dus bij ons hebben ze gelukkig niets meegenomen.
0: Nee.
1: Maar ja, het raam was stuk en ze waren wel binnen geweest. Dus dat is niet de beste ervaring uiteraard.
0: Nee, weet je, en dat is toch gewoon ook schrikken. Hè, van zodra dat je weet dat er iemand jouw huis is ingeweest. Ja, oh, dat vergeet je niet snel, hè, zoiets.
1: Nee. En ik zat dan in het buitenland, dus zat dan al eerst de politie gebeld. Dan was ze met mij aan bellen.
0: Ja, ja.
1: De telefoon van de kleine om de buren te bellen, dat die even naar daar gingen. Dus,
0: de paniek was groot, ik hoor het.
1: Ja.
0: Zeg, en hoe doe je het nu? Want ja, je wil misschien toch wel iets delen van een vakantie die je hebt of achter de rug hebt. Doe je het dan daarna of deel je gewoon niks mee?
1: Ja, de raad die ze gegeven hebben, doe het niet op het moment zelf.
0: Mm-hmm.
1: Doe het achteraf. En ja, we hebben wel een beetje extra beveiliging. Dus nieuwe AI-camera-systeem en extra alarm en een extra deur voor je de trap naar boven kan. En dus, maar ja, het is nooit niet. Maar social media helpt zeker niet om die mensen weg te houden. Dat is
0: nee,
1: niet.
0: Voilà. Maar het lijkt mij verstandig inderdaad dat je dan nu even wacht met dingen te posten. Sowieso, ja. Anthony, merci om jouw verhaal met ons te delen. En natuurlijk voor veel andere tips. Ja, kan je ook terecht op de Win-Win-pagina op VRT Nieuws. Die heeft Xavier nog voor zijn vakantie samen met Win-Win verzameld in een kraakhelder artikel. Je moet gewoon even naar VRT Nieuws gaan, daar op thema's klikken en dan doorklikken naar de Win-Win-pagina.
2: Radio 2. Sta op met Radio 2.
3: Sharon's.

0: heerlijke muziek om de dag te beginnen. Somber en Homewrecker. Is er misschien een nummer dat jij graag wil horen om de dag te beginnen? Ja? Ah, wel, open alvast die app van Radio 2 dan. Die zal hem zo meteen kunnen gebruiken.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Half negen, VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lieselotte Rijn. Op iets meer dan 20 jaar tijd is de bevolking in Machelen met bijna 40% toegenomen. En daarmee is Machelen de snelst groeiende gemeente in Vlaams-Brabant. Zo blijkt uit de Europese cijfers. En dat heeft vooral te maken met de ligging vlakbij Brussel en de hoge tewerkstelling. Daarnaast worden er ook veel kindjes geboren. De bevolkingsgroei zorgt wel voor uitdagingen, zegt burgemeester Jean-Pierre de Groef.
1: Ja, langs de ene kant is dat positief, langs de andere kant is het natuurlijk zo dat we moeten kunnen blijven volgen. Hè. Daardoor is de druk op de woningmarkt natuurlijk heel groot en dat is dan weer wel problematisch, maar daar moeten we proberen aan te werken. Het is natuurlijk ook zo, je moet met je scholen kunnen volgen, kinderopvang, dus alle andere zaken die noodzakelijk zijn om die bevolkingsgroep op te vangen zijn natuurlijk ook noodzakelijk.
0: Vandalen hebben de botsauto-attractie op de kermis in Tiene zwaar beschadigd. Er is voor tienduizenden euro's aan schade, zegt uitbater Yves.
2: Al mijn banden van de vrachtwagen kapotgestoken, doorboord met een boor. Mijn kassenwagen, alle banden doorgeboord. De stroomkabels van de sturingen van de lichten, de boksenkabels, ook allemaal doorgeknipt. Dus die zeilen, dat vind ik nog het ergste. Dat is met de hand geschilderd. Ja, dat is volledig kapotgesneden.
0: Yves heeft een klacht ingediend bij de politie. Het kraam is vandaag open op de laatste dag van de kermis. In Hoegaarde is afgelopen weekend mazoet in de geten terechtgekomen. Dat gebeurde vermoedelijk na een lek uit een tank die door de hitte is gebarsten. In Tiene kon het goedje uit de geten gehaald worden, de schade bleef beperkt. Aarschot heeft een nieuwe speeltuin in Park Schoonhoven. Blikvangers zijn onder meer een kabelbaan, een hoge klimtoren en verschillende avontuurlijke speeltoestellen. Ook voor peuters en kleuters is er een aparte zone met zandbak en aangepaste toestellen. De nieuwe speeltuin ligt vlakbij het horecaterras, zodat ouders hun kind makkelijk in het oog kunnen houden. En in het arboretum van Wespelaar worden zaden van de Japanse ginkgo-boom gekweekt. Dat is een boom die de atoombom in Hiroshima heeft overleefd. Eenmaal de zaden sterk genoeg zijn, worden ze op verschillende plaatsen in de gemeente geplant. Burgemeester Steven Swiggers.
3: Die zijn in het voorjaar opgekweekt. Dus ja, en het is ook zo'n ginkgo. De eerste 20 jaar is dat eigenlijk geen mooie boom. Als je die zou zien, als die 10 jaar oud is, dan denk je, wat een scharminkel is dat? Maar het is eigenlijk na pas een 20 jaar, dus als die in zijn puberteit geraakt, dat die eigenlijk echt een mooie kruin begint te vormen en mooie vertakkingen.
0: Een zonnige dag vandaag bij temperaturen tot 27 graden. Meer nieuws, dat vind je in de app van VRT Nieuws.
4: Zo, eens kijken hoe jouw dag begint nu. Op de weg is dat met een kapotte bovenleiding. Dat is vooral problematisch voor
5: De treinreizigers.
4: Ja, toch?
5: Ja, zeker. Dus vooral voor de mensen die tussen Leuven en Brussel en de luchthaven moeten rijden. Dus een kapotte bovenleiding bij Zaventem. Dat zat ook al in het Nationaal Nieuws rond 8 uur. Betekent dat de treinen richting Brussel voorrang krijgen eigenlijk. Dus daar zijn niet zoveel vertragingen.
4: Okay.
5: Maar de mensen die van Brussel naar Leuven of Aarschot moeten, ja, die worden omgeleid via Mechelen, denk ik. En dat levert dus wat extra reistijd op. De problemen kunnen nog even aanhouden daar. Verder op de weg ook al flink druk naar Brussel. Op de E40 bijvoorbeeld verlies je een kwartier vanaf Aalst. Op de A12 40 minuten zeg van Londerzeel tot Strombeek. Dat heeft te maken met een ongeval op de buitering rond Brussel. Maar ook met de werkzaamheden op de E19 in Mechelen-Zuid. Daar moet je dus tot de 17 juli over 2 smalle rijstroken rijden. Hou rekening met de 3 kwartier vertraging vanaf Kontich al. En in Rumst is er ook nog eens een ongeval gebeurd. Dan op de E40 vanuit Leuven, 20 minuten erbij vanaf Berthem. In Sterrebeek is de linkerrijstrook dan weer versperd door een aanrijding. En op de E411 ook een kwartier erbij vanaf Overijse. De binnenring rond Brussel flink druk, 40 minuten ben je kwijt tussen Dilbeek en Vilvoorde. Op de buitering 25 minuten van Waterloo tot Tervuren. En verder zelfs 1 uur van Grimbergen tot Jette.
4: Mooi.
5: Daar is dat ongeval dus gebeurd. En in Grimbergen zelf is er ook nog eens gebotst, zeggen ze nu net bij de politie. Verder naar Antwerpen, gelukkig minder problemen. Ik zie files van een kwartier vanaf Kruibeek op de E17, verder vanaf Massenhoven op de E313. Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten erbij van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. En ook 20 minuten op de N16 naar Willebroek, aan die werken in Temse. Verder op de E40 van Aken naar Luik ook 1 uur bumperen van Charat tot Rocourt. Dat komt ook alweer door een ongeval. Op andere plaatsen gelukkig nergens meer dan 10 minuten aanschuiven. bedrijf. Het is toch flink, hè?
4: Ja, je hebt al veel te vertellen, maar natuurlijk, ja, het is nog niet echt vakantie.
5: Nee, dat is waar.
4: Nog even wachten.

0: in Japan. Ja, Hajo zei het daarnet al, het is nog niet helemaal vakantie. Dus nog even wachten. Er zijn nog veel mensen die moeten werken. Vandaag de laatste loodjes misschien nog voordat jouw vakantie eraan komt. Dan kan je misschien wel een extra duwtje in de rug gebruiken in de vorm van een toffe plaat. Welke plaat mag dat dan zijn? Dat mag je even doorsturen in de app van Radio 2. En dan draai ik hem nog voor 9 uur voor jou.
1: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll en Hyde, de musical.
2: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
1: Jekyll en Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
3: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Mocht je deze ochtend willen gaan lopen, het kan weer, hè. De temperaturen laten het weer toe. Heerlijk zelfs, lekker fris nu. One Republic and Run. Radio 2. Hele goede morgen. Het is een beetje bekomen van wat toch een bijzonder weekend was. Laat ons eerlijk zijn, de bliksem en het onweer, die hebben heel veel indruk gemaakt. Ik merk het ook in de app van Radio 2 en aan de collega's die er eigenlijk gewoon de hele ochtend over bezig zijn. En op wie het zeker indruk gemaakt heeft, dat is op 24 kinderen uit het Nederlandse Zundert. Ze waren op kamp in een schuur in Wustwezel toen daar de bliksem insloeg en er brand uitbrak. Nu gelukkig, met die kinderen is alles oké, maar ja, de brand die heeft natuurlijk ook gevolgen voor heel wat jeugdbewegingen die daar deze zomer op kamp wilden gaan. Zoals bijvoorbeeld de Giro van Sint-Amans uit Puurs Sint-Amans. Nora de Jonge, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij kreeg dat nieuws van die brand doorgestuurd. Dat moet even schrikken zijn, denk ik.
1: Ja, dat was even wel echt van, oh nee, wat doen we nu? Wat zijn eerst en vooral de gevolgen voor ons? Want dat hadden we niet direct door. Maar dan bleek het wel echt al snel duidelijk dat het niet meer mogelijk was om naar deze zomer met alle Giro-meisjes en Giro-jongens op kamp te gaan.
0: Ja, dat is miserie, hè? Want dat kamp komt er vermoedelijk al snel aan dan.
1: Ja, onze jongens Giro vertrekt al 11 juli op kamp en dan 10 dagen later gaan de meisjes nog voor 10 dagen op kamp.
0: Ja, is dat eigenlijk überhaupt te doen om in zo'n korte periode dan nog een nieuwe plek te vinden?
1: Het is wel moeilijk en dat voelen we nu ook, want we hebben al veel oproepen gedaan, maar we zien ook wel dat heel veel mensen proberen te helpen. Mm-hmm. Dus het zal mogelijk moeten zijn, want ja, wij willen sowieso op kamp. Je leeft daar een heel jaar naartoe.
0: Ja.
1: Dus we gaan er alles aan doen om toch een oplossing te vinden voor onze leden en voor onze leiding.
0: Het zal wel zijn. Op zo'n kamp maak je herinneringen voor het leven, vrienden voor het leven. Het zijn dingen die, die je leven toch ook een deel maken. Kom aan, wij zijn hier bij de grootste zender van Vlaanderen. Dat kan niet, Nora, dat wij hier met onze community, onze luisteraars, dat wij nu met z'n allen samen proberen om jullie te helpen. Dat moet toch lukken. Vertel ons, hoe kunnen wij helpen? Naar wat ben je precies op zoek?
1: Dus wij zijn eigenlijk naar een kampplaats op zoek van 11 tot 31 juli. Mm-hmm. En wat hebben wij nodig? Dus vooral een veld om op te spelen en waar ook tenten mogen staan, want onze oudste groepen slapen in tenten en de jongste groepen slapen altijd binnen. Dus liefst ook een gebouw waar we binnen toch met rond de 50 mensen kunnen slapen.
0: Oké. Okay.
1: En dan sanitair, een toilet, een douche.
0: Ja.
1: Eventueel een keuken of toch aansluiting voor elektriciteit, dat we een buitenkeuken kunnen maken.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn denk ik de belangrijkste zaken die we nodig hebben. Voor dan, ja, de jongens zijn met 70 en de meisjes met 100. Dus ja, er moet ook wel wat capaciteit zijn om daar met iedereen te kunnen spelen.
0: Het zal wel zijn. Ja, ja, ja, absoluut. En beloof je, Nora, dat jullie het allemaal proper achterlaten na afloop?
1: Ja,
0: dat mensen ook wel belangrijk vinden. Toch?
1: Ja, zeker. Ja, dat doen we altijd.
0: Kijk, voilà. We gaan bij deze de oproep lanceren. Heeft er iemand nog een terrein voor die Giro van Puur Sint-Amans? Je zou er een heel groot plezier mee doen. Kom maar binnen, laat het maar weten in de app van Radio 2. En dan gaan wij jullie al die gegevens bezorgen. Kom aan, Nora, dat moet toch lukken. Hè, dat jullie nog met vakantie
1: super
0: kunnen. Of met kamp kunnen, dat zou fantastisch zijn. Merci om jullie verhaal te vertellen. En wij duimen hiermee voor een goede afloop.
2: Radio 2. Sta op met Radio 2.
3: Sharon's Legers.

0: Sixpence, None the Richer en Kiss Me. De zomervakantie die is dan misschien nog niet echt officieel begonnen, maar de zomer wel hoor. Radio 2. Het is waar, hè, Benjamin?
1: Absoluut, absoluut, absoluut. Ja, ja, ja. De zomer begint bij Radio 2. Vandaag met jou op de radio en straks ook die Radio 2 Zomerhits 1000. Vanaf 9 uur is dat.
0: Ik vond dat zo moeilijk om voor te stemmen. Ik heb echt lang nagedacht. Welk nummer ga ik nu eruit pikken? Welke drie nummers? En wie moet er dan op één komen en zo? Het is toch een moeilijke keuze.
1: Het is een moeilijke keuze. Het is een opgave. Maar de opgave is wel gelukt, hoor. Want we hebben een lijst van 1000 platen kunnen samenstellen. Mm-hmm. Met ook een top 10. En daar is iets mee met die top 10. We weten welke liedjes erin staan. Ja. Maar de volgorde is nog niet bepaald. Dus je kan eigenlijk vanaf straks gewoon op jouw favoriet nummer uit die top 10 beginnen stemmen. Zal ik ze eens even overlopen?
0: Ja, ik vind het welke wel goed. Weet je wat dan geeft ons al een beetje een inzicht.
1: Ik heb een lijstje mee om zeker geen fouten te maken. Hè. Het is gewoon alfabetisch. Belle Perez met Enamorada. Okay. Brian Adams met The Summer of 69. K3 ook met Oya Lele. Kaoma met Lambada was trouwens vorig jaar de nummer 1. Ja. Dan ook de Macarena van Los Del Rio. Margriet die staat er ook in.
0: Margriet Hermans
1: met Lekker Blijven Hangen, zeker. Michel Fugain met Une Belle Histoire. Ook Pommelien Thijs met Atlas. Shakira met Waka Waka, This Time for Africa. En het lijstje van 10 wordt compleet gemaakt door Willy Sommers. Hij laat de zon in je hart.
0: Ja, sorry.
1: Dus stemmen op jouw nummer 1, straks via VRT Max.
0: Maar dat is er nu toch niet gemakkelijker op gemaakt.
1: Nee, maar er was ook nooit gezegd dat het gemakkelijk ging zijn.
0: Nee, dat is waar, dat heb je niet beloofd. Maar goed, zomer sowieso vanaf 9 uur hier bij Radio 2 en nu ook al een beetje. Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. En dansen is niet verboden, hè?

0: Nu al een beetje zomer, maar straks zeker, hè, hier bij Radio 2. Vanaf 9 uur met Benjamin in de Radio 2 Zomerhits 1000. Maar eerst, welke plaat gaan we spelen om jouw dag te beginnen? Radio 2. Om die vooral op een goede manier te beginnen. Daar gaan we voor naar Nico uit Turnhout. Die mag die kiezen. Nico, goeiemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent al vroeg op weg met de vuilniswagen aan het rondrijden. Al van 4 uur deze ochtend, Nico.
1: Ja, dat klopt.
0: Amai, dat is pittig. Maar dan is het wel nog fris natuurlijk, hè?
1: Ja, ja, inderdaad. Toch beter dan vorige week.
0: Heb je afgezien, Nico?
1: Ja, ja, zeker.
0: Want is dat dan, moet jij dan altijd, je bent nu aan het rondrijden, ben jij dan de chauffeur of ben jij degene die dan van achter op de vuilniswagen staat?
1: Wel, ik ben degene die van achter op de vuilniswagen staat.
0: Oh, dus ook nog echt eens in de blakke zon.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dat is wel pittig natuurlijk. Oké, misschien kan ik, het is al fijn dat de temperatuur wat minder is, maar misschien kan ik dan ook nog een nummer spelen om de dag goed te beginnen voor jou?
1: Ja hoor.
0: Vertel eens, wat mag het zijn?
1: Dat mag Summer Jam zijn.
0: Van die Underdog Project vind ik een
1: zeker
0: topkeuze. Nico, nog veel succes daar vandaag. En groetjes aan de mannen van de Velkar. Radio
2: 2. Sta op met Radio 2.
3: Sharon Slegers. Put your hands up, put your hands up, put your hands up.

0: Wat was dat? 2003? Lang geleden in ieder geval. The Underdog Project en Summer Jam. Om al een beetje in de goede sfeer te komen, gaat zo meteen gewoon op dat niveau verder met Benjamin en de Radio 2 Zomerhits 1000.
1: Hey Sophie, alles goed?
2: Ja hoor.
1: Zeg, ik zoek een nieuwe matras, maar er is zoveel keuze.
2: Ik ben super tevreden van de slaapadviseur. Met een ruim aanbod topmerken, geleverd en geplaatst tot in je slaapkamer.
1: Dat is wat ik nodig heb, zeg.
2: De slaapadviseur vind je in Ternat, Overijse en Linkebeek. Nu niet te missen Summerdeals. In het groene hart van Limburg vind je het mooiste kasteeldomein van Vlaanderen. Zoek deze zomer het avontuur op in de landcommanderij Aldenbiezen. Treed in de voetsporen van ridders in het Domus Museum. Ontdek de tijdelijke cartografie-expo. Of ga op speurtocht met de familie. Aldenbiezen, dat is even op reis, vlakbij huis.
1: Maak elk...
3: Papa, is het nog ver?
1: Momenten, Max.
4: Ja, kinderen in de file. Dat helpt de zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag.
5: En uiteraard...
3: Stoppen!
5: Geplaag.
4: Het enige waar je dan op hoopt... Dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
1: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
6: de max. Op 1 en 3 juli is er weer de Ommegang. Het historische spektakel van het jaar op de Brusselse Grote Markt. Met als heraut Bart van Loo en striptekenaar Frédéric Janin. Eergastland dit jaar is Japan. Bestel nu je tickets via ommegang.be. Met de steun van Radio 2, KBC Brussels, de Nationale Loterij, Hotel Amigo en het Ommegang Bier.
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
8: We hebben ze alle 1000 op een rij die zomerhits en we gaan er zo meteen mee beginnen. Maar eerst krijg je het nieuws van 9.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Steden en gemeenten worden vanaf 1 september verplicht om buitenschoolse opvang te organiseren. Het moet om kwaliteitsvolle opvang gaan, waarbij kinderen kunnen sporten of tekenlessen volgen. Bevoegd Vlaams minister Caroline Genee trekt er 80 miljoen euro extra voor uit.
1: Nieuw is dat er 80 miljoen euro extra geïnvesteerd wordt en dat we inderdaad vragen van alle lokale besturen dat ze heel veel verschillende partners samenbrengen om kwaliteitsvolle naschoolse opvang te organiseren. Er waren er een aantal die heel goed werkten, maar er waren heel veel lokale besturen die dat eigenlijk afwentelden en die geen kwaliteitsvol naschools aanbod hadden. En hen hebben we nu inderdaad verplicht om dat ook te organiseren.
0: Volgens oppositiepartij PvdA wordt er niet voldoende geld uitgetrokken voor deze hervorming. Daardoor dreigt buitenschoolse opvang duurder te worden, zegt de partij. De overheidsdienst Economie heeft dit jaar al bijna 1000 verdachte websites geblokkeerd. Dat meldt het Belang van Limburg. Daardoor zijn bijna 300.000 Belgische consumenten terechtgekomen op een waarschuwingspagina in plaats van op een frauduleuze website. De Economische Inspectie kan sinds kort ook sneller en gerichter ingrijpen op het internet. Concreet betekent dat dat frauduleuze websites of advertenties op zoekmachines of sociale media binnen de 24 tot 48 uur offline gehaald kunnen worden. Het treinverkeer tussen Brussel en Leuven in Vlaams-Brabant is ook nog altijd ernstig verstoord door schade aan een bovenleiding in Zaventem. Tussen Diegem en Zaventem rijden de treinen over 2 in plaats van 4 sporen. Er zijn vertragingen mogelijk tot 20 minuten en enkele ritten zijn ook geschrapt. En de hinder zal zeker nog de hele ochtend duren, zegt Frederik Petit van spoorwegbeheerder Infrabel.
2: Er zijn een tweetal verschillende ploegen van Infrabel met werktreinen bezig aan de herstelling van de bovenleiding. Het zal sowieso pas na de ochtendspits terug in orde zijn. Dus ik veronderstel op dit ogenblik in de loop van deze maandag voormiddag dat we opnieuw over de volledige capaciteit en de 4 sporen kunnen beschikken tussen Diegem en Zaventem.
0: Oostenrijk evacueert 200 mensen uit het Kaunertal in Tirol. Gisteren werd de weg naar het dal afgesneden door een modderstroom na een hevig onweer. De meest kwetsbare mensen werden gisteren al weggehaald per helikopter. Vandaag volgen nog eens 4 andere vluchten. Het is ook nog altijd erg heet in Oostenrijk en andere plaatsen in Centraal- en Oost-Europa. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. In de 8e finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen. Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden vandaag. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen in het centrum tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Sophie. Ja, het is 9:03. Hajo, we staan op deze 29e juni al met 1 been in de grote vakantie. Maar is daar iets van te merken op de weg?
4: Niet als je met de wagen naar Brussel wil. En ook met de trein trouwens niet, want daar zijn de problemen ook nog niet opgelost. Maar er wordt gewerkt sinds dit weekend op de E19 van Antwerpen naar Brussel. En dat leidt tot hele lange files hoor. Ruim 1 uur ben je kwijt van Kontig, helemaal tot Mechelen-Zuid. Daar moet je dus door die werken over 2 smalle rijstroken rijden. Maar in Rumst, in die file, is ook nog eens een ongeval gebeurd en daar is alleen maar de linker rijstrook open. Dan zijn er heel wat mensen omgereden via de A12, of wat dacht je natuurlijk, maar daar sta je ook nog een half uur in de file van Londerzeel tot Strombeek. Dat heeft niet alleen te maken met omrijders, maar ook met een eerder ongeval op de buitenring rond Brussel. De andere files naar de hoofdstad zie ik staan op de E40 vanuit Gent, nog een kwartier erbij vanaf Aalst. Op de E40, even kijken, van Everen tot in de Europese wijk, dus als je vanuit Leuven komt, 20 minuten bumperen en een kwartier vanaf Overijssel op de E411. In Ukkel is het bijzonder druk op de Waterloze Steenweg richting Brussel. Tot aan de Louisalaan is het een half uur aanschuiven met de auto. Nog problemen op de binnenring rond Brussel. Je bent een half uur kwijt tussen Anderlecht en Vilvoorde. En op de buitenring eerst 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. En verderop nog eens een half uur van Vilvoorde tot Jette. Maar daar is de weg wel vrijgemaakt. En dan naar Antwerpen valt het wel redelijk mee. Alleen op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je toch 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En ook 20 minuten trouwens op de N16 naar Willebroek. 20 dus aan de werken in Temse. Op de E40 van Aken naar Luik is het nog 3 kwartier aanschuiven van Chagat tot Rocourt. Dat komt door een eerder ongeval. En in de andere richting naar Aken ook een half uur bumperen bij Herve. Dat komt dan weer door werken. En jawel, op andere plaatsen staan nog files, maar ze zijn niet langer dan 10 minuten.
3: Dankjewel, Hajo.
5: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
6: Radio 2, Zomerhits 1000.
7: Benjamin Scholaert.
3: Welkom bij de officiële start van de zomer. En de nummer 1000 mag ook die aftrap geven. Dat is Earth, Wind & Fire met Let's Groove. Welkom.

De nummer 1000, die is afgevinkt, die hebben we gehad. Dat was voor Earth, Wind & Fire met The Let's Groove. Dit is de Radio 2 Zomerhits 1000. 7 dagen lang, zondag hoor je om 8 uur wie er op nummer 1 zal staan. En vorig jaar was dat trouwens de Lambada van Kaoma. Ja, dat is wel 10 op 10 natuurlijk qua zomergehalte. De volgende was een zomerhit in 1990. Dat is de zomer waarin onze Rode Duivels ook een WK gingen spelen. Weet je nog waar? Dat was in Italië. En we haalden toen de tweede ronde en werden eruit gekegeld door Engeland. En het ging daar trouwens ook over in de podcast WK-koorts met Peter van den Bemt. Die kan je beluisteren op VRT Max. 999 is voor Vaya con Dios met Na Nena.

0: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
1: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.

0: 1999 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Vaya con Dios, me de na, na, na.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
0: We hebben dus een lijst van 1000 zomerhits. Uiteraard ook een top 10, maar de positie van die 10 nummers is nog niet bepaald. Jij kan erop stemmen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Ja, daar vind je dus dat lijstje van 10. En welke songs staan daar zoal in? Wel, dit bijvoorbeeld.
2: Jij zei dat het klaar was, noemde mij je atlas. Sorry dat ik jou nog op.
0: Dat was de VRT Zomerhit van exact 1 jaar geleden. Pommelien Thijs met Atlas, ook deze. Natuurlijk moet er ook een K3'tje in die lijst van 10. Je zou bijvoorbeeld op Oya Lele van hem kunnen stemmen. Ook dit staat erbij. Dit was vorig jaar de nummer 1 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. De Lambada van Kaoma. En ook dit staat erbij.
3: Lekker blijven hangen.
0: Uiteraard Margriet. Margriet Hermans met Lekker blijven hangen staat ook in die top 10. Dus welk nummer wil jij komende zondag absoluut op nummer 1 hebben in die Radio 2 Zomerhits 1000? Ga gewoon even stemmen. Radio 2 kanaal VRT Max. Dit is nummer 998. Maxime met Onder invloed.

dit nummer komt uit Italië. En dat is heel belangrijk om dat in het achterhoofd te houden. Ja, want straks krijg je van mij een zomerhit. En dan zal jij moeten raden uit welk land die zomerhit komt. En als je dat weet, dan maak je kans op een familieticket voor Mini Europa. 997 was voor Tutto Cotugno met L'Italiano. Ja, en uit welk land? De volgende komt wel uit België, meer bepaald uit het Kempenland. Het is Natalia met Higher Than the Sun.

volop in een hittegolf. Het is hoogzomer, maar deze Natalia die zit al met haar hoofd bij de kerstballen. Een stalletje, drie koningen met wierook, goud en mirre en ook een kerstboom. Want ja, aan het eind van het jaar dan geeft ze enkele kerstconcerten. Natalia, The Christmas Experience wordt dat. Je kreeg ze op nummer 996 met Higher Than The Sun. Een plekje hoger, Centerfold, Jay Giles Band.

0: Tegenwoordig kan je op VRT Max kijken naar dat interview dat de Britse presentator Graham Norton had met Madonna nog niet zo heel lang geleden. Het gaat over het leven, alhoewel. Het is toch vooral een promocampagne voor haar nieuwe plaat, hoor. Confessions Part 2. Dit kwam uit de jaren 80. Zomerhit in 1989. En is geëindigd op 994 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Madonna met Cherish. Zometeen krijg je een zomerhit uit de 70s en ook het nieuws uit je buurt.
1: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech.
1: Oh, wat?
2: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europa Assistance wordt binnenkort Radeon.
4: Ze zijn terug.
5: In de tekstje nog.
6: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
4: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
5: Ik hoop dat ik het beter ken dan ik. Hè.
4: Nieuwe zomerse muziek. Oh, yeah. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
7: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
8: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: 18, VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lieselot Terijn. Afgelopen weekend is een vrouw van 90 uit Scherpenheuvel-Zichem aangevallen door een zwerm Aziatische hoornaars. De dame werd maar liefst 6 keer gestoken, in de handen, het gezicht en de nek, en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Het is gelukkig goed afgelopen, zegt imker Nikki Torbeins.
1: We denken een vrouwtje van 90 jaar dat het echt wel verkeerd kunnen aflopen. Met het nog koude weer in het voorjaar en de regen die we gehad hebben, zijn er een viertal weken achter. Maar nu met dat warme weer is de groei enorm. En de hoornaars worden ook groter, dus het gif is ook meer dat je binnenkrijgt.
0: Ook in Tiltwingen is een vrouw aangevallen door een Aziatische hoornaar. Zij werd gestoken in het voorhoofd. In Hoegaarde is afgelopen weekend mazoet in de geten terechtgekomen. Dat gebeurde vermoedelijk na een lek uit een tank die door de hitte is gebarsten. In Tiene kon het goedje uit de geten gehaald worden, de schade bleef beperkt. Het openbaar vervoer in Brussel is op 2 plekken verstoord door storingen aan de bovenleiding. De tramlijn tussen Tervuren en Brussel is nog beschadigd door de storm van zaterdag. Daarom loopt het traject maar deels. Tussen Brussel en Leuven lopen treinen dan weer vertragingen op door een storing in Zaventem. Daar gaat het niet om stormschade, maar om een goederentrein die de bovenleiding beschadigde. De hinder zal zeker nog de hele voormiddag duren, zegt Frederik Petit van spoorwegbeheerder Infrabel.
2: Er zijn een tweetal verschillende ploegen van Infrabel met werktreinen bezig aan de herstelling van de bovenleiding. Het zal sowieso pas na de ochtendspits terug in orde zijn. Dus ik veronderstel op dit ogenblik in de loop van deze maandag voormiddag dat we opnieuw over de volledige capaciteit en de 4 sporen kunnen beschikken tussen Diegem en Zaventem.
0: Op de kermis van Tiene is het botsautokraan van Yves Stas zwaar beschadigd. Banden van de vrachtwagen zijn platgestoken, de vlaggen van de botsauto's zijn gestolen en de zeilen van de kermisattractie zijn kapotgesneden. Er is voor tienduizenden euro's aan schade. Uitbater Yves heeft een klacht ingediend bij de politie. Dit is een gerichte aanval, zegt hij.
3: Dat was volledig op mij gericht, want de buurman zijn kabels die lopen langs mij door en daar was niks aan gedaan. Dus het was gericht op mij.
0: Ja, het kraam is vandaag toch open en dat op de laatste dag van de kermis. En Aarschot heeft een nieuwe speeltuin in Park Schoonhoven. Het gaat om 30 speeltoestellen. Blikvangers zijn onder meer een kabelbaan, een hoge klimtoren en verschillende avontuurlijke speeltoestellen. Ook voor peuters en kleuters is er een aparte zone met zandbak en aangepaste speeltoestellen. De nieuwe speeltuin ligt vlakbij het horecaterras. Een zonnige dag vandaag. We halen temperaturen tot 27 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel. Dat kan je de hele dag vinden in de app of op de website van VRT Nieuws.
4: Het is 4 minuten over 9:30. Hoe staat het op de weg?
5: Ja, nog wat files naar Brussel. Hè. Op de E40 vanuit Gent nog een beetje vanaf Aflichem, zo'n 10 minuten erbij daar. Op de A12 blijft het nog druk na een eerder ongeval op de buitenring rond Brussel. Je verliest een klein half uur van Londerzeel helemaal tot bij Stroombeek-Bever. Ook op de E19 nog 20 minuten vertragen van Rums tot Mechelen-Zuid. Daar zijn die werken bezig. En op de E411 nog 10 minuten vanaf Jezus-Eik. De binnenring rond Brussel nog een kwartier tussen Dilbeek en Vilvoorde. De buitenring ook een kwartier van Waterloo tot Tervuren en verder ook op nog 10 minuten van Grimbergen tot Jette. In Ukkel is het bijzonder druk op de Waterloose Steenweg richting Brussel. Je verliest zeker een half uur met de wagen daar, helemaal tot aan de Louisa-laan. Antwerpse ring richting Nederland, nog een kwartier erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Naar Antwerpen zijn er nauwelijks problemen te melden, gelukkig. Wel op de N16 naar Willebroek, daar sta je nog steeds 20 minuten in de file aan de werk. In Temse. In Gent ook problemen op de Stadsring. Klein half uur aanschuiven daar. Vanaf de Vlaamse Kaai via de Dampoort tot op de Afrikalaan richting Gent-Zeehaven. En tot slot in Tongeren is er op de N79 vanuit Sint-Truiden, dat is de Kruissteenweg, ook een half uur vertraging. En dat komt door werkzaamheden.
4: Dankjewel, Hajo.
6: Hoogstraten aardbeien. Radio 2, Zomerhits 1000.
7: Benjamin Scholaert.
4: En met de volgende zitten we recht in de 70s, 1972. Het is de nummer 393, Papa Joe van de Sweet.

moeten er nog kokosnoten zijn. Om 9:58 op deze maandagochtend. Ideaal daarvoor deze hier. De suite met Papa Joe staat op nummer 993. Doet mij trouwens ook denken aan die musical Hallo Radio 2. Die je later zal kunnen gaan bekijken. Speelt zich allemaal af in de 70s. Met Peter van de Veren en Chris van Tongelen in de hoofdrol natuurlijk. Met ja, heel veel muziek uit de 70s. Dus misschien ook wel de suite met Papa Joe dat er ook wel ergens in verwerkt zit. Wie weet. Wij gaan nog door tot zondagavond. Met onze Radio 2 Zomerhits 1000. Dit was een zomerhit van bij ons in 1994. De Dinky Toys, Declaration d'Amour.

was de eerste keer Boney M in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Maar ze gaan wel nog, ja, ze gaan wel nog een paar keer terugkeren, hoor. Absoluut. Hebben natuurlijk ook veel zomerse muziek gemaakt. Nummer 991 was voor Ma Baker, Boney M. En de volgende is voor Justin Timberlake met een nummer uit die topplaat Justified, waarop ook trouwens Cry Me a River staat. Maar het is niet dat nummer, het is wel Rock Your Body op nummer 990. Don't

Wat zingt die Justin Timberlake, I'll have you naked by the end of this song? Ja, dat is zeer ambitieus van Justin Timberlake op nummer 990 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. En we zullen hem tussen nu en zondagavond 8 uur in totaal 4 keer tegenkomen. 1 plaats hoger, Bart Kuil met La Mamma Dora. Trouwens, weet je wat dat is, die Mamma Dora? Dat is eigenlijk een prostituee. Maar dat hadden ze toen tegen Bart Kuil niet gezegd. Dat is hij pas jaren later te weten gekomen. Maar Bart toch staat op nummer 989 in onze Radio 2 Zomerhits 1000.

1989. Bart Kael over zijn La Mamadora. Je kan trouwens mee aftellen, hè, deze lijst. Plaatje na plaatje. En dat kan je doen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Daar vind je een foto van mezelf. Even op klikken. En dan zal je nu zien dat we bij 988 zijn aangekomen. Dat is Coldplay in onze Radio 2 Zomer 1000 met Adventure of a Lifetime.

0: Hey Sophie, alles goed?
1: Ja hoor.
0: Zeg, ik ben op zoek naar een nieuw bed, maar er is zoveel keuze. Ik ben super tevreden van de slaapadviseur. Met een ruim aanbod topmerken, geleverd en geplaatst tot in je slaapkamer.
1: Dat is wat ik nodig heb, zeg.
0: De slaapadviseur vind je in Ternat, Overijse en Linkenbeek. Nu niet te missen summerdeals.
2: Getnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
0: In het groene hart van Limburg vind je het mooiste kasteeldomein van Vlaanderen. Zoek deze zomer het avontuur op in de landcommanderij Aldenbiezen. Treed in de voetsporen van ridders in het Domus Museum. Ontdek de tijdelijke cartografie expo. Of ga op speurtocht met de familie. Aldenbiezen, dat is even op reis, vlakbij huis.
1: Maak elk.
3: Maar ik ben helemaal nog niet moe.
1: Momenten, Max.
4: Niks zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
1: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
5: de max. Op 1 en 3 juli is er weer de Ommegang. Het historische spektakel van het jaar op de Brusselse Grote Markt. Met als heraut Bart van Loo en striptekenaar Frédéric Janin. Eergastland dit jaar is Japan. Bestel nu je tickets via ommegang.be. Met de steun van Radio 2, KBC Brussels, de Nationale Loterij, Hotel Amigo en het Ommegang Bier.
6: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
7: Zo is dat helemaal. En ik geef straks dat eerste familieticket voor Mini-Europa weg. En meteen na het nieuws hangt er veel liefde in de lucht in onze Radio 2 Zomerhits 1000.
8: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. 40 Belgen zijn de voorbije nacht geëvacueerd van op een cruiseschip dat voor anker lag in de Franse havenstad Honfleur in Normandië. Er was brand uitgebroken, alle 132 opvarenden en 31 bemanningsleden werden veilig van boord gehaald. Het ging om een riviercruise van de Franse hoofdstad Parijs naar de Normandische kust. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. In de gemeente Anderlecht in Brussel heeft de politie de daders van een groot sluikstort gevat. Twee mannen hadden 50 zakken met bouwafval achtergelaten op straat. Een buurtbewoner kon alles filmen en de politie deelde de beelden daarna op sociale media. Via verschillende tips konden ze de daders opsporen. Die riskeren een boete die kan oplopen tot 25.000 euro. Gemeenten die vrijwillig willen fuseren tot één gemeente krijgen opnieuw financiële steun van de Vlaamse regering. De belangrijkste steun is de overname van de schuld tot maximaal 16 miljoen euro. Bij de vorige fusieronde lag dat plafond nog op 50 miljoen euro. Maar toen de kleine gemeente Borsbeek fuseerde met Antwerpen, kostte dat de Vlaamse regering 50 miljoen euro. En dat scenario wil het vermijden. Bij de laatste fusieronde fuseerden 28 gemeenten tot 13 nieuwe fusiegemeenten. En de Britse kroonprinses Kate heeft de Three Peaks Challenge gewandeld om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Ze beklom de drie hoogste bergtoppen van het Verenigd Koninkrijk op één dag tijd. Prinses Kate kreeg zelf kanker in 2024. Ze weet hoe moeilijk het is en wil lotgenoten en medisch personeel steunen.
9: I know personally how difficult that journey is. I really wanted to use this opportunity as my way of contributing to all the wonderful work that's going on.
8: Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden vandaag. Aan zee halen we 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen in het centrum tot 25 graden. Woensdag krijgen we geleidelijk aan meer wolken en ook kans op regen. Ook dan halen we nog 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Dankjewel, Sophie. Het is 10:02. Door een kapotte bovenleiding bij Zaventem zijn er vertragingen en geschrapte treinen. Tussen Aarschot, Leuven en Brussel, tussen Brussel en de luchthaven en tussen Leuven en Mechelen. Langzaam naar Brussel, op de weg dan op de A12 een kwartier van Londerzeel tot Strombeek. Op de E19 20 minuten van Rums tot Mechelen-Zuid. Daar moet je door werken over 2 smalle rijstroken. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen tussen Dilbeek en Vilvoorde. Op de buitenring 10 minuten van Groenendaal tot Tervuren. In Ukkel is het bijzonder druk op de Waterloze Steenweg richting Brussel. 25 minuten aanschuiven daar. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op de N16 naar Willebroek een kwartier file rijden aan de werk in Temse. En op andere plaatsen zijn er alleen kleinere vertragingen.
10: Green. Energie Rebelli.
11: Radio 2.
10: Radio 2, Zomerhits 1000.
11: Benjamin Schollaert.
12: WRT Radio 2.
10: €987.

Wat wil er gebeuren? De vraag is natuurlijk wanneer. Love is in the air van John Paul Young op nummer 987. Rocco Granato, dat is natuurlijk Marina, dat weet je. Maar dat is ook het volgende nummer. Even in de zon lopen en daar zijn ze dan, de zomersproetjes. 986 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Radio 2.

0: Sneets van Rockwerchter live. Vanaf donderdag 2 juli op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: verhaal van dit nummer begon op het Songfestival in 2000. Ze waren toen de inzending van Letland. Ze hebben dat toen niet gewonnen, dat Songfestival. Nee, nee. De eerste plaats ging toen naar de Olsen Brothers met Fly on the Wings of Love. Maar ze werden derde en dat heeft hen nadien wel een grote zomerhit opgeleverd. Je kreeg nummer 985, Brainstorm met My Star.
1: Zomerhits 1000.
0: Je kan deze week ook familietickets winnen voor Mini-Europa in deze Radio 2 Zomerhits 1000. Nu Mini-Europa, dat zijn de mooiste plekken en monumenten van Europa. In het mini, in het klein, allemaal op de Heijselier in de schaduw van het Atomium hier in Brussel. Ja, en als je daar rondloopt, dan kan je daar eigenlijk ook voor jezelf een soort van quizje van maken. Hè. Dan probeer je te raden uit welk land elke monument komt. En dat is eigenlijk wat we nu ook gaan doen. Je krijgt zo meteen van mij een mini-zomerhit. En jij moet mij laten weten uit welk land die hit afkomstig is. En dan kan je dus een familieticket winnen voor Mini-Europa. Stuur je even gewoon dat land door in de app van Radio 2. Nu, ik moet eerlijk toegeven, het is direct al een hele moeilijke opgave. Dus ik hoop van harte dat het zo meteen ook geraden wordt. Hier is die opgave. Ja, zeg het maar, hè. Uit welk land komt deze? Stuur het door in de app van Radio 2. Allemaal dus voor een familieticket voor Mini-Europa. Dit is 984, Street Life, The Crusaders en Randy Crawford. I've been

0: stuur het nog maar even door, hè, als je het weet. Het land waar het liedje dat je daarnet hoorde vandaan komt. Kan je doorsturen in de app van Radio 2 en dat kan jou zomaar eens een familieticket voor Mini-Europa gaan opleveren. Weet je meteen al wat te doen deze zomer? Je kreeg een nummer dat, in mijn geheugen laat me heel even in de steek, gebruikt werd in, door Quentin Tarantino, dacht ik, in Jackie Brown of Pulp Fiction, zou ik nog eens moeten opzoeken. Op nummer 984 terechtgekomen, de Crusaders samen met Randy Crawford en Street Live. En zometeen is staan Frank Dingenen.
1: Vlieg- of autovakantie? Ga gerust op reis dankzij Touring.
2: VRT Radio 2. Zomerhits 1000.
3: 983. Verkeers.

0: 193. Ja, daar werd toen ook al in de file gestaan natuurlijk, hè?
1: Verkeersinformatie. De file op de E40 is zo meteen opgelost.
0: Weliswaar een pak minder dan vandaag, want is er vanochtend ook weer niet naast, hoor. Je kreeg de nummer 983. Frank Dingenes samen met de welriekende Dreefjes en samen in de file.
2: Zomerhits 1000.
0: Daarnet kreeg je van mij een opgave, een stukje mini-zomerhit. En het was aan jou om te bepalen uit welk land dat nummer komt, om dat even door te sturen in de app van Radio 2. Nu, ik maakte mij wel een heel klein beetje zorgen, want ja, niet zo'n gemakkelijke opgave. Maar het zijn toch wel heel veel juiste antwoorden binnengekomen. We gaan eerst nog eens even luisteren naar die opgave. Het was Alane met Wes, dat kan ik jou wel vertellen. Maar, beste Roshan Fierens uit Dendermonde, uit welk land komt dit?
3: Uit Cameroen.
0: Voilà, zie, dat is volledig juist. Wist je dat meteen van buiten of ben je dat moeten gaan opzoeken eerst?
3: Ik wist het nog. Ooit een keer moeten opzoeken voor het schoolwerk.
0: Ach, goed. En voor welk vak was dat dan?
3: Muzische vorming, dus voor muziek.
0: Oh, fijn. Ja. Dat is wat anders dan klassieke muziek natuurlijk in muzische vorming. Hè. Goed, oké, Roshan, dus jij krijgt dat familieticket voor Mini-Europa. Kan je binnenkort naartoe gaan? Ben je er ooit al eens geweest?
3: Ooit al een keer geweest, maar het is altijd fijn om dan een keer te herontdekken.
0: Ja, dus het is wel een fijne familieuitstap natuurlijk, hè. Daar in de schaduw van het Atomium. Roshan, wat zijn jouw plannen voor deze zomer?
3: Wat festivals, Gentse feesten, Lokerse feesten, uh-huh, en dan de lokale kermissen in Dendermonde niet.
0: Ja. Dus, en zijn er bepaalde artiesten, bepaalde groepen waar je zeer hard naar uitkijkt bij die festivals?
3: Niet direct. Ik ga er wel op alles af, dus geniet gewoon van de sfeer.
0: En voilà, de sfeer opsnuiven en hopelijk is het weer een beetje oké, hè? Dan komt dat allemaal goed. En tussendoor dus ook nog heel even naar Mini-Europa met dat familieticket. Goed, Roshan, geniet van de zomervakantie sowieso. En wij gaan door met onze Radio 2 Zomerhits 1000. We komen terecht bij de nummer 982. Dat is Owl City samen met Carly Rae Jepsen en Good Time.
4: Mini-Europa, Mini-Europa, dat is reza.
5: Elke dag telt voor.
6: Radio 2, Zomerhits 1000.
2: Radio 2. Benjamin Scholaert.

0: Owl City samen met Carly Rae Jepsen en It's Always a Good Time staat in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Is terechtgekomen op nummer 982.
1: Zomerhits 1000.
0: Ik krijg net van Radio 2 een vraag van: zeg Benjamin, waar kunnen wij ergens stemmen voor die top 10? Want ja, inderdaad, we weten welke nummers er in die top 10 staan van onze Radio 2 Zomerhits 1000. Maar de volgorde ervan, die is nog niet bepaald. Nee, daar kan jij nu op gaan stemmen. En dat doe je via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Vind je een foto van mezelf, even op klikken en daar kan je jouw finale stem gaan uitbrengen. Zeker doen. Er staan dus 10 nummers in. Ik heb er enkele meegebracht. Bijvoorbeeld op deze zou je kunnen stemmen. Op Willy. Afgelopen vrijdag was hij nog op bezoek in Goedemorgen Morgen bij die laatste uitzending van het seizoen. Laat de zon in je hart staat dus in die top 10 van onze Radio 2 Zomerhits 1000. Ook deze hier. Dit jaar levert Shakira ook het anthem van het WK voetbal. Dat is die Die Die met de Burner Boy. Van dat nummer geen spoor te bekennen op dit moment in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Maar met dat anthem van in 2010 van het WK voetbal in Zuid-Afrika wel. Met Waka Waka, This Time for Africa. Kan je ook opstellen.

0: heeft ook zijn plekje verdiend in die top 10 van onze Radio 2 Zomerhits 1000. Bryan Adams met The Summer of 69. Is dit jouw favoriet voor de nummer 1? Ga dan stemmen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. We gaan nog eens de week op D40 van Veurne naar Jabeek. Een kwartier file door werken tussen Gistel en Westkerke. Door werken is dat. Een rijstrook is daar dicht. Ook naar Brussel een kwartier file op D19 van Rumst tot Mechelen-Zuid. Daar moet je door werken over twee smalle rijstroken. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook nog eens 10 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams.

En ook van 1001 eilanden en vooral van lekker eten en ook vooral van veel lekker eten. Naar Griekenland gingen wij voor onze nummer 980 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Die plek was voor Elena Paparizou met My Number One. Zometeen krijg je Jerry Rafferty.

0: Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
0: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
6: Op het strand? Nee, dat gaat niet.
5: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: Lokerse feesten. Dat is 10 dagen feest met onder andere Lenny Kravitz. Maar ook met Tom O'Dell, Softcell, The Human League, Diana Ross, Oscar and the Wolf, Editors en Pommelien Thijs. Lokerse feesten op de Grote Kaai in Lokeren van 31 juli tot en met 9 augustus. Samen met Radio 2.
1: Radio 2.
0: Zomerhits 1000.
1: Negen.

0: zeer goede saxofoonsaus overgegoten. Als nummer 979, Jerry Rafferty en Baker Street.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
0: En vanavond na het journaal van 7 uur is er weer Iedereen Zomert. En dat is natuurlijk ook weer met de stoel. Die staat dan ergens in Vlaanderen opgesteld. En jij moet er als eerste gaan inzitten met een voorwerp. En ja, slaag je daarin, dan kan je natuurlijk een prijs winnen. Nu, ik kan je zeggen, je hebt wel een dikke streep voor als je naar Radio 2 luistert. Want elke dag in de voormiddag krijg je een tip van ons. En die tip vandaag is, luister goed, zet radio misschien een klein beetje luider. Hier komt die. Dit trammeke rijdt over een rivier, maar heeft geen perrons. Dus dit trammeke rijdt over een rivier, maar heeft geen perrons. Ra, waar dat zou kunnen zijn. Nu heb jij een vermoeden. Ja, veel succes natuurlijk vanavond als je dan wil gaan meespelen.
2: Radio 2, Zomerhits 1000.
1: Benjamin Scholaert, Radio 2.
0: We zitten bij nummer 978. Dat zijn de Bell Stars met Sign of the Times. As I like it.

0: die Sign of the Times van Prince, die kennen we natuurlijk. Maar dit was een andere Sign of the Times, ook uit de jaren 80 op nummer 978 staan ze. De Bell Stars in onze Radio 2 Zomerhits 1000.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
0: Ja, en ik krijg er intussen een zeer, zeer relevante vraag binnen van Marnik van Beeselaren uit Kortrijk. Die zegt, zeg Benjamin, ik heb een vraag voor jou. Is er eigenlijk al een lijst van artiesten die bij Radio 2 komen optreden in Blankenbergen? Ja. Inderdaad, Marnik, dat is een heel goede vraag. Want ja, vanaf volgende week maandag is het opnieuw van dat. Hè. Dan vind je ons dus met onze studio op de dijk in Blankenbergen. Ter hoogte van de pier is dat eigenlijk de plek waar de voorbije jaren ook al te vinden waren. En dan zijn er ook heel wat mini-optredens. Nu, Marnik, antwoorden op jouw vraag kan ik nog niet, maar kan je wel een tip geven. Luister morgen zeker naar Radio 2, want morgen worden die eerste namen bekendgemaakt. En ik kan jou zeggen, de artiest of artiesten, we gaan het een beetje in het midden laten, die volgende week als eerste op dat podium zal staan, ja, dat wordt echt meteen het dak eraf hoor. Dat wordt echt wel bijzonder hard de moeite. Dus morgen krijg je het antwoord op jouw vraag.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
2: WRT Radio 2. 977.

0: Uit de zomer van 1989 was dit. Dat was eigenlijk de opvolger van Door de Wind, Door de Regen natuurlijk. Ingeborg op nummer 977 met Zomer.
1: Radio 2. Zomerhits 1000.
0: En die volledige lijst van de Radio 2 Zomerhits 1000, die kan je gewoon mee aftellen via het Radio 2-kanaal op VRT Max kan je dat gaan doen. En dat is meteen ook de plek waar je kan gaan stemmen voor onze top 10. Want ja, we weten welke liedjes in die top 10 staan. Maar de volgorde daarvan, die is nog niet bepaald. Daar ga jij mee voor verzorgen, mee voor beslissen. Dus ga gewoon naar dat Radio 2-kanaal op VRT Max en kies daar jouw favoriet uit voor de nummer 1. En die nummer 1, die hoor je zondagavond. Iets voor 8 uur, want zo lang gaan wij door met onze Radio 2 Zomerhits 1000. Intussen zitten we bij nummer 976. Dat is Nicky Yore samen met Daisy.

Als ik de hoofd uit het dak beter. Nicky Yor en Daisy met Sunroof. Het is bijna 11 uur. Straks krijg je uiteraard het nieuws. Maar eerst, wat een duo nog in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Het was een hit in 1988 en ze gingen even lekker vuil, hoor. Absoluut. Je kent ze ook nog van Let's Talk About Sex. Dat was in diezelfde periode eenzelfde hit. Maar ze zijn op nummer 975 terechtgekomen met deze hier. Salt and Pepper met Push It.

0: dan Aldi.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Ze zijn terug.
3: Ken je tekstje nog?
4: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
2: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
3: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
2: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
5: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
6: En meteen na het nieuws gaan we terug naar mijn kindertijd. Ja, eigenlijk de kindertijd van iedereen die geboren is in de 80's. Want je krijgt straks de fixkes met Ik vraag het aan.
7: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
8: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een bestuurder met een levenslang rijverbod opgepakt na een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Hij legde ook een positieve ademtest af. De bestuurder had 2,32 promille alcohol in zijn bloed. Dat komt overeen met 8 tot 12 glazen bier. De auto waarmee hij reed was van zijn werkgever. Volgens de politie wist hij niet dat de man niet meer mocht rijden. Bij het ongeval was er enkel materiële schade. Niemand raakte gewond. De Antwerpse advocaat Jorge van Laar is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar met uitstel voor witwassen van geld en deelname aan de activiteiten van een criminele organisatie. Hij moet ook een boete betalen van €40.000. Hij had een drugsbende advies gegeven om geld wit te wassen via de verkoop van goud. De zaak kwam aan het licht toen speurders chatgesprekken konden afluisteren tussen de advocaat en zijn cliënt. 40 Belgen zijn de voorbije nacht ook geëvacueerd van op een cruiseschip dat voor anker lag in de Franse havenstad Honfleur in Normandië. Er was brand uitgebroken. Alle 132 opvarenden en 31 bemanningsleden werden veilig van boord gehaald. Het ging om een riviercruise van de Franse hoofdstad Parijs naar de Normandische kust. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. En de Britse kroonprinses Kate heeft de Three Peaks Challenge gewandeld om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Ze beklom de 3 hoogste bergtoppen van het Verenigd Koninkrijk op 1 dag tijd. Prinses Kate kreeg zelf kanker in 2024. Ze weet hoe moeilijk het is en wil lotgenoten en medisch personeel steunen.
9: I know personally how difficult that journey is. I really wanted to use this opportunity as my way of contributing to all the wonderful work that's going on.
8: Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden vandaag. Aan zee halen we 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperatuur in het centrum tot 25 graden. Woensdag krijgen we geleidelijk aan meer wolken en ook kans op regen. Ook dan halen we tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Dankjewel, Sophie. 11:02 op D40 van Veurne naar Jabbeke. Bijna een half uur file tussen Gistel en Westkerken. Door werk is de rechterrijstrook daar dicht. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten extra richt tussen Linkeroever en Borgerhout. En op andere plaatsen kleinere vertragingen.
10: Radio 2. Radio 2, Zomerhits 1000.

0: Als je net als ik geboren bent in het begin van de jaren 80, dan herken je dit volledig, hè, wat hier allemaal beschreven wordt bij de Fixkes en Ik vraag het aan. In de zomer van 2007 waren zij niet weg te slaan uit onze Radio 2 Top 30 en ze zijn geëindigd op 974.
1: Radio 2. Zomerhits 1000.
0: Ik gaf vanochtend al een familieticket weg voor Mini Europa. En Caroline de Becker die gaat dat na de middag ook weer doen. Dan moet je natuurlijk het land herkennen waaruit die mini zomerhit vandaan zal komen. En je kan trouwens ook op ons Radio 2-kanaal op VRT Max zo'n familieticket gaan winnen voor Mini Europa. Hoe doe je dat? Wel door gewoon te stemmen voor die top 10 van onze Radio 2 Zomerhits 1000. Ga je naartoe, even jouw nummer 1 aanduiden. En met een beetje geluk heb je zo'n familieticket te pakken.

George Michael, altijd goed, hè? Met Wham of gewoon solo, op welke manier dan ook. Je kreeg hem met Fate op nummer 900, 972 beter, dat is het. In plaats hoger de Kreuners met Zij heeft stijl.

0: Oh, dat is ook niet veel, hè? Nummer 971 is voor de Kreuners met Zij heeft stijl. En zo meteen iemand met heel veel stijl. Dua Lipa.
1: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
2: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
1: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
2: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
1: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert

0: past voor de Tour.
1: Yo, wat bedoel je?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik dacht aan chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Daar wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
6: In Libelle naar...
7: De 5 beste looks van nu.
6: In Feeling of naar...
7: De hotste adresjes in je buurt.
6: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Lokerse feesten. Dat is 10 dagen feest. Met onder andere Lenny Kravitz. Maar ook met Tom O'Dell, Softcell, The Human League, Diana Ross... Oscar and the Wolf, Editors en Pommelien Thijs. Lokerse feesten op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Samen met Radio 2.
9: Radio 2 Zomerhits 1000.
10: 900.

was het beginnen van Dua Lipa. Eerste grote hit was dit in 2016 en er zijn er nog veel, veel, veel gevolgd en er zullen er nog veel, veel, veel volgen. Daar mag je zeker van zijn. Nummer 970 was Be The One. Eén plaats hoger, uit 1990, New Kids on the Block, Tonight.

0: De New Kids on the Block met Tonight op nummer 969 in die Radio 2 Zomerhits 1000. Zeer goedemiddag, Bram.
1: Dag, Benjamin.
0: Op dit moment, het is goed te doen, hè, buiten. Een beetje frisser.
1: Ja? Het is zalig, ja. Vind ik persoonlijk. Hè. Ik ben op de fiets gekomen. Het was heerlijk fietsen vanochtend. Temperaturen zijn veel draaglijker dan de voorbije dagen. We gaan naar 4 of 25 graden op de meeste plaatsen in het binnenland. Dus ja, als we vandaag geen 25 graden in Ukkel halen, dan betekent dat toch het einde van de hittegolf. Het zal kantje boordje zijn voor vandaag dus. In Hoog-België daar 23 graden en aan zee, ja, daar is het toch wel wat frisser. 20 of 21 graden daar, met een zwakke tot matige bries uit het westen tot noordwesten. En boven ons hoofd wat hoge wolkenvelden, ook wat stapelwolken, maar we zouden het vandaag droog moeten houden. Ook vanavond en vannacht droog weer, licht bewolkt weer. In de Ardennen wel wat lage wolkenvelden. Tegen morgenochtend bij minima tussen 12 en 16 graden. En dan krijgen we morgen een wolkenband die van west naar oost door het land moet trekken. Daar valt misschien wat lichte regen uit hier en daar, of een buitje. Nu, veel gaat het echt niet voorstellen, maar dus een paar druppels is mogelijk. Met morgen vergelijkbare temperaturen met vandaag, 20 of 21 graden aan zee. In het binnenland is dat 3 of 24 graden dan, dus wellicht gaat de hittegolf morgen zeker gedaan zijn. En een zwakke tot matige westenwind. Ook woensdag, veel wolkenvelden vanaf het westen. Een aantal buien in de loop van de dag, bij 4 of 25 graden. Ook donderdag moet er nog een regenzone passeren, dus ook dan wel wat wolkenvelden, wat lichte regen. Nu, ik spreek veel over regen, of vaak over regen, maar ja, het gaat om lage hoeveelheden. Dus 1, misschien 2 liter water per vierkante meter in totaal. Dus nog altijd vrij droog weer hoor. 23 tot 25 graden. En dan vanaf vrijdag zou het volledig droog worden. Krijgt de zon ook een hoofdrol. En vanaf het weekend zijn we dan terug vertrokken voor een warmere en zeer zonnige periode.
0: Oké, dat is goed. Dus ja, nu even genieten natuurlijk van je iets frisser. Alhoewel frisser, het is nog altijd perfect. Hè?
1: Dit is heel aangenaam voor veel mensen.
0: Deze temperaturen, maar dus in de verre toekomst alweer warmere temperaturen in zicht. Dankjewel, Bram.
1: Alsjeblieft.
2: Hoogstraten aardbeien. Radio 2, Zomerhits 1000.
3: Benjamin Scholaert.

0: dus deze week een beetje draaglijker. Maar in de toekomst toch wel weer boven die 30 graden. Dat is wat Bram ons daarnet vertelde. Je kreeg Jasmin met Porselein op nummer 968. En zometeen onze Radio 2 zomerhit uit 1993. En dat is wat hoor. Hoor je straks op 967. Eerst gaan wij de weg op. Op D40 van Veurne naar Jabeke is het 20 minuten file rijden. Tussen Gistel en Westkerken, dat is door werken in de rechterrijstrook, is die rechterrijstrook dicht beter. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op D313 vanaf het parkeerterrein in Ranst en op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En in Gerardsbergen kan je niet over de Wijngaardbrug.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Is this really necessary? I wanna go home. Forget it, girl, cause the brand new Def Dames Dope is in the house.

Vijf minuten over 11:30. En als je nog niet zo goed wakker was vanochtend, ja, dan is dat nu wel het geval, hoor. Dankzij Def Dames Dope en Ain't Nothing To It was trouwens onze Radio 2 zomerhit in 1993. Zometeen is het aan Tears for Fears.

0: muziek.
1: Kim de Brie, Zita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
2: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
1: Kom ook eens langs.
2: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
4: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Gaan we de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: VRT Radio 2. Zomerhits 1000.
7: 966.

0: jaren 80 toch wel enkele tophits gehad, hè? Tears for Fears met Shout op nummer 966.
1: Zomerhits 1000.
0: Straks vanaf 12 uur dan hoor je Caroline de Becker. Tussen 12 en 4 is dat. Kan je trouwens ook weer tickets winnen. Voor Mini-Europa kan je zo'n familieticket in de wacht gaan slepen. Moet je weer een mini-zomerhit herkennen. En ons laten weten uit welk land die zomerhit vandaan komt. Om 4 uur is staan Michael Joosses. Die neemt je mee tot 8 uur. En vanaf 8 uur vanavond dan hoor je al die nummers van vandaag. Nog eens non-stop na elkaar van onze Radio 2 Zomerhits 1000. Ik ben bijzonder blij dat deze er ook ingestemd is. Als in 2000. Fijne zomerhit. 965 in onze Radio 2 Zomerhits 1000 is voor Lucy Pearl en Don't Mess With My Man.

65 Lucy Pearl, Don't Mess With My Man. Straks dus, Caroline de Becker en we gaan gewoon door met onze Radio 2 Zomerhits 1000 tot zondag. Zondag om iets voor 8 uur 's avonds zal ik jou vertellen wie er op nummer 1 staat dit jaar. Dit is Smitje van Laïs. Staat op nummer 964. En zometeen krijg je ook nog UB40.

moet het werk van Elvis Presley Can't Help Falling in Love en daar dan een regisseur over. En dat werd dit nummer, 963 UB40. Doet me trouwens terugdenken aan een vakantie op Kreta. In een beachbar hadden ze denk ik ongeveer 5 cd's. Was nog het tijdperk van de cd's. En de best of UB40 was daar één van. Dus dit nummer toen bijzonder veel gehoord tijdens die vakantie. Milo staat op 962. Er is

0: boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Helemaal.
0: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max. Ontrafel met Radio 1 het grootste mysterie ooit. Stap 3000 jaar terug in de tijd met Tutankhamon The Immersive Exhibition. Laat je overrompelen door monumentale projecties, indrukwekkende virtual reality, een bijzondere reis door de Vallei der Koningen en originele artefacten. Nu in Terminal 1, Brussels Expo. Tickets, tutankhamon.be. Samen met Radio 1.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, oh, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Oh, en de hele week alleen maar zomerhits op Radio 2. Hoe goed is dat eigenlijk? Ik ga je meenemen tot 4 uur deze namiddag. En na het nieuws gaan we naar Californië.

0: heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Meer leerlingen steunen het verbod op een smartphone op school dan bij het begin van het schooljaar. En een autobestuurder met een levenslang rijverbod is dronken achter het stuur betrapt. Veel meer scholieren zijn voorstander van een smartphoneverbod op school dan in het begin van het schooljaar. Dat blijkt uit een bevraging van de scholierenkoepel. Dit schooljaar werden smartphones voor het eerst verboden in de lagere school en tot in het vierde middelbaar ook op de speelplaats. In het vijfde en zesde middelbaar is een smartphone enkel verboden tijdens de les. Scholieren hebben het verbod dit jaar voor het eerst zelf ervaren en mogelijk zien daarom meer scholieren er de positieve kanten van in, zegt Lieselore Wouters.
1: Wat wel zo zou kunnen zijn, is dat scholieren nu wel effectief niet alleen nadenken over het verbod, maar ook het verbod ervaren. En op die manier toch wel een andere mening hebben dan het idee op zich. En dat het toch wel blijkt mee te vallen of totaal niet blijkt mee te vallen. 1 op 4 scholieren zegt zich beter te kunnen concentreren. De meerderheid zegt dat dat geen invloed heeft op hun concentratie. We zien ook wel dat er een aantal scholieren zijn die meer met elkaar praten op de speelplaats. Dus dat zijn wel misschien redenen waardoor het voor scholieren positiever is.
0: In de middelbare school De Stroom in Leuven, waar enkel leerlingen van het eerste en tweede middelbaar zitten, blijven de meningen over het verbod verdeeld.
2: Het is meer sociaal contact eigenlijk. Ik kan zien dat ik meer met mijn vrienden kan praten nu dat mijn smartphone gewoon in boekentas moet blijven of zo.
3: Als we onze gsm terug mogen gebruiken tijdens school, met andere regels toch, maar die we nog steeds mogen gebruiken. Voor foto's of voor belangrijke dingen wat we moeten meenemen voor ons klas of voor morgen als iets belangrijk is.
0: De rechtbank van Antwerpen heeft een 20er veroordeeld voor de mishandeling van 3 rusthuisbewoners. De man werkte vorig jaar als zorgkundige in Braschaat toen 2 bejaarde vrouwen zware verwondingen opliepen. Dankzij camerabeelden kon hij gevat worden. Hij had eerder ook al een bejaarde man in een woonzorgcentrum in Deurne mishandeld en was daar ontslagen. De man is nu schuldig bevonden aan opzettelijke slagen en krijgt 40 maanden cel en hij moet ook schadevergoedingen betalen. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een bestuurder met een levenslang rijverbod opgepakt na een verkeersongeval waarbij hij vluchtmisdrijf pleegde. De man had ook te veel alcohol gedronken. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdens een controle, vertelt Dirk van de Zande van de politiezone Rivierenland.
4: Tijdens een van onze vodka-acties gebeurde er ook in de directe omgeving een verkeersongeval. Gelukkig vielen er geen slachtoffers en de bestuurder pleegde daarbij ook vluchtmisdrijf. Gelukkig konden onze interventieploegen het voertuig snel opsporen en daaruit bleek dat de man maar liefst een ademanalyse aflegde van 2,32 promille alcohol in het bloed. En de man had geen geldig rijbewijs op zak omdat hij een levenslang rijverbod heeft.
0: De auto waarmee hij reed was van zijn werkgever. Volgens de politie wist hij niet dat de man niet meer mocht rijden. De Antwerpse advocaat Jorge van Laar is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar met uitstel voor witwassen van geld en deelname aan de activiteiten van een criminele organisatie. Hij moet ook een boete betalen van 40.000 euro. Hij had een drugsbende advies gegeven om geld wit te wassen via de zogenaamde verkoop van goud. De zaak kwam aan het licht toen speuders chatgesprekken konden lezen tussen de advocaat en zijn cliënt. De inflatie is de voorbije maand gedaald naar 3,4%. Dat betekent dat het leven nu 3,4% duurder is dan een jaar geleden. Steven Rombout, waarom is de inflatie gedaald?
5: Dat is vooral te danken aan het principeakkoord dat Amerika en Iran bereikt hebben om de oorlog te beëindigen. Daardoor is olie de voorbije weken fors goedkoper geworden en is de prijs van diesel, benzine en vliegtuigtickets gedaald. De zogeheten spillindex is deze maand zoals verwacht overschreden en dat betekent dat de centenindex nu ook in werking treedt voor de lonen van het overheidspersoneel. Bruto lonen boven 4.000 euro zullen in september niet volledig geïndexeerd worden en dat geldt ook voor sociale uitkeringen boven 2000 euro. En ook in de privésector zullen heel wat mensen die centenindex gaan voelen deze zomer, onder meer de werknemers in de metaalsector en de banksector.
0: Dankjewel, Steven. En 2 Amerikaanse ouders zijn veroordeeld voor doodslag en marteling nadat hun zoon van 7 jaar stierf aan overgewicht. De jongen uit de staat Michigan woog 116 kilo. Dat is 4 keer zoveel als het normale gewicht voor zijn leeftijd. Casper werd jarenlang verwaarloosd, zegt de rechter. Hij ging niet naar school en kreeg nauwelijks medische zorg en lichaamsbeweging. De politie had hem eind 2025 thuis aangetroffen. Hij overleed in het ziekenhuis aan hartfalen. Blijft zonnig deze namiddag met af en toe wat stapelwolken. We halen 28 graden in het centrum, 21 graden aan zee. Morgen hetzelfde weer bij 27 graden. Woensdag meer wolken met af en toe wat regen. Dan halen we nog 25 graden. Dit nieuws begon met het smartphoneverbod op school. Meer leerlingen kunnen zich in dat verbod vinden dan bij de start. Toch willen veel scholieren de smartphone op school terug toelaten. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
6: En dan even naar de weg, want er staat zo'n 100 kilometer file. Op de E40 van Veurne naar Jabbeke is het een kwartier file rijden tussen Gistel en Westerkerke. Dat komt door Werken. De rechterrijstrook is dicht. Naar Antwerpen, 25 minuten erbij op de E313 vanaf Massenhoven. De Antwerpse ring, 3 kwartier vertragen richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Dat komt door een defecte vrachtwagen. En richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Dan nog de binnenring rond Brussel, 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette door een defect voertuig. En nog een defect voertuig op de buitenring, waardoor je een kwartier moet aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en het viaduct van Vilvoorde. Telkens is de rechterrijstrook versperd.
7: Green. Energie Rebelli. Radio 2, Zomerhits 1000.
8: Carolien de Bekker.
6: Alleen maar zomerhits, dat wordt hier echt een zeer goede week. En we gaan naar de zomer van 1996. Tupac en Dr. Dre. Hey.

Weet je dat deze Radio 2 Zomerhits 1000 vol met Californië zit? Je hebt California Dreamin', je hebt Californian Girls, je hebt Hotel California en je hebt deze California Love van Dr. Dre op 960. En nu lijkt het even alsof we naar carnaval in Rio de Janeiro gaan. Maar nee, we zitten in La Flandre Profonde met Yo Valli, zijn zomerhit uit 2001. Mooi is het leven, hij staat ermee op 959.

0: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
1: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.

0: was de grootste hit van de Supremes. De zomer van 64. Misschien heb jij hem nog meegemaakt, ik alleszins niet. Maar nog altijd zo'n grote hit. Ze staan ermee op een 958.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium. Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
5: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
6: Radio 2. Zomerhits.

0: Wat een hit was dat, hè. R.E.M. bracht het uit in de winter van 91 en tegen de zomer was dat nog altijd constant op de radio. Op BRT Radio 2, BRT Radio 1, Studio Brussel. Radio Donna was toen nog niet geboren. Losing My Religion op 957. Trouwens, waar zijn die boeren hier?
1: Radio 2, Zomerhit 1000.
2: 956.
3: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled with...

John Denver, thank God, I'm a country boy. Hij was beter op het veld gebleven in plaats van in een vliegtuigje te kruipen. Arme John. Goed, je luistert naar Radio 2, Zomerhits 1000. Veel funky platen hier vandaag. Blijf gerust luisteren. Dit is John Benson op 905.

0: de R&B van de vroege jaren 80. George Benson en Gimme the Night. We gaan zo dadelijk eens naar de weg kijken, want die eerste week van de zomervakantie, dat is altijd druk, hè? Maar eerst het nieuws uit je regio.
1: Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Het is 12:30, VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Kirsten Simons. In Zaventem moet een illegaal mortuarium officieel de deuren sluiten. Een bewoner van een appartementsgebouw zag eerder dit jaar hoe een buur over het terras liep met een doodskist. In het gebouw bleek een mortuarium te zijn zonder vergunning. De uitbater ging nog in beroep tegen de sluiting, maar kreeg geen gelijk. De buurt zal opgelucht zijn, zegt schepen Bart de Wandeleer.
1: Het leefde heel hard op het moment dat het bekend geraakte. Nadien, na de sluiting natuurlijk, ja, zolang het gesloten was, dan was dat wel oké voor de mensen, maar neemt het nu terug zou opengegaan zijn, ja, dan zou het natuurlijk terug een steekvlam geweest zijn. Dus ik ben heel blij dat het zover niet moet komen. Want ja, ik denk dat respect in die zaak superbelangrijk was. Respect voor de overledene, respect voor de familie, respect voor de buurt. En aan geen een van die drie vormen van respect was eigenlijk voldaan.
0: De uitbater kan nu nog eens in hoger beroep gaan. Dat is dan bij de Raad van State. Door de storm van afgelopen zaterdag zijn heel wat maïsvelden in Vlaams-Brabant vernield. De planten waren al sterk gegroeid door de vele zon, maar daardoor zijn de stengels ook extra gevoelig voor de hevige wind. In totaal gaat het om meerdere duizenden hectare die vernield zijn, zegt provinciaal secretaris bij de Boerenbond Els Corbeels.
2: Net toen dat die groeispurt er was en dan net zo'n onweer, we hebben honderden meldingen gekregen van landbouwers en ja, in sommige regio's ligt 70-80% van de maïs plat op het veld neer. Dus we spreken toch over duizenden hectares. Dus het zal een beetje ervan afhangen of dat de maïsplant echt volledig geknakt is. Dan is die teelt ja, jammer genoeg verloren. Maar op sommige plaatsen kan die zich toch misschien nog herstellen.
0: De Boerenbond gaat ook bekijken hoe ze haar leden kan steunen bij de schade. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB gaat deze zomer extra metro's, trams en bussen inzetten voor 4 concerten in het Koning Boudewijnstadion. Het gaat om concerten van de Zuid-Koreaanse K-popgroep BTS. Zij treden 2 keer op en er worden telkens 58.000 bezoekers verwacht. En ook voor de optredens van de Congolese zanger Koffi Olomide en Bad Bunny worden extra metro's ingezet. In Scherpenheuvel-Zichem is afgelopen weekend een vrouw van 90 aangevallen door een zwerm Aziatische hoornaars. Ze werd maar liefst 6 keer gestoken in de handen, het gezicht en de nek en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het is gelukkig goed afgelopen, zegt imker Nikki Torbeins.
3: We denken, een vrouwtje van 90 jaar, dat had echt wel verkeerd kunnen aflopen. Met het nog koude weer in het voorjaar en de regen die we gehad hebben, zijn de nesten een viertal weken achter, maar nu met dat warme weer is de groei enorm. En de hoornaars worden ook groter, dus het gif is ook meer dat je binnenkrijgt.
0: Ook in Tiltwingen is een vrouw aangevallen door Aziatische hoornaars. Zij werd gestoken in het voorhoofd. Het is vandaag de laatste dag van Tine Kermis en ondanks de hitte daagde er volgens de organisatie heel wat bezoekers op de afgelopen dagen. En vanmiddag is er nog veel aandacht voor de gezinnen, zegt voorkramer Steve Severijns.
4: En met als afsluiting natuurlijk maandag nog de familiedag en dan zijn de temperaturen gunstiger voorspeld. Maandag hebben we nog een kortingsdag waarbij iedereen dan naar de kermis kan komen met hetzelfde budget, meer attracties kan doen en traditionele afsluiter om 9:00 s'avonds de beertjesregen. Dus hopen we toch op die momenten nog veel volk te kunnen ontvangen.
0: En de Smurfen en het Atomium in Brussel gaan samenwerken. Dit jaar wordt de 20e verjaardag van de renovatie van het Atomium gevierd. En daarom komen er gadgets zoals mokken, magneten, sleutelhangers, pennen en t-shirts. En daarop zijn zowel de Smurfen als het Atomium te zien. Dat ook 2 Belgische iconen die trouwens allebei even oud zijn. Ze zijn beide geboren in 1958. Het weer nog, vanmiddag wisselend bewolkt met stapelwolken, maar het zou overal droog moeten blijven. Het wordt ook minder heet, met maximaal tot 26 graden in Vlaams-Brabant. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen krijgen we wolken met eventueel een bui, maar ook zon. En dan maximaal tot 24 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
5: En het is echt zo'n rare week op de weg. Hè. Heel druk altijd aan het begin van de zomervakantie. Op de E40 van Veurne naar Jabeke moet je zo'n 3 kwartier file rijden. Tussen Gistel en Westerkerke. Door werken is de rechterrijstrook dicht. Naar Antwerpen 20 minuten erbij. Op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring 35 minuten vertragen richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Want daar staat een defecte vrachtwagen. En richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 naar Willebroek een kwartier erbij. Aan de werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel een half uur file tussen Groot-Bijgaarde en Jette, ook door een defect voertuig daar. En nog een defect voertuig, waardoor er een half uur file staat op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en het viaduct van Vilvoorde. De rechterrijstrook is daar versperd.

0: Zomerse dag van Gunter Neefs.
1: Ja, Zomerhits 1000.
0: Die kon er niet ontbreken in deze lijst op 954. Ik kreeg er net een bericht van Stefan Kestes uit Ninove. Die zegt, wanneer zijn jullie in Blankenbergen aan zee? Ik zou het ook gaan denken na deze plaat. Deze week nog niet. Deze week is het de Zomerhits 1000. Heel de week lang tot zondagavond. Dan weten we wie op nummer 1 staat. En dan de week erna zitten we daar weer op de pier van Blankenbergen. En iedereen is welkom, hè? Spring gewoon eens binnen in onze studio. Kom hallo zeggen. Welkom. Zo dadelijk verder met de Mavericks.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken?
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Dat wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Radio 2, Zomerhits 1000. Nee.

heerlijk. Op 953, The Mavericks and Dance the Night Away. Inge de Ranter die vraagt hier waar ze nog kan stemmen op de eerste van de 1000 zomerhits. Wie gaat er in de top 10? Of ja, de top 10 die is bekend, hè? En jij kan daar nog op stemmen. Waar? Dat is de vraag. Je gaat naar VRT Max. Je klikt op Radio 2. En dan zie je daar de top 10. Wordt het deze, Une belle histoire van Michel Fugain? Wordt het misschien Belle Perez? Wordt het Pommeline Thijs met Atlas? Of misschien Bryan Adams? Jij mag het allemaal beslissen. Ga gewoon even naar Ginder. Stem op die laatste 10. Ik kan trouwens ook de hele lijst volgen, hè, van deze top. Maar deze zit er niet tussen bij die laatste 10. Everything But The Girl op 952.

cards up my sleeve. Nothing

0: uit de zomer van 2013. Ozark Henry en Amaryllis uit de Runde. I'm your sacrifice. Oh, heerlijk. 29 juni vandaag. Ik krijg hier al een bericht van Daisy. Die geeft les. Die is nu lekker aan het chillen. Want straks is er alleen nog maar oudercontact. En dan, na morgen, de grote zee van tijd. Eindelijk. En dat met 27 graden een hele week. En een hele week zomerhits op Radio 2. Beter kan eigenlijk niet, hè. We gaan door met de lijst.
1: Radio 2. Radio 2. Zomerhits 1000.
2: Radio 2. Caroline de Bekker.
1: 951.
3: Zit hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop? Was het niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij weer niks gezien, niks gehoord. Een brandje neer, een brandtaartje daar. De as waait tot in de achtertuin. Bezedig je politieke landkaart. Of overhoe alles terug te brengen tot op ons eigen bord.

0: Fatma.
1: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
2: Ben ik overbeschermd? Nee.
1: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
3: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
1: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
3: De Chromebook is voor huiswerk.
1: Alles goed?
4: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
4: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max. In het groene hart van Limburg vind je het mooiste kasteeldomein van Vlaanderen. Zoek deze zomer het avontuur op in de landcommanderij Aldenbiezen. Treed in de voetsporen van ridders in het Domus Museum. Ontdek de tijdelijke cartografie-expo. Of ga op speurtocht met de familie. Aldenbiezen, dat is even op reis, vlakbij huis.
5: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
6: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
5: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
6: Ah, sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
5: Ja. Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
7: Yo, wat bedoel je?
5: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
8: Maak elk...
9: Papa, is het nog ver?
8: Momenten, Max.
7: Ja, kinderen in de file. Dat helpt de zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag.
10: En uiteraard...
9: Stoppen!
10: Geplaag.
7: Het enige waar je dan op hoopt, dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
8: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
7: de max.
4: Hey Sophie, alles goed?
11: Ja hoor. Zeg, ik zoek een nieuwe matras, maar er is zoveel keuze.
4: Ik ben super tevreden van de slaapadviseur. Met een ruim aanbod topmerken, geleverd en geplaatst tot in je slaapkamer.
11: Dat is wat ik nodig heb, zeg.
4: De slaapadviseur vind je in Ternat, Overijse en Linkebeek. Nu niet te missen summerdeals.
12: Op 1 en 3 juli is er weer de Ommegang. Het historische spektakel van het jaar op de Brusselse Grote Markt. Met als heraut Bart van Loo en striptekenaar Frédéric Janin. Eregastland dit jaar is Japan. Bestel nu je tickets via ommegang.be. Met de steun van Radio 2, KBC Brussels, de Nationale Loterij, Hotel Amigo en het Ommegang Bier.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
13: Oké, als je graag zomerse funk en soul hoort, dan ga je het komende uur heel blij worden. En als je tickets wil voor Mini Europa, dan ook. Dus blijf hangen.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. Meer leerlingen steunen het smartphoneverbod op school dan bij het begin van het schooljaar. En de prijzen stijgen minder snel dan de voorbije maanden. Onder meer brandstof- en vliegtuigtickets werden goedkoper. Het smartphoneverbod op school kan op meer begrip rekenen van leerlingen dan bij de start van het schooljaar. Dat blijkt uit een bevraging van de scholierenkoepel. Sinds dit schooljaar zijn smartphones volledig verboden in de lagere school en tot in het vierde middelbaar. In het vijfde en zesde middelbaar zijn ze alleen verboden tijdens de les. Meer leerlingen merken nu dat dat goed is voor hun concentratie en het sociaal contact. Maar toch zijn er nog veel frustraties, zegt Lieselore Wouters van de scholierenkoepel.
1: We zien dat er nog wel heel wat logistieke problemen zijn op scholen met nog altijd leswissels die gecommuniceerd worden via digitale platformen die scholieren niet kunnen bekijken of scholieren die hun gsm moeten afgeven aan het secretariaat waardoor ze na school hun bus missen of te lange wachtrijen aan de wc omdat mensen op de wc op hun gsm zitten.
0: De meningen blijven dus verdeeld. Ook in middelbare school De Stroom in Leuven waar leerlingen van het eerste en tweede middelbaar zitten.
2: Het is meer sociaal contact eigenlijk. Ik kan zien dat ik meer met mijn vrienden kan praten nu dat mijn smartphone gewoon in pockettas moet blijven of zo.
3: Als we onze gsm terug mogen gebruiken tijdens school, met andere regels toch, maar die we nog steeds mogen gebruiken. Voor foto's of voor belangrijke dingen wat we moeten meenemen voor onze klas of voor morgen als iets belangrijk is.
0: De rechtbank van Antwerpen heeft een twintiger veroordeeld voor de mishandeling van 3 rusthuisbewoners. De man werkte vorig jaar als zorgkundige in Braschaat, toen 2 bejaarde vrouwen zware verwondingen opliepen. Dankzij camerabeelden kon hij gevat worden. Hij had eerder ook al een bejaarde man in een woonzorgcentrum in Deurne geslagen. Hij is veroordeeld tot 40 maanden cel. Hij gaf de feiten gedeeltelijk toe, zegt zijn advocaat Andy Boermans.
4: Dat hij onzorgvuldig gehandeld zou hebben, waarbij dat die personen gekwetst geraakt zijn, dat betwist hij niet. Daar zijn ernstige letsels bijgekomen. Maar hij wijt dat vooral aan incidenten tijdens de zorg. Wat bovenal gespeeld heeft, waren de persoonlijke problemen van onze cliënt. Waarbij dat er toch ook wel naar alcohol gegrepen werd en de focus niet volledig op het werk lag.
0: Paolo Falzone, de bestuurder die onlangs veroordeeld is tot 27 jaar gevangenisstraf na het carnavalsdrama in Strepy, trekt naar het Hof van Cassatie. Zijn advocaat blijft betwisten dat Falzone de intentie had om te doden toen hij 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten. Bij de aanrijding kwamen 7 mensen om, tientallen anderen raakten gewond. Het Hof van Cassatie zal nagaan of de kwalificatie doodslag juridisch correct is en of er geen procedurefouten gemaakt zijn op het assiseproces. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een bestuurder met een levenslang rijverbod opgepakt na een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Hij had ook te veel gedronken. De auto waarmee hij reed was van zijn werkgever en volgens de politie wist hij niet dat de man niet meer mocht rijden. De inflatie is de voorbije maand gedaald naar 3,4%. Dat betekent dat het leven nog altijd 3,4% duurder is dan een jaar geleden. Maar de stijging van de prijzen gaat wel minder snel. En tegenover de voorbije maanden zijn sommige prijzen ook gedaald. Steven Rombout, hoe komt dat?
5: Dat is vooral te danken aan het principeakkoord dat Amerika en Iran bereikt hebben om de oorlog te beëindigen. Daardoor is olie de voorbije weken fors goedkoper geworden en is de prijs van diesel, benzine en vliegtuigtickets gedaald. De zogeheten spillindex is deze maand zoals verwacht overschreden. Dat betekent dat de centenindex nu ook in werking treedt voor de lonen van het overheidspersoneel. Bruto lonen boven 4000 euro zullen in september niet volledig geïndexeerd worden en dat geldt ook voor de sociale uitkeringen boven 2000 euro. En ook in de privésector zullen heel wat mensen de centenindex voelen deze zomer, onder meer de werknemers in de metaalsector en de banksector.
0: Dankjewel voor je uitleg, Steven. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Dnipro in het zuidoosten van het land zijn zeker 5 doden gevallen. Een 20-tal mensen raakten ook gewond. 5 van hen zijn er erg aan toe. Bij de aanval is een privébedrijf geraakt. Dnipro is de 4de grootste stad van Oekraïne en wordt geregeld door de Russen onder vuur genomen. En bijna 800.000 Vlamingen hebben zaterdag in de vroege ochtend via televisie gekeken naar de voetbalwedstrijd van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. De piek van bijna 900.000 kijkers werd bereikt om 6:20. In deze cijfers wordt kijken via andere schermen, zoals laptops, smartphones en tablets, niet meegeteld. En dan nog het weer. Het blijft zonnig deze namiddag met af en toe wat stapelwolken. We halen 28 graden in het centrum, 21 graden aan zee. Morgen hetzelfde weer en dan tot 27 graden. Woensdag krijgen we wat meer wolken met af en toe regen en dan halen we nog 25 graden. En dit nieuws vanmiddag begon met het smartphoneverbod op school. Meer leerlingen kunnen zich in dat verbod vinden dan bij de start van het schooljaar. Maar toch blijven er veel frustraties en willen heel wat scholieren de smartphone op school weer toelaten. Meer daarover kan je lezen in de app van VRT Nieuws.
6: Allee, het is weer plezant op de weg. Op de E40 van Veurne richting Binnenland moet je zo'n kwartier file rijden tussen Westkerken en Jabbeke. Want door werken is de rechterrijstrook daar dicht. Naar Antwerpen ook files, 20 minuten erbij op de E19 vanaf Sint-Job en een half uur op de E313 van voor Massenhoven. Want aan het parkeerterrein in Rans zijn twee rijstroken versperd, dat komt door een ongeval. Dan de Antwerpse ring richting Gent, daar moet je een kwartier aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 40 minuten aanschuiven richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Dat komt door een defecte vrachtwagen. Op de N16 naar Willebroek, ook 20 minuten extra aan de werken in Temse. En een kwartier aanschuiven naar Brussel op de E40 vanaf Ternat. Op de binnenring rond Brussel tussen Dilbeek en Jette. En ook een kwartier op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde.
7: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er.

Ah, de zomer van 1988. Cecil Womack en zijn vrouw Linda Cook. Dat was Womack en Womack. En dit was nog zo'n zomerhit uit 1999. Mucho Mambo van Shaft. Eigenlijk een moderne danceversie van de Mexicaanse klassieker. Maar wij vonden dat prima. In de 90's werd toch overal eens een beat gegooid. We zitten aan 947 in deze Radio 2 Zomerhits 1000. Ik hoop dat jij je cool kan houden, ook in de file daar. Een goede middag.

0: Wat een hit was dat toch, hè? Op 946 en in deze lijst staat ze twee keer. Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman, komt nog voorbij, maar dat zal pas over een paar dagen zijn.
1: Radio 2 Zomerhits 1945.
0: Hier in de app zijn er mensen die vragen, ja, maar waar kan ik de lijst nu volgen? Zoals Hilde uit Oudenaarden is een beetje in de war. Je gaat naar VRT Max, Hilde, je klikt op Radio 2 en dan staat daar, geniet 7 dagen lang van jouw favoriete zomerhits en volg de lijst. Dan ben je zeer goed voorbereid voor elk nummer dat passeert. En dan weet je wat je echt niet mag missen. En die laatste 10, die mag jij nog door elkaar halen. This is Rockwell.

0: Somebody's Watching Me, Rockwell, uit 1984. En die Rockwell, dat was een jeugdvriend van Michael Jackson. Dus Michael heeft hier wel degelijk bij gezongen. Dat heb ik eigenlijk nu pas door. Ik dacht, mijn god, wat klinkt die Rockwell als Michael Jackson? Na aper. Goed, we gaan zo dadelijk door met de lijst.
1: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
3: Ze zijn terug.
4: En de tekstje nog.
5: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
2: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
4: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
2: Nieuwe zomerse muziek. Oh, ja. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
6: Radio 2. Zomerhits 1000.

En van de ene Jackson naar de andere, Millie Jackson, My Man is a Sweet Man. En we gaan naar 943, naar Cirque du Soleil, Alegria.

je dit hoort, dan verwacht je waarschijnlijk dat er ergens een acrobaat uit de gordijnen komt gezwierd. Gebeurt dat niet, dan heb jij waarschijnlijk een hele saaie woonkamer. Zo dadelijk het allermooiste van Gerry Hegger. Maar eerste files naar Antwerpen. 20 minuten erbij op de E19 vanaf Sint-Job. En een half uur file op de E313 van voor Massenhoven tot aan het parkeerterrein in Ranst. Daar zijn twee rijstroken versperd door een ongeval. De politie meldt ook een ongeval voorbij Lummen op de linker rijstrook. Ook daar staat een file. En dan nog meer files. Er zijn er eigenlijk veel. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Dat komt daardoor een defecte vrachtwagen. Op de N16 dan naar Willebroek. Daar moet je 20 minuten aanschuiven aan de werken in Temse. Dan nog op de E40 richting Veurne. Van Veurne richting Binnenland. 10 minuten vertragen tussen Westkerken en Jabbeke. Daar wordt gewerkt. Ook 10 minuten naar Brussel op de E40 vanaf Ranst. Een kwartier op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En 10 minuten op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En dan nog even opgelet voor een defect voertuig in Brussel. Die verspert de rechterrijstrook in de Troontunnel richting Koekelberg.

0: En met deze, The Pointer Sisters en Automatic. Lekker, hè? Maar we gaan dit uur nog alle kanten uit, hè? Van K3 tot Engelbert Humperdinck. Echt waar, allemaal zomerhits.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Radio 2 Zomerhits 1000 940.

Elton John samen met Dua Lipa en Cold Heart. Ik weet niet of je de documentaire van Elton John al hebt gezien op Netflix, Someone Like Me. Ik heb er wel heel veel respect voor. Wat een leven zeg, wat een parcours. En ook de samenwerking met Dua Lipa komt heel even in beeld. Die goede oude Elton, hij is toch nog helemaal mee. Maar goed, allemaal zomerhits hier. Deze stond op 940 in onze Radio 2 Zomerhit 1000. En de volgende band, de Belgische vrouwenband, om het zo maar te zeggen, die scoren ook allemaal zomerhits. Mango, coconut, papaya, maar ook deze.

0: Ja, ja. Als je K3 bent, dan zal je wel eens heel vaak in deze lijst kunnen staan. Radio
1: 2, Zomerhits 1000.
0: Natuurlijk, als je zingt over piña colada en over luchtballonnen en over oya lele en zo, dan kom je nog heel vaak voorbij in deze Radio 2 Zomerhits 1000. Ze staan op 939 met Ushuaia. Waar ben jij trouwens aan het luisteren? Ben je al helemaal in de zomerstemming? Zit je buiten op je terras? Of sta jij je kas op te vreten in de file, in je stuur te bijten? Want het is echt de moeite buiten, hoor. Echt straks weer een update. Maar laat het gerust even weten via de Radio 2-app. Wij gaan naar Mr. Entertainment.
1: Radio 2. Radio 2. Zomerhits 1000.
2: Radio 2. Caroline de Bekker.
0: Robbie Williams staat op 938.

0: een van de weinige headliners die wel heeft kunnen optreden zaterdag. Op Live is Live is in Antwerpen. En hij stond strak hoor. Top entertainer, zo komen er niet veel voorbij. Robbie Williams, jullie hebben hem gestemd op 949. En nu gaan we eens flink de tijd in.
1: Radio 2, Zomerhit 1000.
0: Naar 1968. Wat een mooie zomer moet dat geweest zijn. Met dit pareltje van Engelbert Humperdinck. Cuando, cuando,

0: Council en Shout to the Top.
1: Zomerhits 1000.
0: Oh ja, de Zomerhits 1000 gaat nog wel even door. Lieve Janssens uit Hemiksem, Antwerpen, die zit momenteel bij de kapper. Met een oortje in om ons te volgen hier. Bert Sumon, die komt uit Aalst, maar momenteel is hij aan het wandelen in Italië. Hij is te voet op weg naar Rome en hij is ondertussen ook aan het luisteren naar deze Zomerhits 1000 hier op Radio 2. De opbrengst van zijn tocht gaat trouwens naar Kom op tegen kanker. Maar zo goed bezig, beste Bert, kom aan. En in Zonnebeke, West-Vlaanderen, is Sophie Salen rode bessen aan het plukken. Dan denk ik, sorry, maar kan het echt nog iets zomerser? Waar ben jij aan het luisteren? Laat dat gerust even weten. We gaan nog door. Tot zondagavond gaan we door met de allerbeste 1000 zomerse hits. Dus blijf zeker luisteren naar Radio 2. Want hier schijnt de zon een hele week lang.
1: Vanaf maandag vind je Radio 2 aan zee in Blankenbergen.
2: 2 maanden lang strand, ijsjes, optredens, de tofste Radio 2-dj's.
1: En veel muziek.
2: Kim de Brie, Zita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
3: Lokerse feesten. Dat is 10 dagen feest met onder andere Lenny Kravitz. Maar ook met Tom O'Dell, Softcell, The Human League, Diana Ross, Oscar and the Wolf, Editors en Pommelien Thijs. Lokerse feesten op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Samen met Radio 2.
2: Radio 2, Zomerhits 1000. Radio 2.
4: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
5: De Frisco's, die zijn er al.
4: Frisco's.
5: Nu nog de Zomerhits. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
4: Frisco!
5: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Oké, het is nu 2 uur, maar daarna vergeten we de tijd. Met Reggie en Camille, die staan op 935. En trouwens, ik ga tickets weggeven voor Mini-Europa.
7: Elke

0: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. In de Duitse stad Stade in het noorden van het land is er vanmiddag een schietpartij geweest. Volgens de politie zijn daarbij 5 doden gevallen. Er is een verdachte opgepakt, maar de omstandigheden van de schietpartij zijn nog onduidelijk. Paolo Falzone, de bestuurder die onlangs veroordeeld is tot 27 jaar gevangenisstraf na het carnavalsdrama in Strepy, trekt naar het Hof van Cassatie. Zijn advocaat blijft betwisten dat Falzone de intentie had om te doden toen hij 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten. Bij de aanrijding kwamen 7 mensen om, tientallen anderen raakten gewond. Het Hof van Cassatie zal nagaan of de kwalificatie doodslag juridisch correct is en of er geen procedurefout gemaakt zijn op het assiseproces. Het smartphoneverbod op school kan op meer begrip rekenen van leerlingen dan bij de start van het schooljaar. Dat blijkt uit een bevraging van de scholierenkoepel. Sinds dit schooljaar zijn smartphones volledig verboden in de lagere school en tot in het 4e middelbaar. In het 5e en 6e middelbaar zijn ze alleen verboden tijdens de les. Meer leerlingen merken nu dat dat goed is voor hun concentratie en sociaal contact. Maar toch zijn er nog veel frustraties, zegt Lieselore Wouters van de scholierenkoepel.
1: We zien dat er nog wel heel wat logistieke problemen zijn op scholen met nog altijd leswissels die gecommuniceerd worden via digitale platformen die scholieren niet kunnen bekijken. Of scholieren die hun gsm moeten afgeven aan het secretariaat, waardoor ze na school hun bus missen. Of te lange wachtrijen aan de wc, omdat mensen op de wc op hun gsm zitten.
0: De inflatie in ons land is de voorbije maand gedaald naar 3,4%. Dat betekent dat het leven nog altijd 3,4% duurder is dan een jaar geleden, maar de prijzen stijgen wel minder snel. Dat komt vooral door het principeakkoord dat Amerika en Iran bereikt hebben om een einde te maken aan de oorlog. Daardoor is olie de voorbije weken veel goedkoper geworden en is de prijs van diesel, benzine en vliegtuigtickets gedaald. In de Verenigde Staten zijn 2 ouders veroordeeld voor doodslag en marteling nadat hun zoon van 7 jaar stierf aan overgewicht. De jongen uit de staat Michigan woog 116 kilo. Volgens de rechter werd hij jarenlang verwaarloosd. Hij ging niet naar school en kreeg nauwelijks medische zorg en lichaamsbeweging. De politie had hem eind vorig jaar thuis aangetroffen. Hij overleed in het ziekenhuis aan hartfalen. En bijna 800.000 Vlamingen hebben zaterdag in de vroege ochtend op tv gekeken naar de match van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland op het WK-voetbal. De piek van bijna 900.000 kijkers was er om 6:20. Kijken via andere schermen, zoals laptops, smartphones en tablets, is niet meegeteld in deze cijfers. Ook deze namiddag zonnig weer met af en toe stapelwolken tot 28 graden in het centrum en 21 aan zee. Morgen hetzelfde weer bij 27 graden. Woensdag meer wolken met af en toe wat regen en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Ja, toch nog heel wat files. Naar Antwerpen, 10 minuten erbij op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke tot Zwijndrecht. 1 rijstrook is versperd door een ongeval daar. Ook op de E19 een file van voor Kleine Bareel. En telkens een kwartier aanschuiven op de E313 tussen Lummen en Beringen. Dat komt dan weer door een ongeval op de linkerrijstrook. En vanaf Massenhoven moet je ook traag. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. De N16 dan naar Willebroek, 25 minuten aan de werken in Temse. En dan nog een kwartier erbij op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En ook nog 10 minuten op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Kom op, hè. Moed. Energreen.
3: Energie Rebellie. Radio 2, Zomerhits 1000.
4: Hey, hey. Caroline de Becker.
3: WRT Radio 2. 935.

0: COVID-zomer. Regine Camille 2020, vergeten tijd.
1: Radio 2, Zomerhit 1000. Radio
0: 2. En nu gaan we even terug de tijd in. 1976. De zomer van Tina Charles en I Love to Love.

was de bloedhete zomer van 76. Toen de zool van je sneakers aan het asfalt bleef plakken. Heb ik mij laten vertellen, hè? I Love to Love staat op 934. En we blijven in de 70s. Het jaar ervoor, de zomer ervoor, waren het The Tramps die een grote hit scoorden. Dit is Shout. I want you to know.

0: 33.
1: Mis niets van Rockwerchter live. Vanaf donderdag 2 juli op VRT Max.
2: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
3: Powered by KBC.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde vestigingen net over de grens op hornbach.nl.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: 32. Een van de zomerhits uit 1975. Typically Tropical van Barbados. Barbados van Tropical. Wow, manneke, echt. Deze vind ik makkelijker om uit te spreken. Maar dat was dan wel 20 jaar later. Die Hollanders van Venga Boys hebben dat eens goed onder handen genomen. En die staan dan inderdaad ook een pak hoger in deze Radio 2 Zomerhits 1000. Nu, zomerhits zijn niet altijd blij, hè. De grootste van 1990 was helemaal niet blij. Maar wel een absolute classic na dit.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: 30 ideeën voor pastaschotels.
2: In Libelle Lekker naar...
3: De 5 beste beleggingen van het moment.
2: In Trends of naar...
3: Belgische politiek achter de schermen.
2: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
5: Wat een koersfiets is helemaal op de kop.
4: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
5: Zelfs met een helm is gekopt. Allee.
4: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
6: Radio 2. Zomerhits 1000. VRT Radio 2. 931.

0: Traan van Sinead O'Connor. Het klinkt herfstig, maar het was een echte zomerhit. In de zomer van 1990, toen kochten we eigenlijk nog singeltjes, hè? Misschien was er toen net de single-cd er. Wel, ze heeft er 3,5 miljoen van verkocht, van Nothing Compares to You. Knap gedaan.
1: Radio 2, Zomerhit 1000.
0: Oké, we gaan spelen, want ik heb tickets uit te delen. Als ik van jou was, ik zou je telefoon er al maar bij nemen. De Radio 2-app open doen, of de VRT Max-app. Zet hem op Radio 2 daar. Want ik heb tickets voor het hele gezin voor Mini-Europa in Brussel. Maar dan moet je wel meespelen met de Mini-Zomerhit. En de vraag is simpel. Uit welk land komt de volgende zomerhit? Klaar? Let's go.

Lijkt me niet echt moeilijk, toch? Enfin, ik was in dat land toen dat een zomerhit was. Er werd niks anders gespeeld. Echt non-stop, non-stop. Stuur het juiste antwoord door in de Radio 2-app. En ondertussen gaan we door met Spin Doctors en Two Princes op 930 in deze zomerhits 1000.

0: Madcon en Baggin op 929. Van waar komt dit nummer? Het kusnummer van Simarik. Even kijken.
1: Zomerhits 1000.
0: We moeten daarvoor naar Gullegem. Gullegem is toch, hè? Dag Tommy.
2: Ja, dat klopt, Salaam. Hallo. Ja,
0: een van mijn collega's heeft hier Hullegem geschreven met een H. Maar dat...
2: Normaal op zijn West-Vlaams, zeg.
0: Dat mag op zijn West-Vlaams, ja, dat is waar. Tommy Nuytens, jij zat in de tuin lekker te chillen, naar, de, ja, naar deze top te luisteren natuurlijk. Ja. En jij dacht, maar je was verdorie wel snel, hè, met je bericht.
2: Was van al mijn rappen geweest, zijn ze.
0: Ik ben een rappe. Oké, uit welk land? Moeilijk was het ook niet, hè, zeg maar.
2: Turkije.
0: Turkije.
3: Yes.
4: Ja.
3: Da.
0: Da. Tommy, jij mag met je gezin naar Mini-Europa. Ben je daar al eens geweest met de kinderen?
2: Nee, met de kinderen nog niet, nee.
0: Nee, oké. Okay. Je hebt er blijkbaar eentje van twee rondlopen. Ziet dat hij geen Eiffeltoren omver gooit, hè?
2: Nee, nee, hij zal zijn ogen uitkijken, maar we gaan hem in de gaten houden.
0: Fantastisch, oké. Okay. Geniet ervan. En trouwens, voor iedereen die ernaast heeft gevangen, we spelen echt twee keer per dag. In de voormiddag bij Benjamin, in de namiddag bij mij. Dus heel de week lang, je hebt nog genoeg kansen. Dag Tommy, ciao.
1: Radio 2 Zomerhits,
2: ciao, salut.
1: Mini Europa, das Reza.
0: Zullen we eens even naar de weg gaan, want oei oei. Naar Antwerpen, meer dan een half uur file rijden op de E17 van voor het parkeerterrein in Kruibeke tot Zwijndrecht. Daar is één rijstrook versperd door een ongeval. Nog 10 minuten erbij op de E19 van voor Kleine Bareel en een kwartier file op de E313 tussen Lummen en Beringen. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. En dan de Antwerpse ring, daar gaat het traag. 20 minuten aanschuiven richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de N16 naar Willebroek 25 minuten file rijden aan de werken in Temse. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En dan nog een kwartier accordeon rijden op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En dan is de spits nog niet begonnen, hè, jongens. Amai, goed.
5: Radio 2.
6: Radio 2.
5: Zomerhits 1000.
1: Radio 2.
7: Carolien de Bekker.
5: 929.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Radio 2 Zomerhits 1000.

0: Maxim en Guus Meeuwis. En we krapen nog eentje omhoog.
1: Radio 2. Radio 2. Zomerhits 1000.
2: Radio 2. Caroline de Bekker.
0: En daar staat Toto met Hold the Line. En hun hit Africa valt trouwens net buiten de top 10 hè, van deze lijst. Ze staan op 11. Oh, dat is voor zondagnamiddag. Maar deze Toto is voor nu op 924.

van Toto en Hold the Line. Sorry, maar ik heb echt het schattigste nummertje van de hele Radio 2 Zomerhits 1000 klaar liggen. Uit 1965 is dit Johnny Lyon en Sofietje.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: 20.
1: Zomerhits 1000.
0: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
1: 922.

0: Amai, iedereen wordt hier mega nostalgisch. Ik ook. Cherish van Kool & The Gang op 922. En dat had ook iets te maken natuurlijk met Zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje. Oh joh, hoe lang was dat geleden? Echt waar. Op 922 in deze Radio 2 Zomerhits 1000. Een nummer van Johnny van Leeuwarden uit Nederland. En dan was er waarschijnlijk een of andere manager die hem Johnny Lyon heeft genoemd. En hij is de eeuwigheid ingegaan uit 69. Straks meer geweldige zomerhits.
1: Elke dag telt voor twee. Radio 2. Kitnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be. Zin in een zomerse wandeling die meer is dan gewoon stappen? Ontdek Dendermonde met VRT Potwalks. Doe je oortjes in en laat Arnoud Houben je gids zijn.
2: Ik vertel je onderweg boeiende verhalen over de geschiedenis van Dendermonde met het beroemde Rosbijaard.
1: Download VRT Potwalks en beleef Dendermonde stap voor stap. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Oké, straks een hele mooie ballad uit de zomer van 1990. Zo eentje waarvan je het refrein wel wil meezingen, maar je haalt de hoge noten niet. Eerst het nieuws.
3: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
4: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. In de Duitse stad Stade in het noorden van het land zijn 5 doden gevallen bij een schietpartij. Dat melden verschillende Duitse media. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De politie laat weten dat er 2 mensen opgepakt zijn, onder wie de vermoedelijke schutter. Correspondent Gim Baldoek in Duitsland weet er meer over.
5: Even na 12 uur vanmiddag zou er in een wijk net buiten het centrum van Stade, nabij een jongerencentrum, meerdere schoten zijn gehoord. Een ooggetuige zegt ook tegen de Duitse pers dat zij veel geschreeuw hoorden, daarna meerdere schoten hoorden en vervolgens ook een arrestatie zag vanuit haar raam. De politie zelf heeft nog weinig erover bevestigd, maar tegen meerdere Duitse media spreekt de politie woordvoerder van minstens 1 verdachte die is gearresteerd. Ook wordt er tegen Duitse media gesproken over waarschijnlijk 5 doden. Het zou er ook meer of minder kunnen zijn.
4: In Zaventem blijft een illegaal mortuarium definitief dicht. Een bewoner van een appartementsgebouw zag begin maart hoe een buur over het terras liep met een doodskist. In het gebouw bleek een onvergund mortuarium te zijn met koelcellen, verzorgingstafels en brancards. De uitbater ging nog in beroep tegen de sluiting, maar kreeg geen gelijk. Het festival Paradise City in Steenokkerzeel belooft een compensatie na het stormweer van afgelopen weekend. De organisatie moest het festival op zaterdagavond stilleggen uit voorzorg. Ook op Cooler Café en Werchter Boutique werden de festivalgangers vroeger naar huis gestuurd. Omdat het gevaarlijke weer een vorm van overmacht is, zullen de tickets niet worden terugbetaald. Maar Paradise City wil nu toch een compensatie voorzien. Het is nog niet duidelijk wat die zal inhouden. In Spanje heeft de politie een hooggeplaatste Italiaanse maffiabaas gearresteerd. De man van 65 stond aan het hoofd van een clan van de 'Ndrangheta, de machtigste van alle Italiaanse maffia-organisaties is dat. Hij is opgepakt op zowat 200 kilometer ten noorden van Madrid, waar hij zich al jaren schuilhield in een rustig dorp. Er liep al 4 jaar een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem, wegens geweldmisdrijven, drugshandel en witwassen. Hij riskeert 19 jaar cel. De 'Ndrangheta komt uit de tip van de Italiaanse laars, maar is wereldwijd vertakt. En in Sydney in Australië worden verschillende stranden vanaf volgende maand permanent bewaakt met drones om haaien te spotten. Er zijn dit jaar al opvallend veel mensen aangevallen door haaien in Australië. Onder meer een jongen van 12 overleed aan zijn verwondingen nadat hij gebeten was. De drones zullen een alarmsignaal uitsturen als ze een haai opmerken. De witte haai is een beschermde diersoort in Australië. Ze mogen daarom niet worden afgemaakt. Het blijft zonnig deze namiddag met af en toe wat wolken. We halen 28 graden in het centrum en 21 aan zee. Morgen hetzelfde weer bij 27 graden. Morgen woensdag liever meer wolken met af en toe wat regen en nog tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: En dan gaan we nog even naar de weg. Nog 100 kilometer file. Richting Antwerpen moet je 3 kwartier file rijden, bijvoorbeeld op de E17 vanaf Haasdonk. Want in Zwijndrecht is de weg daar, of was die versperd. Ondertussen is die weer vrij. Ook 10 minuten aanschuiven op de E313 vanaf Ranst. Ook voorbij Lummen is de weg weer vrijgemaakt. En op de N16 naar Willebroek is het nog 25 minuten file rijden aan de werken in Temse. Dan de Antwerpse ring, 20 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 10 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. En dan nog een kwartier file golven op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Zaventem.
6: Camping of glamping? Hoe je ook

Het was een zomer van 2007. In de cinema gingen we naar Harry Potter en The Order of the Phoenix. We gingen naar Pirates of the Caribbean. En dit was een hit. Sean Kingston op 921. En nu terug naar de 90s, naar de zomer van 96. En toen was dit een grote zomerhit. Donna Lewis.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve...

Zo'n schattig nummer. Donna Lewis en I Love You Always Forever uit de zomer van 1996. En nog vier zomers verder de tijd in. Oeh, dan deed Wiltura iets waarvan iedereen zei, moho. Het meest on-Wiltura nummer ooit. Maar kijk, 34 jaar later en we zijn het toch niet vergeten. Op 900, 918, sorry. Moho.

0: Eerst maakte Bart Simpson een rapnummer. En dan ineens ook nog Wiltura. Een rappende Wiltura. Ze moeten daar toen gedacht hebben, straks gaat Helmut Lotti nog een metal classic maken. Maar kijk, het is toch gebeurd. Movento. In de zomer van 94. Zometeen een 80s hit zoals die hoort te klinken. Op en top 80s.
1: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11...

0: 2000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Ze zijn terug.
2: En doe tekstje nog.
3: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
1: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
2: Ik hoop dat je beter kent dan ik. Hè.
1: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
4: Met de superplusdienst van De Leize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik dacht van chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Daar wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Meer met het leven.

0: Shirley Bassey. And This Is My Life. Zeer populair in dragshows, by the way. Maar het was een gigantische zomerhit in 1968.
1: Radio 2. Zomerhits 1000.
0: Ja, je luistert naar de Radio 2 Zomerhits 1000. Als je denkt, maar wat is dat hier voor toffe muziek op Radio 2? Je bent net ingezapt. Je kan er de hele week van genieten. Hè? We gaan gewoon door tot zondagavond. Alleen maar zomerse muziek. Je kan die hele lijst ook volgen. Hè? Ga even naar VRT Max. Klik op Radio 2 en daar vind je de hele lijst. Behalve die laatste 10, die kan jij zelf nog door elkaar halen. Dus wat denk je? Deze staat er bijvoorbeeld in. Moet het de Macarena worden met Los del Rio? Allee, omgekeerd, Los del Rio met de Macarena of deze? De Lambada van Kaoma? Of denk je, nee. Deze keer, dit jaar wordt het...
2: Lekker blijven hangen.
0: Ik zou dat wel heel mooi vinden. Margriet, die deze keer de zomerhit 1000 wint. De kans zit er wel in, hè. Ja, oh, zou ze goed zijn. Ze staat verschillende keren in de lijst, ook met deze. Zonne-energie. Een nummer van een paar jaar geleden. Op een

0: Ik ben zo benieuwd wat daar lekker blijven hangen gaat doen. Jij kan beslissen hè, via VRT Max wie er op nummer 1 staat in onze zomer... Hits 1000 van Radio 2. 120 kilometer file nog, amai, naar Antwerpen op de E313 vanaf Ranst. 10 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. 20 minuten. En op de E17 vanaf Kruibeke. 10 minuten. De weg is daar wel weer vrijgemaakt. Door omrijdend verkeer is het nu op de N16 naar Willebroek 25 minuten file rijden aan de werken in Temse. En dan gaan we naar de Antwerpse ring. Daar verlies je 30 minuten richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 35. 30 minuten trager rijden tussen Linkeroever en Borgerhout.
1: Radio 2.
2: Radio 2.
1: Zomerhit 1000.

0: Wie was er nu eerst met dit nummer? Elton John of Billy Paul? Het was Elton John in 1970. En Billy Paul vond dat zo'n strafnummer dat hij er dan maar een soulversie van maakte. En dat werd ook een hit in de zomer van 1972. Jullie hebben het gestemd op 914.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
3: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
2: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
3: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
2: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
4: Jo, wat bedoel je?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatje, dat is 25 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
5: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee jong, gracias Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Radio 2.
9: Zomerhits 1000.
8: 913.

0: is de zomer van 1981. Een beetje rock and roll van Electric Light Orchestra en Hold On Tight. Op 913, daar waren we. Oké, en dan 10 jaar later, de zomer van 91. Dit werd meegebroeld wanneer mensen te veel gedronken hadden.
1: Hello, Europe and Israel, shalom.

0: kan dit nummer nu alweer 22 jaar oud zijn? Zo, dit gaat toch te snel? En Amor Amee van Papi Sanchez op 911.
1: Radio 2. Zomerhits 1000.
0: Oké, heel wat mensen vragen, waarom zitten we nog niet aan de zee met Radio 2? Oh, nog even een weekje geduld. We zijn alles aan het klaarzetten daar. Het ziet er al geweldig uit eigenlijk. Daar in Blankenbergen aan de pier. En ondertussen houden wij hier een grote Radio 2 Zomerhits 1000 heel de week lang. Trouwens, loop gerust langs hè, in onze studio in Blankenbergen vanaf volgende week. Er zijn ook heel wat optredens bij ons. Maar ook de grote zomerhit optredens gaan daardoor. Dus allemaal welkom.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
0: Dan gaan we even kung fu fighten.
2: 910.
0: Met Carl Douglas. De zomerhit uit 1974. Dat was het.

Op alle speelplaatsen kunnen ze dit nog meezingen. Echt waar. Zo'n classic. Carl Douglas en Kung Fu Fighting. En we blijven in datzelfde jaar. De zomer van 1974. Hoe hoog kan jij zingen? Ik zou het niet proberen als je niet zo hoog kan. Maar hier gaan we. The Rabbits.

0: Ik voel het zand tussen mijn kinderbilletjes plakken als ik dit hoor. Echt. Oeh, de Rubettes en Sugar Baby Love. Oké, ik laat je in de fluwele handen van Michael Joosses. Veel plezier.
1: Vanaf maandag vind je Radio 2 aan zee in Blankenbergen.
2: 2 maanden lang strand, ijsjes, optredens, de tofste Radio 2-dj's.
1: En veel muziek.
2: Kim de Brie, Zita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
2: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
3: In ieder mens leven 2 zielen. 1 goede en 1 kwade.
2: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
4: Knaldi! Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
5: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
6: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een 2e gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
7: Zeg, en zullen we hier zometeen nog eens een extra portie zomer opengooien met het vervolg van de Radio 2 Zomerhits 1000 en Niels de Stadsbader, die neemt er al eentje. Zometeen.

0: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Linde Koman. In het noorden van Duitsland zijn 5 doden gevallen bij een schietpartij in de stad Stade. De politie zegt dat er 2 mensen opgepakt zijn, onder wie de vermoedelijke schutter. Correspondent Gien Baldoek in Duitsland.
1: Even na 12 vanmiddag zou er in een wijk net buiten het centrum van Stade, nabij een jongerencentrum, meerdere schoten zijn gehoord. Een ooggetuige zegt ook tegen de Duitse pers dat zij veel geschreeuw hoorden, daarna meerdere schoten hoorden en vervolgens ook een arrestatie zag vanuit haar raam.
0: Het festival Paradise City in Steenokkerzeel belooft een compensatie na het stormweer van afgelopen weekend. De organisatie moest het festival op zaterdagavond stilleggen uit voorzorg. Ook op Couleur Café en Werchter Boutique werden de festivalgangers vroeger naar huis gestuurd. Omdat het gevaarlijke weer een vorm van overmacht is, zullen de tickets niet worden terugbetaald. Maar Paradise City wil nu toch een compensatie voorzien. Het is nog niet duidelijk wat die zal inhouden. In Spanje heeft de politie een hooggeplaatste Italiaanse maffiabaas gearresteerd. De man van 65 stond aan het hoofd van een clan van de 'Ndrangheta. Dat is de machtigste van alle Italiaanse maffia-organisaties. Hij is opgepakt op zo'n 200 kilometer ten noorden van Madrid, waar hij zich al jaren schuilhield in een rustig dorp. Er liep al 4 jaar een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem wegens geweldmisdrijven, drugshandel en witwassen. De man riskeert 19 jaar cel. De 'Ndrangheta komt uit de tip van de Italiaanse laars, maar is wereldwijd vertakt. In Sydney in Australië worden verschillende stranden vanaf volgende maand permanent bewaakt met drones om haaien te spotten. Er zijn dit jaar al opvallend veel mensen aangevallen door haaien in Australië. Onder meer een jongen van 12 overleed aan zijn verwondingen nadat hij gebeten was. De drones zullen een alarmsignaal uitsturen als ze een haai opmerken. De witte haai is een beschermde diersoort in Australië. De dieren mogen daarom niet worden afgemaakt. En dan nog sport. Enzo Maresca wordt de nieuwe coach van de Engelse topclub Manchester City. Hij volgt de Spanjaard Pep Guardiola op. Maresca is een Italiaan van 46. Hij was eerder coach van onder meer Chelsea en werkte enkele jaren geleden al bij City als assistent van Guardiola. Hij heeft nu een contract van 3 jaar getekend bij City. Dat is de ploeg van rode duivel Jeremy Doku. Het blijft zonnig deze namiddag met af en toe wat stapelwolken. We halen tot 28 graden in het centrum en 21 aan zee. Morgen hetzelfde weer en tot 27 graden. Woensdag wat meer wolken met soms wat regen in het westen en het centrum van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Radio 2, Zomerhits 1000.
3: Michael Josens.
4: En nu gaan we vooral factor 50 smeren natuurlijk, want we zijn vertrokken tot 8 uur vanavond met nu Niels de Stadsbater, die hangt aan de toxie. Hey,
3: hey, hey. WRT Radio 2. 908.

0: Nog eentje op de kans dat je vanavond met me.
1: Dit is goed gedaan hoor. 5 beurtenkaart voor Niels de Stadsbader in Radio 2 Zomerhits 1000. En hij komt er nog 4 keer aan hoor. Dit was de allereerste. 908. Ik neem er 1. Dat je vanavond met me. Trouwens, Niels de Stadsbader wordt ook helemaal wild. Trouwens, van Mona van het verkeerd. Is toch waar, hè, Mona?
2: Het is wel altijd leuk als hij passeert. Ja, dat ja, kan ik wel toegeven.
1: Hij is toch zot van één bepaald woordje dat hij altijd zeer mooi kan uitspreken.
2: Ja.
1: Namelijk?
2: De brokstukken. Dat is zijn favoriete woord, hè?
1: Ja, echt waar. Daar wordt hij helemaal zot van, deze Niels de Stadsbader. Maar goed, hopelijk niet te veel brokstukken onderweg, Mona.
2: Nee, geen brokstukken, wel files. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 1 uur. En dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout, richting Gent 40 minuten. En dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Door die drukte ook files richting Antwerpen. 25 minuten bij vanaf Massenhoven. 15 op de A12 vanaf Wilrijk. Hetzelfde op de E17 vanaf Kruijbeke. En toch al een half uur aanschuiven op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de N16 richting Willebroek schuif je 20 minuten aan de werken in Temse. Rond Brussel op de binnenring een half uur filegolven. Dat doe je tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring tot zelfs 35 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En richting Brussel vertraag je op de E19 tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. En dat komt door werken.
1: Ja, daar kunnen misschien wel brokstukken liggen, want ik ben daar vanmorgen gepasseerd. Dat is daar miserie daar, hoor.
2: Ja, het kan daar wel even duren. Hè. Het is nog tot 17 juli dat je daar over 2 versmalde rijstroken rijdt.
1: Voilà, kijk. Mona, dankjewel. Tot straks.
2: Alsjeblieft.
3: Radio 2 Zomerhits 1000.
1: Radio 2. Ja, dan schuiven we door met de man die we 15 jaar geleden opeens leerden kennen. Weet je nog, in de zomer van 2011. Beetje Australisch, beetje Belgisch is hij ook wel. Hier op 907. Gauthier samen met Kimbra. Somebody that I used to know.
4: Now and then I think of when I

0: Ik heb ze in mijn top 3 geduwd vorige week, hoor. Katrina and the Waves in de lijst. Op 906 Love Shine the Light. Zometeen dan de helft van Softcell samen met Mark Elmond. En dat wordt ook weer zo'n momentje in de lijst, hoor.
1: Zomerhits 1000. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor.
0: Mark Elmond, en dat wordt ook weer zo'n momentje in de lijst, hoor.
1: Zomerhits 1000. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Daar wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
0: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
4: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
5: Santé!
4: Vanaf maandag 6 juli, elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Radio 2 Zomerhits 1000.
8: 905.

0: krijg je dan een appje van Shana in de app van Radio 2. Die zegt, ik weet het nog alsof het gisteren was. Dit was echt een hele grote hit in de zomer van 1989. Radio 2. Ja, door Gene Pitney en Mark Almond samen. Something's Got a Hold of My Heart op 905 in de Radio 2 Zomerhits 1000. Maar ja, die andere Griekse godin, Vicky Leandros, die ging er ook een paar jaar geleden, enfin, enkele tientallen jaren geleden intussen met haar Swiffer over. En dan krijg je dit hier. Ja, dan wordt het nog zo net ietsje zomerder toch, hè? En dan proef je opeens die olijven ook, hè? Heerlijk. Zeg, nou over Griekenland gesproken, zullen we nu anders even die Griekse god van de Kempen er eens bij halen?
1: Radio 2 Zomerhits 1000. Michael Josens.
0: Ja, staat 6 keer in deze lijst. Dit is de allereerste keer op 904. Meteor en Luna. En stuk.
2: Je bent net op tijd. Want langzaam kon ik niet meer geloven.

Ja, we zitten hier met een enthousiaste Charlotte in de app. Van Radio 2. 13 jaar is ze, Charlotte. En ze stuurt, oh my god, Meteor in de Radio 2 Zomerhits 1000. Ja, dat is hier zeker nog niet de laatste keer, hoor, Charlotte. Want we komen hem nog 5 keer tegen. Maar dit was wel de allereerste keer op 904 met de Nederlandse Luna. En van Meteor nu even los naar de 80s met ja, zo'n powersong over de liefde. And the Power of Love, 903.

0: onlangs thuis bij mijn ouders die VHS-cassette nog eens gevonden van Back to the Future. Die nog eens even opgezet. Ja, dat blijft toch goed, hè? Absoluut. En daar zit deze Power of Love natuurlijk in die film van New Lewis and the News in jouw Radio 2 Zomerhits 1000. Ook in de lijst geraakt op 903. Zometeen dan Janet Jackson, die het nog net ietsje heter gaat maken op die maandag, de allereerste dag van de Radio 2 Zomerhits 1000. Dat is voor zometeen dat eerste nieuws uit jouw buurt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Het is 16:30, nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel. Ik ben Kirsten Simons. In Wezenmalen is de vernieuwde stationsomgeving vandaag officieel geopend. Zo is er een nieuwe tunnel voor het verkeer, een fietsbrug en het station is helemaal vernieuwd. De bouw duurde 2 jaar en alles samen kostte het 17,5 miljoen euro. Burgemeester Jelle Wouters is blij met het resultaat.
4: Dit investeringsproject zorgt ervoor dat we echt klaar zijn voor de toekomst, maar dat onze gemeente ook inzet op die mobiliteitsshift. Mensen zullen nu op een veilige manier hun fiets kunnen stallen in deze prachtig vernieuwde fietsenstallingen. En we zorgen ervoor natuurlijk dat men vanuit heel de gemeente hier de trein kan pakken. Maar ook de busstations die zijn opnieuw aangelegd om dit mobiliteitsknooppunt nog verder te verbeteren.
3: Halle denkt eraan om nog extra waterschotten aan te kopen voor het centrum van de stad. Afgelopen weekend hielden de schotten aan heel wat winkels in de Basiliekstraat het regenwater van het onweer tegen. Maar toch stroomde hier en daar het water nog binnen. Maar de waterschotten helpen wel degelijk, zegt burgemeester Eva de Mesmaker.
5: Die hebben zeker op vele plaatsen heel wat water buiten gehouden. Het water stond extreem hoog en bij velen stonden de schotten net iets hoger. Maar bij sommigen is het water er toch nog over geraakt of binnengecijpeld via de riolering, via het dak. We gaan ook kijken of we de zone die de mobiele schotten hebben, of dat we die nog moeten uitbreiden naar andere straten.
3: Halle werkt ook aan ontharding en er komt een nieuw bufferbekken. En het onweer heeft ook heel wat maïsvelden in Vlaams-Brabant vernield. In totaal gaat het om meerdere duizenden hectare. Dat zegt Els Corbeels van de Boerenbond.
6: Net toen die groeispurt er was en dan net zo'n onweer. We hebben honderden meldingen gekregen van landbouwers. En in sommige regio's ligt 70-80% van de maïs plat op het veld neer. Dus we spreken toch over duizenden hectares. Dus het zal een beetje ervan afhangen of de maïsplant echt volledig geknakt is. Dan is die teelt jammer genoeg verloren. Maar op sommige plaatsen kan die zich toch misschien nog herstellen.
3: En voetbalclub OHL heeft vandaag zijn nieuwe coach Timmy Simons officieel voorgesteld. Simons wil met Leuven in het nieuwe seizoen meer aanvallend voetbal gaan brengen en de spelers beter maken. En hij is blij met zijn aanstelling, is afkomstig van Diest, woont opnieuw in de regio en kent OHL al langer.
7: Dat is zeer gemakkelijk, een half uurtje en ik sta op de club. Dus dat is wel makkelijk als je lange dagen maakt. Natuurlijk, voor de file hier zijn, dan is het al heel vroeg vertrekken, maar dat hoort er wel bij. Ja, ik ken de mensen wel van vroeger en waar ik al mee tegen gespeeld heb of whatever. Dus je komt hun wel vaker tegen. Dus ik ken wel de insights.
3: Het is nog altijd warm vanmiddag met zon en wat wolken, maar vannacht daalt de temperatuur naar 16 graden. Morgen wat wolken met eventueel een bui en temperaturen tot 24 graden. Meer nieuws vind je in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 2, Zomerhits 1000.
1: Michael Joosen.
0: Dan nu voor de eerste keer Janet Jackson in de lijst met een portie gezonde vapeurs. Die krijg je nu wel op 902.

0: had jou beloofd, hè? Een portie gezonde vapeurs in de lijst. Met Janet Jackson, That's the Way Love Goes, op een 902. Ik zie Mona ook al kijken van, ja, die vapeurs, ik snap het wel. Hè?
1: Ja, ik vind het leuk, dit nummer.
0: Het is wel lekker zo, maar toch een beetje verfrissend ook. Kunnen we wel gebruiken, zeker onderweg, want het is toch best druk, Mona.
1: Ja, je kan lang in de file staan. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 1 uur. En dat is tussen Sint-Anna-Linkrovere en Borgerhout. Richting Gent zo'n 3 kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En daardoor ook lange files richting Antwerpen. Een 30 minuten verlies je vanaf Antwerpen-Haven. 20 minuten vanaf Massenhoven, hetzelfde vanaf Kontich. Op de A12 vanaf Wilrijk zo'n 15 minuten bij. En goed uitkijken in de bevrijdingstunnel. Daar staat een defect voertuig links. Nog naar Antwerpen, 20 minuten bij vanaf Kruijbeke en 35 minuten vanaf Meldselen. Op de N16 richting Willebroek, 20 minuten file rijden en dat is aan de werken in Temse. Rond Brussel op de binnenring een 30 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarden en Machelen. Op de buitenring zitten we nu ook al aan 1 uur aanschuiven. Dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Strombeek en komt door een ongeval links. Maak daar zeker een reddingstrook. En dan tot slot richting Brussel nog wat aanschuiven op de E19 tussen Mechelen-Noord en de werken in Mechelen-Zuid.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Radio 2, Zomerhits 1000.
4: VRT, Radio 2.
3: 901.

0: Afgelopen weekend stond Belle voor het eerst terug op het podium na het overlijden van haar man, hè, eind vorig jaar. En alsof ze nooit is weg geweest, wat een energie heeft deze vrouw. Dat is ongelooflijk. Ja. Die energie ga jij voelen, hoor. Want je hebt ze 9 keer in deze lijst gestemd. Dit was de eerste op 900, Light of My Life, dus van Bella Perez. En dan door naar de favoriet van Shana Verduist uit Deurne. Die zit er al heel dag op te wachten.
1: Radio 2, Zomerhits 1000. Radio
0: 2. Te wachten op de Black Eyed Peas. En je weet het, wachten wordt beloond, want kijk eens hier op 900. Daar zijn ze, zie met het geweldige Where is the Love.

0: hier nog zeker niet de laatste keer hoor. Want ik hoop nog een paar keer langs, sowieso.
1: Hoogstraten aardbeien.
0: Dag Bram, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Vandaag, ja, best aangenaam weer toch?
2: Ja, vind ik ook. 24 tot 26 graden op heel veel plaatsen op dit moment. Met een briesje erbij en zon- en wolkenvelden. Droog weer ook, toch zeker deze namiddag, deze ochtend waren er een paar buien. Dus ja, het betere, draaglijkere zomerweer dan van mij mag het altijd zo blijven. Maar wat, het is niet aan mij om te beslissen, dat doet de natuur wel. Met vanavond en vannacht nog altijd droog tot licht bewolkt weer. Maar tegen morgenochtend verwachten we toch wel meer wolkenvelden vanaf het westen. Hoge wolken en middelhoge wolkenvelden. Bij minima tussen 13 en 16 graden. En dan die wolken die gaan morgen over het land trekken van west naar oost. En vooral in het westen van het land kan daar eventueel wat lichte regen uitvallen. Naarmate ze verder het binnenland gaan intrekken, ja, kan er misschien lokaal nog een buitje vallen, maar toch meestal droog weer. Maar dus wel, ja, tijdelijk bewolkt. Met erachter dan in de latere namiddag opnieuw wel wat meer zon vanaf de kust. Temperaturen morgen rond een 3 à 24 graden, dus vergelijkbaar met vandaag. Maar de zon zal er dus minder bij zijn. En een zwak tot matige bries uit het westen. Woensdag dan opnieuw een wolkenband die voorbij zal trekken. Met een aantal buien, 4 of 25 graden wel. Dus aangenaam warm weer. Ja. En ook donderdag gaat er een restant van een storing voorbij trekken. Dus ook dan vooral veel wolken. Hier en daar wat lichte regen. Echte grote neerslaghoeveelheden of neerslaghoeveelheden van betekenis zitten er helaas voor de natuur nog niet in. 1, 2 liter water, meer niet. Donderdag 23 graden en dan vanaf vrijdag opnieuw droog weer met de zon erbij en het wordt wat warmer dan naar het weekend toe.
0: Oké, maar de hittegolf voorlopig blijft hier vanuit, ik zie het dan nu.
2: Wel ja, op dit moment hebben we in Ukkel 24,7 graden, dus als er nog 0,3 graden bij komt, dan telt vandaag ook nog mee. Dan is vandaag dag 13, dus ik ben even benieuwd als jij.
0: Oh, ça va. Zeg, ja. En het weer in Blankenbergen, kan je dat op dit moment ook zien? Hoe is het op dit moment in Blankenbergen?
2: Zoals in het binnenland, vrij zonnig. Wel ietsje frisser, 20, 21 graden.
0: Nou, maar ik vraag het maar, Bram, want kijk eens hier. Wie er nu binnenkomt in deze Radio 2 Zomerhits 1000? Hugo Matthijssen. Papa, kijk eens. En dat is van de gitaar. En ik weet dat je van de gitaar bent.
2: Maken, ja.
0: Voilà, kijk. Blankenbergen, hier in de lijst op 899.

dit was een grote hit in de zomer van 1991, weet je nog, met Cher. De Choop Choop Song It In His Kiss op 898. En zelfs in de zomer van 2026 blijft hij er gewoon, ja, gigantisch strak uitzien. Hè. Al heeft de botox daar misschien ook iets mee te maken, maar bon. En het zal zeker niet de laatste keer zijn natuurlijk dat we ze tegenkomen in de Radio 2 Zomerhits 1000, deze Cher. En dan vooral doorschuiven op 987 nu met Kato, toen Kato eigenlijk nog een klein katootje was, 15 jaar geleden. Hier is ze in de lijst met The Joker.

0: Amai, dat zijn veel sloten.
1: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
4: Ik ga u eens een kus geven, hey. Hallo.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
5: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
2: Maureen van Herbergen en Sieg.
6: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
2: Jelle Kleijmans.
7: Ik heb twee douches naast elkaar.
8: Je woont alleen.
7: Ja, ik weet het.
2: Tanja Dexter.
9: Hier is altijd een hele chille sfeer.
2: En Peter van den Bent.
10: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
2: Ontdek alles op VRT Max. En luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
11: Hey Sophie, alles goed?
12: Ja hoor.
11: Zeg, ik ben op zoek naar een nieuw bed, maar er is zoveel keuze.
12: Ik ben super tevreden van de slaapadviseur. Met een ruim aanbod topmerken, geleverd en geplaatst tot in je slaapkamer.
11: Dat is wat ik nodig heb, zeg.
12: De slaapadviseur vind je in Ternat, Overijse en Linkebeek. Nu niet te missen summerdeals.
13: In het groene hart van Limburg vind je het mooiste kasteeldomein van Vlaanderen. Zoek deze zomer het avontuur op in de landcommanderij Aldenbiezen. Treed in de voetsporen van ridders in het Domus Museum. Ontdek de tijdelijke cartografie-expo. Of ga op speurtocht met de familie. Aldenbiezen, dat is even op reis, vlakbij huis.
14: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
15: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
14: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
15: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
14: Ja. Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
16: Hero, wat bedoel je?
14: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
17: Op 1 en 3 juli is er weer de Ommegang. Het historische spektakel van het jaar op de Brusselse Grote Markt. Met als sieraad Bart van Loo en striptekenaar Frédéric Janin. Eregastland dit jaar is Japan. Bestel nu je tickets via ommegang.be. Met de steun van Radio 2, KBC Brussels, de Nationale Loterij, Hotel Amigo en het Ommegang Bier.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
18: Zometeen is staan Philippe Robrecht niet met magie, maar wel met een song die jouw mond in brand gaat steken. Ja, ook dat is de Radio 2 Zomerhits 1000 natuurlijk. Hè? Dat is voor zometeen.
19: Elke dag telt voor twee.
20: Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. In het noorden van Duitsland vallen 5 doden bij een schietpartij. En in Gent komen er klachten omdat mensen te veel moeten betalen terwijl ze hun elektrische auto opladen. In Stade bij Hamburg in het noorden van Duitsland zijn minstens 5 doden gevallen na een schietpartij bij een voorziening waar jonge moeders worden opgevangen. Sommige Duitse media melden intussen ook een 6e dode. De doden zijn allemaal volwassenen. Getuigen beschrijven een chaotisch tafereel, vertelt correspondent Gim Baldoek.
21: Ooggetuigen die melden aan Duitse media dat er eerst geschreeuw te horen was en vervolgens meerdere schoten. Een ooggetuige meldt verder dat 2 mensen vervolgens probeerden weg te komen. Een man en een vrouw die volgens Der Spiegel beide boven de 21 jaar zijn, is de omschrijving al daar. En die werden vervolgens staande gehouden door de politie, opnieuw met meerdere schoten. En op een foto zien we ook een Mercedes met beschoten banden. Dus op die manier zou die auto tot stilstand zijn gebracht. En volgens de politie zijn ook daarmee 2 verdachten opgepakt, van wie 1 de schutter is. En daarmee zou dan nu ook het gevaar zijn geweken.
20: De schietpartij zou volgens Duitse media in de relationele sfeer zitten. De politie geeft later vandaag meer uitleg. 7 op de 10 bouwbedrijven overwegen om flexijobbers in te zetten. Dat blijkt uit een rondvraag van sectorfederatie BouwUnie. Flexijobbers zijn werknemers of gepensioneerden die bijverdienen. En vanaf 1 juli kunnen alle sectoren ze inzetten. Bij de meeste bouwbedrijven zijn ze welkom, al mogen ze niet allemaal dezelfde taken uitvoeren. Dat zegt Sanderijn van Leenhoven van de BouwUnie.
22: Het is zo dat overeengekomen is in de bouw dat enkel gepensioneerde bouwvakkers actief mogen zijn op de werven. Dus die mogen bijvoorbeeld metsen of andere zaken doen. Mensen die niet actief zijn in de bouw en willen flexijobben, die mogen enkel ondersteunende taken uitvoeren. Bijvoorbeeld het vullen van de camionet. Maar we zien eigenlijk dat onze bouwbedrijven voor alle soorten functies flexijobbers zoeken.
20: De stad Gent krijgt de laatste tijd klachten van burgers die zeggen dat ze moeten betalen om hun auto op te laden, terwijl dat niet terecht is. In Gent geldt sinds februari het rotatietarief. Na 4 uur laden moet je je auto verplaatsen, maar tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's morgens laat je gratis. Toch zijn er bestuurders die voor die periode moeten betalen. Volgens het stadsbestuur ligt het probleem bij de providers van de laadpalen zelf. Dat zegt Schepen van Mobiliteit, Joris van den Broeke.
0: Bij de overgrote meerderheid van de mensen die hun wagen opladen aan een paal, maken gebruik van een laadpasje. En dat laadpasje wordt uitgereikt door een mobility service provider, een MSP. En het is dat bedrijf dat eigenlijk alle elementen van de laadbeurt samenbrengt in 1 factuur. Dat gaat over het rotatietarief dat al dan niet wordt aangerekend. Dat gaat ook over de prijs van de energie. En daarnaast rekenen die ook een kost aan voor hun dienstverlening.
20: De stad vroeg minister van Consumentenzaken Beenders van Vooruit al om opheldering. In de buurt van de gemeente Onij in de provincie Namen is er een grote zoekactie aan de gang om een 5-jarige jongen en zijn vader van 29 te vinden. Ze werden afgelopen zaterdag voor het laatst gezien. Hun auto, een donkere Golf, is gisteren teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub. Op vraag van het parket van Namen en Child Focus heeft de politie een opsporingsbericht verspreid. De moeder heeft ook een oproep verspreid via sociale media en sinds vanmiddag zijn er ook vrijwilligers aan het zoeken in de regio. In Spanje heeft de politie een hooggeplaatste Italiaanse maffiabaas gearresteerd. De man van 65 stond aan het hoofd van een clan van de 'Ndrangheta. Dat is de machtigste van alle Italiaanse maffiaorganisaties. Hij is opgepakt op zo'n 200 kilometer ten noorden van Madrid, waar hij zich al jaren schuilhield in een rustig dorp. Er liep al 4 jaar een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem, wegens geweldmisdrijven, drugshandel en witwassen. De man riskeert 19 jaar cel. De 'Ndrangheta komt uit de tip van de Italiaanse laars, maar is wereldwijd vertakt. De grote tabaksfabrikant British American Tobacco schrapt tegen het einde van het jaar wereldwijd 5.500 banen. British American Tobacco maakt onder meer de merken Lucky Strike en Dunhill. Eerder was al aangekondigd dat het bedrijf zwaar moest besparen. Er is de laatste jaren veel minder vraag naar traditionele sigaretten. Het bedrijf heeft ook al verschillende fabrieken gesloten, onder meer in Zuid-Afrika. Miranda Jansen uit Münsterbilze in Limburg is door onderwijsmagazine Klasse uitgeroepen tot leerkracht van het jaar. Ze geeft les in Lassen en is leerlingencoach op een school voor praktijkgericht leren. De jury prees haar om haar geduld, uitdagende en heldere lessen en betrokkenheid, vooral bij kwetsbare jongeren. Miranda Jansen is heel blij met erkenning.
8: Overweldigend vooral. Heel leuk, maar ja, echt wel een beetje veel. Maar ik probeer er vooral voor al mijn leerlingen te zijn en met al mijn leerlingen ook een band op te bouwen. Luisteren wanneer je moet luisteren. Oordelen wanneer je moet oordelen.
20: En in het voetbal wordt Enzo Maresca de nieuwe coach van de Engelse topclub Manchester City. Hij volgt de Spanjaard Pep Guardiola op. Maresca is een Italiaan van 46. Hij heeft een contract van 3 jaar getekend bij City. Dat is de ploeg van Rode Duivel Jeremy Doku. Eerder was Maresca al coach van onder meer Chelsea en werkte enkele jaren geleden al bij City als assistent van Guardiola. Ook vanavond en vannacht helder weer met minima rond 15 graden. Morgen zon en wolken en in het westen mogelijk wat lichte regen. We halen 27 graden. Woensdag meer wolken en tot 25 graden met dan wat regen in het westen en het centrum. We begonnen dit nieuws met een schietpartij in Duitsland bij een voorziening waar jonge moeders worden opgevangen. Er zijn zeker 5 doden gevallen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2, Zomerhits 1000.
16: Michael Josens.
18: En nu vooral Filip Robrecht, die in een pot Tabasco is gevallen, denk ik. Want hier heb je hem in de lijst met vurige tongen. Hey, hey, hey.
3: WRT Radio 2. 896.

0: Nou, die tong van Filip Robrecht staat in vuur en vlam, hoor.
1: Ik heb een wereld, jij die van jou.
0: Op 896 in de lijst.
1: Ik laat jullie maar vergaan.
0: Zeg, Mona.
2: Ja.
0: Wat doe jij als je te pikant hebt gegeten? Heb je zo'n tip of zo?
2: Ik denk melk drinken, zeggen ze dat niet?
0: Ja.
2: Melk drinken.
0: En yoghurt ook. Yoghurt.
2: Ah ja, zie, voilà.
0: Helpt ook tegen pikant eten.
2: Ja, ik zeg het omdat je dan blijkbaar ook room in je eten moet doen als je te pikant hebt gemaakt. Dat heb ik wel al eens voor gehad, natuurlijk.
0: Ja,
2: op restaurant zou ik eerder zo brood met olijfolie beginnen eten of zo. Okay.
0: Maar yoghurt, dat is echt the way to go als je mond in de fik staat.
2: Ah, wel, kijk, goed.
0: Intussen 11:05, hoe gaat het onderweg?
2: Het blijft druk rond Antwerpen, dus richting Nederland verlies je nu 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 40 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Door die drukte richting Antwerpen ook lange files. 40 minuten vanaf Antwerpenhaven, een half uur vanaf Massenhoven, 15 minuten vanaf Kontich. Op de A12 vanaf Aartselaar zo'n 20 minuten bij, want in de bevrijdingstunnel staat ook een defect voertuig links. Op de E17 vanaf Kruijbeke 20 minuten en op de E34 vanaf Melzele toch nog een half uur. In Sint-Anna-Linkeroever blijft de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Maakt daar dus zeker een reddingstrook. Dan kijken rond Brussel. Op de binnenring nog 35 minuten file golven tussen Groot-Bijngaarde en Machelen. Op de buitenring 3 kwartier tussen Sint-Steven-Soluwe en Stroombeek. Daar is de weg nu wel vrijgemaakt. Richting Brussel nog wat aanschuiven op de E19 tussen Mechelen-Noord en de werken in Mechelen-Zuid. En op de E314 richting Lummen schuif je 10 minuten aan. En dat is tussen Heverlee en Wilselen.
0: Oké, dankjewel Mona. Tot straks. En ja, vanmorgen kwamen ze al eens langs voor de eerste keer bij Benjamin, Chris Martin en zijn vrienden. Het is 5 keer prijs. Dit is te volgen op 895 samen met de jongens van BTS. My Universe, Coldplay.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

begonnen bij de Eagles als gitarist, deze Glenn Frey, tot in de zomer van 1984. En dan dacht hij, ah, wel, ik ga het ook eens solo proberen zien. Het was er dan meteen boek op en met deze The Heat Is On in de Radio 2 Zomerhits 1000 op 894. Zometeen dan de volgende Belgen in de lijst, de mannen van

0: muziek.
1: Kinderbrie, Zita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
2: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
1: Kom ook eens langs.
2: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De vijf beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit... En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code Yellow!
2: Radio 2 Zomerhits 1000.
1: 893.

strak zomerse Belgen in deze Radio 2 Zomerhitse 1000 geduwd via VRT Max. En dit was meteen, of dit waren de volgende, want ja, het zijn de mannen van Léopold Noir et Vous op 893 met C'est l'amour. En dan nu vooral even een uitstapje naar Duitsland in de lijst. Beetje drama toch wel. Ik hou er wel van, zo'n klein beetje over de top geproduceerd. En dan weet je natuurlijk dat wij nu in de jaren 80 zitten. Want ook de Radio 2 Zomerhits 1000 geraakt dankzij jouw stem via VRT Max. Een beetje de Maria Magdalena van Duitsland hier op 892. Dit is Sandra.

0: dit is toch genieten, hè.
1: Ja, heerlijk.
0: Steven uit Endermonde zegt hier al in de app van Radio 2, ja, dat is hier onmogelijk om nog stil te blijven zitten op het werk. Ja, dat is die Radio 2 Zomerhits 1000 natuurlijk. En jij hebt die zo heerlijke zomers gemaakt dankzij jouw stem via VRT Max. Van McCoy hier op 891. Een soul cha-cha-cha.

0: Energie Rebelli.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Dit gebeurt er bij jou in de buurt.
4: Het is 17:30, nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Kirsten Simons. De stad Halle denkt eraan om extra waterschotten aan te kopen om regenwater tegen te houden. In de Basiliekstraat in het centrum liepen weer enkele winkels onder water tijdens het onweer van afgelopen weekend. Maar de waterschotten helpen wel degelijk, zegt burgemeester Eva de Mesmaker.
5: Die hebben zeker op vele plaatsen heel wat water buiten gehouden. Het water stond extreem hoog en bij velen stonden de schotten net iets hoger. Maar bij sommigen is het water er toch nog over geraakt of binnengecijpeld, ja, via de riolering, via het dak. We gaan ook kijken of we de zone die de mobiele schotten hebben, of dat we die nog moeten uitbreiden naar andere straten.
4: In Wezenmalen is de vernieuwde stationsomgeving vandaag officieel geopend. Er is een nieuwe tunnel voor het verkeer en een fietsbrug en het is er ook een stuk veiliger, zegt Frederik Petit van Infrabel.
6: Hier is geen overweg meer, dus mensen kunnen niet meer door een overweg slalomen, de verkeersregels niet respecteren. En dat is voor Infrabel altijd de belangrijkste prioriteit, de veiligheid. Maar daarnaast denk ik ook dat je voor de omgeving, dus de treinreizigers, maar ook de inwoners van Wezenmaal, heel veel extra voordelen krijgt. Je kan hier door de tunnel op een veilige manier rijden. Er zijn aparte fietspaden, er is ook een voetpad, een onderdoorgang. Dus ik denk dat het een win-win situatie is voor heel veel mensen.
4: Vanaf vanavond 20:00 is de weg tussen Overijse en Hoeilaert 4 nachten na elkaar afgesloten ter hoogte van de Zavelenborre. Er wordt gewerkt aan de brug van de E411 boven de Frans Verbeekstraat. Tot 6:00 ochtends is een omleiding voorzien. De werken zouden vrijdagochtend klaar moeten zijn. Voetbalclub OHL heeft vandaag zijn nieuwe coach Timmy Simons officieel voorgesteld. Simons wil met Leuven in het nieuwe seizoen meer aanvallend voetbal brengen. Simons is afkomstig van Diest en woont opnieuw in de regio.
7: Dat is zeer gemakkelijk. Half uurtje en ik sta op de club. Dus dat is wel makkelijk als je lange dagen maakt. Ja, ik ken de mensen wel van vroeger en waar ik al mee tegen gespeeld heb of whatever. Dus je komt hun wel vaker tegen. Dus ik ken wel de insights.
4: En in Zichem komt een wandelpad van het dorpscentrum naar het huis van Ernest Klaas. Dat is de schrijver van het bekende boek De Witte van Zichem. In de hoeve waar de schrijver geboren werd is nu een museum. En dankzij het pad moeten wandelaars niet meer langs een gevaarlijke weg om het huis te bezoeken. Monique Swinne.
8: Het is eigenlijk een pad dat er is, maar waar je niet door geraakt. Omdat je een stuk door de Demerbroeken moet. Dat is heel drassig. En er gaan de stukken heraangelegd worden en een vlonderpad doorgetrokken. Zodanig dat je echt via de prachtige natuuromgeving die daar is, van in Zichem dorp naar het huis van Ernest Klaas kunt.
4: Het is nog altijd warm, maar vannacht daalt de temperatuur naar 16 graden. Morgen wat wolken met eventueel een bui, maar ook zon en maximaal tot 24 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2, Zomerhits 1000.
1: Michael Josens.
3: En dan nu een ode aan het sterke geslacht. Daar gaan we toch niet flauw over doen. Hè? Het is dan Sailor in de lijst en Girls, Girls, Girls.

0: geweldig dit dan. Hè? Girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls. Voor onze Mona eigenlijk, hè? Het sterke geslacht, hè, Mona, het is waar. Hè?
1: Hoe meer girls, hoe beter, hè?
0: Zo is dat, absoluut. dat kunnen we niet zeggen over de files. Hoe is het daar intussen?
1: Je hebt de Antwerpse ring naar Nederland nog steeds 1 uur aanschuiven. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Borgerhout. Richting Gent verlies je ook altijd nog altijd een half uur. En dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen daardoor nog wat files. 40 minuten vanaf Antwerpen-Haven. 20 vanaf Massenhoven. Ook op de A12 vanaf Aartselaar. Op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E34 vanaf Melzijlen. Rond Brussel op de binnenring nog 40 minuten file golven. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 1 uur bij van Sint-Stevens-Woluwe tot Injette. Richting Brussel op de E19 verlies je nu 15 minuten. Dat is tussen Rumst en de Werken in Mechelen-Zuid. En op de E314 naar Lummen zo'n 10 minuten bij tussen Heverlee en Wilselen.
2: Beste luisteraar, zie jij de bomen door het energiebos?
3: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
2: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
3: Oké. Okay.
2: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen. Anna Green. Energie-rebellie. Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
4: Radio 2, Zomerhits 1000. VRT, Radio 2. 889.

0: strak in het pak, de zonnebril op. En rechtstreeks natuurlijk uit de Man in Black film, hè. Deze Will Smith. En hij komt er nog wel eens aan, hoor. Ik denk ergens woensdag met Miami. En nu vooral dan... een van de meest meegebrulde songs van 2 jaar geleden in alle Nederlandse feesttenten, hoor.
1: Elke dag samen, de tijd die vloog.
0: 888 is voor Yves Berendsen.

0: 888 natuurlijk. Dus met andere woorden, wij moeten nog een eindje opschuiven richting zondagavond natuurlijk. Net voor 8 uur, dan vertelt onze Benjamin Scholaert. Ja, wie er op 1 staat, wie jij vooral op 1 hebt gestemd. En die top 10, die is er al, die top 10. Al het enige ding is met die top 10, de nummers of de volgorde is nog niet bepaald. En met andere woorden, jij kan nog stemmen voor die top 10. Je moet maar eens even naar onze Radio 2-kanaal gaan op VRT Max. Dan kan je nog die 10 songs in de juiste volgorde volgens jouw smaak stemmen uiteraard. Wat staat er in die top 10? Wel onder andere Pommelien Thijs.
1: Jij zei dat het klaar was, noemde mij je
0: af. Met Atlas.
1: Sorry dat ik jou.
0: Maar ook de nummer 1 van vorig jaar, dat is de Lambada. En ook, ze moest er absoluut in die top 10 natuurlijk, hè. Margriet Hermans.
2: Lekker blijven hangen.
0: Staat dus ook in die top 10. Jij bepaalt de volgorde via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En we stemmen op jouw favoriete songs natuurlijk, hè. Intussen gaan wij voort met op 887 Matthew Wilder. Dit is Break My Stride.

De zomer klinkt toch altijd net ietsje fris en fruitiger bij van die Franse songs. Alsof je door een veld vol zonnebloemen loopt met Radio 2 erbij. Hier op 886 Sénérien van Julien Clerc. En dan schuiven we door in deze Radio 2 Zomerhits 1000 met de mannen die een prijs kregen in 1974 voor de best verkochte single. En daar kunnen ze volgens mij nog altijd van rentenieren na al die jaren. Het blijft gewoon zo'n geweldige song. En ben heel blij dat jij me in de lijst hebt gestemd via VRT Max. Want dit is echt de zomer ten top toch. Hè? Bagman, Turner, Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Hier op 885.

0: Zomerhits 1000.
1: Radio 2.
2: In het groene hart van Limburg vind je het mooiste kasteeldomein van Vlaanderen. Zoek deze zomer het avontuur op in de landcommanderij Aldenbiezen. Treed in de voetsporen van ridders in het Domus Museum. Ontdek de tijdelijke cartografie-expo. Of ga op speurtocht met de familie. Aldenbiezen, dat is even op reis, vlakbij huis.
3: Hey Sophie, alles goed?
4: Ja hoor.
3: Zeg, ik zoek een nieuwe matras, maar er is zoveel keuze.
4: Ik ben super tevreden van de slaapadviseur. Met een ruim aanbod topmerken, geleverd en geplaatst tot in je slaapkamer.
3: Dat is wat ik nodig heb, zeg.
4: De slaapadviseur vind je in Ternat, Overijse en Linkebeek. Nu niet te missen summerdeals.
3: Maak elk.
5: Ah, maar ik ben helemaal nog niet moe.
6: Momenten, Max.
7: Oh, niet zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
6: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
7: de max.
8: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
9: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
8: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
9: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
8: Ja. Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
9: Yo, wat bedoel je?
8: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
10: Op 1 en 3 juli is er weer de Ommegang. Het historische spektakel van het jaar op de Brusselse Grote Markt. Met als heraut Bart van Loo en striptekenaar Frédéric Janin. Eregastland dit jaar is Japan. Bestel nu je tickets via ommegang.be. Met de steun van Radio 2, KBC Brussels, de Nationale Loterij, Hotel Amigo en het Ommegang Bier.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
11: Zeg, en zullen we er zometeen André Hazes eens bij halen? Niet met Zij gelooft in mij, maar wel met Zomer. Ah ja, het is de Radio 2 Zomerhits 1000. Wordt goed hoor, zometeen.
12: Elke dag.
13: Het is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Koeman. In het noorden van Duitsland vallen 6 doden bij een schietpartij. En de meeste bouwbedrijven in ons land willen flexijobbers inzetten. In Stade bij Hamburg in het noorden van Duitsland zijn intussen al 6 doden geteld na een schietpartij bij een opvanghuis voor jonge moeders. 5 mensen stierven ter plekke. Het zou gaan om 4 vrouwen en een man. 1 persoon overleed later in het ziekenhuis. De doden zijn allemaal volwassenen. Getuigen beschrijven een chaotisch tafereel, vertelt correspondent Gien Baldoek.
14: Ooggetuigen die melden aan Duitse media dat er eerst geschreeuw te horen was en vervolgens meerdere schoten. Een ooggetuige meldt verder dat 2 mensen vervolgens probeerden weg te komen. Een man en een vrouw die volgens Der Spiegel beide boven de 21 jaar zijn, is de omschrijving al daar. En die werden vervolgens staande gehouden door de politie, opnieuw met meerdere schoten. En op een foto zien we ook een Mercedes met beschoten banden. Dus op die manier zou die auto tot stilstand zijn gebracht. En volgens de politie zijn ook daarmee 2 verdachten opgepakt, van wie 1 de schutter is. En daarmee zou dan nu ook het gevaar zijn geweken.
13: 7 op de 10 bouwbedrijven overwegen om flexijobbers in te zetten. Dat blijkt uit een rondvraag van sectorfederatie BouwUnie. Flexijobbers zijn werknemers of gepensioneerden die bijverdienen. En vanaf 1 juli kunnen alle sectoren hen inzetten. Bij de meeste bouwbedrijven zijn ze welkom, al mogen ze niet allemaal dezelfde taken uitvoeren. Dat zegt Sanderijn van Leenhoven van de BouwUnie.
15: Het is zo dat overeengekomen is in de bouw dat enkel gepensioneerde bouwvakkers actief mogen zijn op de werven. Dus die mogen bijvoorbeeld metsen of andere zaken doen. Mensen die niet actief zijn in de bouw en willen flexijobben, die mogen enkel ondersteunende taken uitvoeren. Bijvoorbeeld het vullen van de camionet. Maar we zien eigenlijk dat onze bouwbedrijven voor alle soorten functies flexijobbers zoeken.
13: De stad Gent krijgt de laatste tijd heel wat klachten van mensen die onterecht moeten betalen terwijl ze hun elektrische auto opladen. Er geldt sinds februari een rotatietarief in Gent. Wie langer dan 4 uur aan een openbare laadpaal staat, moet extra betalen. Maar ook wie minder dan 4 uur laat, moet soms bijbetalen. Volgens schepen van mobiliteit Joris van den Broeke ligt dat aan de uitbaters van de laadpalen.
0: Bij de overgrote meerderheid van de mensen die hun wagen opladen aan een paal, maken gebruik van een laadpasje. En dat laadpasje wordt uitgereikt door een mobility service provider, een MSP. En het is dat bedrijf dat eigenlijk alle elementen van de laadbeurt samenbrengt in één factuur. Dat gaat over het rotatietarief dat al dan niet wordt aangerekend. Dat gaat ook over de prijs van de energie. En daarnaast rekenen die ook een kost aan voor hun dienstverlening.
13: De stad heeft minister van Consumentenzaken Beenders al om opheldering gevraagd. In de buurt van de gemeente Onet in de provincie Namen is er een grote zoekactie aan de gang om een jongen van 5 en zijn vader van 29 te vinden. Ze zijn vorige zaterdag voor het laatst gezien. Hun auto is gisteren teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub. Op vraag van het parket van Namen en Child Focus heeft de politie een opsporingsbericht verspreid. Sinds vanmiddag zijn er ook vrijwilligers aan het zoeken in de regio. De grote tabaksfabrikant British American Tobacco schrapt tegen het einde van het jaar wereldwijd 5.500 banen. Eerder was al aangekondigd dat het bedrijf zwaar moet besparen. Er is de laatste jaren veel minder vraag naar traditionele sigaretten. Het bedrijf heeft ook al verschillende fabrieken gesloten, onder meer in Zuid-Afrika. In Londen hebben wetenschappers de allereerste resten van een dinosaurus geïdentificeerd die ooit op Antarctica zijn gevonden. Het is een stuk bot dat al 40 jaar lang in een lade lag. Het bot werd in 1985 gevonden door een Britse geoloog, maar wetenschappers konden niet achterhalen wat het precies was en dus kwam het in een lade terecht. Het blijkt nu een staartwervel te zijn van een titanosaurus. Dat is een van de grootste dinosoorten ooit. Miranda Jansen uit Münsterbilze in Limburg is door onderwijsmagazine Klasse uitgeroepen tot leerkracht van het jaar. Ze geeft les in Lassen en is leerlingencoach op een school voor praktijkgericht leren. De jury prees haar om haar geduld, uitdagende en heldere lessen en betrokkenheid, vooral bij kwetsbare jongeren. Ze is heel blij met de erkenning.
1: Overweldigend vooral. Heel leuk, maar ja, echt wel een beetje veel. Maar ik probeer vooral voor al mijn leerlingen te zijn en met al mijn leerlingen ook een band op te bouwen. Luisteren wanneer je moet luisteren. Oordelen wanneer je moet oordelen.
13: En de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel wordt in januari volgend jaar voor de eerste keer vader. Van der Poel is 31. Zaterdag begint hij normaal gezien aan zijn 6e ronde van Frankrijk. Vorig jaar droeg hij 4 dagen de gele trui. Ook vanavond en vannacht helder weer met minima rond 15 graden. Morgen zon en wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken en tot 25 graden. En dan valt er wat regen in het westen en het centrum. We begonnen dit nieuws met een schietpartij in Duitsland bij een voorziening waar jonge moeders worden opgevangen. Er zijn 6 doden gevallen. Meer op vrtnieuws.be.
11: Yes, dankjewel Lien. Intussen 5 over 6. Even de weg op, want op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier vertraging op dit moment tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. In Antwerpen-West is een ongeval gebeurd trouwens. Ook in Berchem hinder door een ongeval. Je moet daar een reddingstrook maken. Dan eens kijken richting Gent. 1.5 uur vertraging op dit moment tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen dan ook file rijden op de A12 van Antwerpenhaven, 20 erbij. Ook op de E313 vanaf Maashoven, 20 minuten. De E17 vanaf Kruijbeken ook 20 en 10 minuten richting Antwerpen op de E34 vanaf Melzelen. Op de windring dan rond Brussel 1.5 uur tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Ook op de buitenring 40 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jetten. En in Brussel staat een defect voertuig in de Annie Cordietunnel richting Koekelberg op de linkerrijstrook. Je moet daar 20 minuten extra rekenen. Dan nog eentje naar Brussel op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Zuid door werken 20 minuten aanschuiven op dit moment.
12: Radio 2. Radio 2, Zomerhits 1000.
16: Hey, hey. Michael Josens.
12: WRT Radio 2. 883.

0: Ja, als je dit hoort, dan weet je dat wij in Nederland zitten op dit moment. De Hermes House Band. Dat is een groepje Rotterdamse studenten die in de 90's dachten van bon, jongens en meisjes, we gaan eens wat muziek maken. En dan krijg je dit hier, I Will Survive. Niet in de versie van Gloria Gaynor, die komt er later deze week aan. Maar hier wel best een goede notering hoor.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
0: Zeg, en dan een song waar ik al heel de dag op zit te wachten. André Hazes Senior, die komt er nu aan op 882. En die gaat hier even wat zomer binnentrekken hoor, op

0: En zo klonk de zomer in 1991. Hè. Geweldige André Hazes met de zomer ook in de lijst geraakt. Op 882 en dan schuiven we nu vooral door met de man die er door het onweer afgelopen zaterdag ja, dan toch Werchter Boutique afsloot met zijn vleesklak. Pitbull in de lijst, Give Me Everything.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
2: Radio 2. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: ik weet dat nog goed, 10 jaar geleden. Ik heb dit zoveel op repeat gespeeld. Die mannen van Years and Years. En King op 880 in de Radio 2 Zomerhits 1000. En zometeen dan de mannen die in november naar de Lotto Arena komen met die zomerhit die jij ook in de lijst hebt geduwd trouwens.
1: Helemaal.
2: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
3: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
2: Radio 2 Zomerhit.

0: Dat is eigenlijk ongelooflijk. Die mannen zijn al 25 jaar bezig, een kwart eeuw. En dat feestje komen ze vieren, die verjaardag, in de Lotto Arena in november bij ons in ons land. Wees maar zeker dat je deze gaat meebrullen natuurlijk. Hè. Ook in de lijst geraakt in de Radio 2 Zomerhits 1000 op 879. De mannen van Westlife en Uptown Girl. En dan nu, even alles stilmaken, even die stembanden openzetten. En we doen samen van je.
1: Mexico, Mexi.
2: Elke dag telt voor twee. Radio 2.
3: Zomerhits 1000.
2: Michael Joosens.
1: Radio 2.
0: Want oh jawel, ze is er ook bij. Dus draai hem aan naar rechts voor 878. Zangeres zonder naam. We gaan naar Mexico.

televizor. Zangeres zonder naam. Olé, Mexico natuurlijk. Ook in de lijst geraakt terecht op 878. Zometeen dan een snap. The first, the last eternity. Maar eerst nog even de weg op. Het is 6:30. Want op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Ook richting Gent. 1/2 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Verder ook een naar Antwerpen file rijden op D313 vanaf Masshoven. 10 minuten. Ook 20 op de A12 vanaf Aartselaar. De E17 dan vanaf Kruijbeke. Ook 20 minuten rekenen. Ook op D34 vanaf Melselen. 10 minuten. Dan kijken we eens even op de binnenring rond Brussel. Daar verschuif je op dit moment 20 minuten aan tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Ook op de buitenring 1/2 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jetten. En in Brussel staat een defect voertuig in de Annie Cordy-tunnel richting Koekelberg op de linkerrijstrook. Dan nog eentje richting Brussel op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Zuid. Daar vertraag je op dit moment 20 minuten door werken.

0: ze wonnen ooit de prijs van slechtste songtekst ooit met deze song. Snap, the first, the last, eternity. The first, the last, eternity. Oh, ça va toch wel, hè, qua tekst zo, hè. 876 in de lijst. Elke dag
1: telt voor twee. Radio 2. Zomerhits 1000. Michael Joosens.
0: Radio 2. Zeg, krijgen een berichtje van Erik. Die stuurt, ja, zeg, daar straks al André Hazes met Zomer. Daarnet zangeres zonder naam uit Mexico. Hoe goed is die lijst, zeg, op Radio 2? Ja, dat is hier nog niet gedaan, hè. Want we gaan door tot 8 uur vooral, zondagavond, met die grote finale natuurlijk in die Radio 2 Zomerhits 1000. En nu vooral 876, een soort muzikale aperol spritz uit Zweden. Erik Prits, kijk.

0: Radio 2. Dat weekend is net gedaan, maar goed, als je dan dit hoort, dan lijkt het opeens vrijdag op maandag, hè? In die Radio 2 Zomerhits 1000. Op 876, Eric Prydz, Call on Me. Zometeen dan de samenwerking uit 2003.
1: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium. Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Radio 2 Zomerhits 1000.
3: 875.

twee kanonnen in de studio. Ja, dan krijg je dit natuurlijk, ja. Nena en Kim Wilde, 875. Radio 2. In de Radio 2 Zomerhits 1000 met Any Place, Anywhere, Anytime. Trouwens, die top 10, jouw top 10, die is er al, maar die ligt nog niet in de juiste volgorde. Ik kreeg daarnet ook een berichtje van een paar luisteraars in de app van Radio 2 die me vroegen: Michael, we zouden graag willen stemmen op die top 10. Waar kan dat? Wel, heel simpel, even naar het Radio 2-kanaal gaan op VRT Max. En dan kan je dus nog stemmen op die top 10 om die in de juiste volgorde te duwen. Ik ben eens even gaan kijken, wat staat er onder andere in die top 10? Toch wel ja, niet de minste kleppers, hoor. Onder andere deze. De Macarena van Los Del Rio, maar ook de nummer 1, jouw nummer 1 van vorig jaar. De Lambada van Akaoma. En uiteraard, ja, zo mag niet ontbreken dit jaar, Margriet Hermans. Lekker blijven hangen. Kan je ook nog opstemmen. Met Lekker blijven hangen uiteraard. Nu vooral even naar onze Radio 2-kanaal gaan op VRT Max om daar dus te stemmen op die top 10. En dan schuiven wij nu vooral door met de Abbas op 874. Take a chance on me.

0: voor Sofia Dendermonde zegt, dit herinnert mij aan mijn allereerste saxofoonles, Chandé, op 873 en Smooth Operator in de Radio 2 Zomerhits 1000.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Michael Joosens.
1: Radio 2. 872.

0: Nou, het moet allemaal zo moeilijk niet zijn, dachten die mannen natuurlijk van Right at Red in de 90s in 1992. Niet spreken, gewoon kussen en daar ging dit uiteraard over. Don't Talk, Just Kiss in de Radio 2 Zomerhits 1000. En ze komen sowieso nog wel eens langs, later deze week met I'm Too Sexy uiteraard. En nu vooral, Jo Valli, zullen we die eens even binnenlaten?
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
0: Want ja, het is de allereerste keer. En ik zweer het je, je gaat factor 50 moeten zoeken. Die ligt normaal gezien ergens nog in de buurt van vorige week van de hittegolf. Het gaat nodig zijn hoor. Op 871 Rissi met CCC.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
2: Ah, super. Allee.
1: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
2: Ah, dan is het gewoon.
1: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
2: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
3: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
4: Hoogstraten.
3: Hoogstraten aardbeien.
5: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
6: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
5: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
6: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
5: Ja, je hoort het. Deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
7: Jo, wat bedoelt het?
8: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
9: Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
9: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
11: Go Yellow!
12: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
13: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
14: promo koken.
15: Ik dacht van chili con carne.
13: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
15: Dat wordt chili con serieus veel carne.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
17: Zometeen tellen we verder met Boy George, zijn hoed en ook een beetje Culture Club op Do You Really Want to Hurt Me? Voor zometeen, Matthijs van 7.

0: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Koeman. De hittegolf is officieel voorbij, want het is vandaag in Ukkel geen 25 graden geworden. Het was wel nipt, zegt weerman David de Heenouw van het KMI.
1: Het is 24,9 graden geworden in Ukkel en dat betekent dus dat de hittegolf ten einde loopt. Een hittegolf die een duur had van 12 dagen, dat is te vergelijken met de hittegolf van augustus 2020.
0: Voor een hittegolf zijn minstens 5 opeenvolgende dagen van 25 graden nodig en op 3 ervan moet het 30 graden zijn. 7 op de 10 bouwbedrijven overwegen om flexijobbers in te zetten. Dat blijkt uit een rondvraag van sectorfederatie BouwUnie. Flexijobbers zijn werknemers of gepensioneerden die bijverdienen. En vanaf 1 juli kunnen alle sectoren ze inzetten. Bij de meeste bouwbedrijven zijn ze welkom, alleen mogen ze niet allemaal dezelfde taken uitvoeren. Dat zegt Sanderijn van Leenhoven van de BouwUnie.
2: Gepensioneerde mensen die al altijd in de bouwsector gezeten hebben, die mogen alle functies uitoefenen, dus die mogen op de werf actief zijn. Andere mensen die mogen enkel administratieve of meer ondersteunende taken uitvoeren. In de bouwsector is er natuurlijk een groot tekort aan arbeidskrachten. En onze bouwbedrijven zien flexijobbers als een manier om toch dat personeelstekort een beetje op te vangen.
0: In Stade bij Hamburg in het noorden van Duitsland zijn 6 doden gevallen na een schietpartij bij een opvanghuis voor jonge moeders. 5 mensen stierven ter plekke. Het zou gaan om 4 vrouwen en 1 man. 1 slachtoffer is later overleden in het ziekenhuis. Getuigen beschrijven een chaotisch tafereel, vertelt correspondent Gien Baldoek.
3: Ooggetuigen die melden aan Duitse media dat er eerst geschreeuw te horen was en vervolgens meerdere schoten. Een ooggetuige meldt verder dat 2 mensen vervolgens probeerden weg te komen, een man en een vrouw. En die werden vervolgens staande gehouden door de politie, opnieuw met meerdere schoten. En op een foto zien we ook een Mercedes met beschoten banden. Dus op die manier zou die auto tot stilstand zijn gebracht. En volgens de politie zijn ook daarmee 2 verdachten opgepakt, van wie 1 de schutter is. En daarmee zou dan nu ook het gevaar zijn geweken.
0: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is Hanna van de Winkel uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde van een Amerikaanse in 3 sets. En op het WK voetbal begint op dit moment de wedstrijd tussen Brazilië en Japan. Het is de 2e wedstrijd van de 16e finale. Gisteren schakelde Canada Zuid-Afrika uit. Ook vanavond en vannacht helder weer met minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken en tot 25 graden. En dan valt er ook wat regen in het westen en het centrum van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Yes, dankjewel Lien. 3 over 7. Even de weg op, want op de Antwerpse ring richting Gent verlies je op dit moment 40 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Door een ongeval, er is ook maar 1 rijstrook vrij. Maakt daar ook een reddingstrook trouwens. Richting Nederland meer dan een half uur file rijden op dit moment tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel, nog door een ongeval. Dan eens kijken naar Antwerpen. Op de E17 vanaf Kruijbeke 20 minuten. Ook op de E34 vanaf Melzele 10. En op de A12 in Antwerpen-Zuid is ook vertraging door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de buitenring dan rond Brussel, ook 10 minuten tussen Stroombeek en Jette. En in Brussel staat op dit moment een defect voertuig in de Annie Cordy-tunnel richting Koekelberg op de linkerrijstrook. Verder ook vertragen naar Brussel op de E40 tussen Afliegem en Ternat door een ongeval op de linkerrijstrook. Houd daar rekening met een file van 20 minuten. Ook op de E19 naar Brussel tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid doorwerken, 10 minuten extra vertragen. En dan nog eentje, want er is hinder op de E403 richting Doornik in Aalbeke door een ongeval waar je op dit moment moeilijk kan passeren daar.
5: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
6: Radio 2, Zomerhits 1000.
7: Michael Jonsen.

0: had hem jou beloofd in de lijst. Boy George. Do you really want to hurt me? Met ook die prachtige hoed natuurlijk, hè. Op 870, do you really want to hurt me? Ja, en dan?
1: 869.
0: Draai hem gerust ietsje luider, want ja, dit gaat deugden hoor. Op zo'n maandag, begin van de werkweek. Op 869, en oh jawel, ze zijn erbij. Een bouwvakker, een politieagent en de rest van de bende natuurlijk. Hè. De

0: Ik is hier met de laatste collega's nog wat mails aan het afwerken met die Radio 2 Zomerhits 1000. Maar ja, stuurt, ja, dat mailen is niet gelukt natuurlijk. Ja, zo'n geweldige songs. En vooral door die mannen van The Village People. Hè. Benieuwd wat de rolverdeling ook was, Patrick. Was jij politieagent of militair of een van de andere figuren? Duw dat ook eens even door in die app van Radio 2. In de Navy, hier in de lijst. Goede notering eigenlijk wel. Ik ga eens even de notering erbij pakken. Even kijken. Nou, kijk eens. 869, zeg. Elke dag
1: telt voor twee. Radio 2. Zomerhits 1000. Michael Joosen.
0: En dan nu de man die ja onverwacht Werchter Boutique mocht afsluiten met zijn vleesklakken. Pitbull, hier is Fireball in de lijst.
2: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

Ja, dat had hij natuurlijk niet verwacht. Afgelopen zaterdag Werchter Boutique mocht hij plots het festival afsluiten. Geen Katy Perry meer. Door de weersomstandigheden natuurlijk. Hè. Want deze heb je ook meegebruld, ongetwijfeld, op Werchter Boutique. Hier op 868 in de lijst. Pitbull en Fireball. I'm a fireball. En dan zitten we nu vooral bij de Britten van de Zombies. De tijd van het jaar, dat is toch de zomer, hè? Time of the season op 867 zien.

0: Maar het is wel duidelijk, die Radio 2 Zomerhits 1000, die maakt herinneringen los, onder andere door Patrick uit Dendermonde, die zegt in de app van Radio 2. Ja, dit was een grote hit, hè. De zomer van 1968 heb ik toen serieus meegezongen, meegedanst in het jeugdhuis bij ons. Met de Zombies en Time of the Season in de Radio 2 Zomerhits 1000 natuurlijk op 867. Zometeen dan is het aan Mark Morrison.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
2: 30 ideeën voor pastaschotels
1: in Libelle Lekker naar
2: de 5 beste beleggingen van het moment
1: in Trends of naar
2: Belgische politiek achter de schermen
1: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: jou. Evangelina, ik hou van jou.
1: Louis Neefs zit in Oostende. Aan het strand van Oostende, 865. Wij gaan natuurlijk naar Blankenbergen.
2: Radio 2, Zomerhit 1000.
1: Met Radio 2, heel de zomer lang gaan we weer live radio maken. Natuurlijk met als hoogtepunt VRT Zomerhit. Ook dit jaar. En ik zou, als ik van jou was, morgen vroeg toch maar eens even luisteren naar Sta op met Radio 2 met onze Sharon Slegers. Want morgen vroeg, ik denk ongeveer rond 9:15, gaat onze Benjamin de studio binnenlopen. En Benjamin heeft groot nieuws. Benjamin heeft de eerste naam mee die gaat optreden tijdens Radio 2 aan zee. Dus morgen vroeg rond 9:15 zeker luisteren, Radio 2. Want ja, je gaat die naam bekend... Of die naam wordt tenminste bekendgemaakt. En geloof me, dat is een zeer grote naam. Echt waar, je wil dat niet missen, morgen vroeg dus. En intussen gaan wij voort in deze lijst met Mark Morrison op 866, Return of the Mac. Oh!

0: eigenlijk blijft hij toch altijd plakken aan onze Radio 2 dansathon, hè, waar Peter van der Veer serieus wat stappen op heeft gezet en ook op heeft gedanst trouwens op deze Pink en Never Not Gonna Not Dance Again. Ook in de lijst geraakt zien. Dankzij jouw stem op VRT Max 864 voor Pink. En zometeen gaan we dansen, dansen, dansen. Met Walk the Moon, maar eerst 7:30 toch nog even de weg op, want op de Antwerpse ring richting Gent verlies je op dit moment nog meer dan 1 uur tussen Deurne en de Kennedy-tunnel door een ongeval. Er is ook maar 1 rijstrook vrij. Vorm daar een reddingstrook voor de hulpdiensten als je daar in de file terechtkomt, dat is een belangrijke. Richting Nederland, 1/2 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel door een ongeval op de linker rijstrook. Ook naar Antwerpen nog vertragen, 1/2 uur extra op de E17 vanaf Kruijbeke. Dan eens kijken naar Brussel, ook 20 minuten de file rijden nog op de E40 tussen Afleghem en Ternat door een ongeval op de linker rijstrook. Staat ook een kijkfile vanaf Grootbijgaarten. En dan nog eentje op de E403 van Kortrijk naar Doornik. Daar vind je op dit moment 10 minuten file tussen Wevelgem en Aalbeke door een ongeval daar.
1: Radio 2.
2: Radio 2.
1: Zomerhits 1000.
3: Radio 2.
4: Michael Josens.
1: 863.

0: Ik had het jou beloofd en je ging dansen. En wat heb ik gezegd? Huh? Op 863 in de Radio 2 Zomerhits 1000. Shut Up and Dance van Walk the Moon. En dan zometeen Jelle Kleijmans met Jeugdpuisten in 2002.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij een Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hey, dus er komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Nou, oh, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
5: Zomerhits 1000.
1: 872.

0: was ook nog jong, hè. In 2003, Jelle Kleijmans was toen 16 jaar met de jeugdpuisten. Maar wat een wereldhit had hij toen natuurlijk, hè. Spring en jong. Op 862.
1: Zomerhits 1000.
0: Ja, we zijn eraan begonnen natuurlijk vanmorgen om 9 uur met Benjamin Scholaert, de Radio 2 Zomerhits 1000. En we gaan nog door tot zondagavond. Net voor 8 uur ga jij ontdekken wie of wat jij natuurlijk op nummer 1 hebt gestemd. Nu, die top 10, die is er al, alleen ligt die nog niet precies in de juiste volgorde. En jij kan die volgorde nog volledig bepalen. Als jij denkt, nou, ik heb er wel zin in, wel nu even naar onze Radio 2 kanaal gaan op VRT Max. Kan je die top 10 nog in de juiste volgorde zetten? Volgens jou. En in die top 10 onder andere, ja, de volgende kleppers. Willy Sommers bijvoorbeeld. Hè. Met Laat de zon in je hart, maar ook Shakira. Waka waka. Kan op 1 staan als jij dat denkt. Of jij vindt dat tenminste, dan moet je vooral even gaan stemmen natuurlijk via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Maar het kan ook Bryan Adams zijn. The Summer of 69. Alles sinds die top 10 die ligt er. Maar goed, het is nu vooral aan jou. Dus ga maar eens even naar ons Radio 2-kanaal. Op VRT Max kan je nog stemmen op die top 10. En wie weet hoor je dus jouw nummer 1. Nu zondag, net voor 8 uur. Dit dan is Tromaille, Papa Outé.

0: Zeg, het is nu niet de bedoeling om jou te verwarren natuurlijk, hè. Om te stemmen op die top 10. Want ik krijg een berichtje van Shana uit Poperingen. Die zegt, ja, ik ben helemaal in de war. Het is een soort dilemma geworden om te stemmen op die top 10 voor onze Radio 2 Zomerhits 1000. Nee, gewoon stemmen vanuit de buik. Gewoon even naar onze Radio 2-kanaal gaan op VRT Max. En daar stemmen op jouw favorieten om ze in de juiste volgorde te zetten. Gewoon stemmen vanuit je buik. Buikgevoel is altijd een strak plan. Elke dag.
1: Radio 2. Zomerhits 1000. Michael Joosens.
0: Radio 2. En dan nu vooral de eerste keer Olivia Newton-John binnenlaten in jouw lijst. Het is de eerste van vier hier op 859. En Xanadu.

0: En dan die finale, hè.
1: Ja.
0: Oh, top dat ze in de lijst staat, hè. Op 859. Olivia Newton-John, Xanadu en dit... Hoor jij morgen vroeg bij Benjamin vanaf 9 uur met het vervolg van de Radio 2 Zomerhits 1000. De Kreuners en verliefd op Chris Lomme op 857. En dit is nog voor vandaag. 858 voor Last Frequencies en Yannick Devy, Reality.

0: Amai, dat zijn veel sloten.
1: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
4: Ik ga u eerst een kus geven. Hey. Hallo.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
5: Ik heb altijd geleefd, sky's the limit, hè.
2: Maureen van Herbergen en Sieg.
6: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
2: Jelle Kleimans.
7: Ik heb twee douches naast elkaar.
0: Je woont alleen.
7: Ja, ik weet.
2: Tanja Dekster.
8: Hier is altijd een hele chille sfeer.
2: En Peter van den Bent.
9: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
2: Ontdek alles op VRT Max. En luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
10: Ze zijn terug.
11: Ken je het tekstje nog?
12: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
10: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
11: Ik hoop dat ik het beter ken dan ik. Hè.
10: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Slapen kan je later. Na het nieuws krijg je al

0: Het is 8:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De dader van een schietpartij in Duitsland, waarbij 6 doden zijn gevallen, is een man van 45 van Turkse afkomst. Het motief van de schietpartij zou een discussie over hoederecht zijn. De politie heeft zo pas meer uitleg gegeven. Koen Braakman, jij hebt geluisterd.
1: Ja, de schietpartij gebeurde, dat wisten we al, in de gemeente Stade in het noorden van Duitsland, in een centrum dat jonge moeders opvangt. En daar zou ook de dochter van de dader hebben verbleven, een meisje van 3 maanden, samen met haar moeder. En met die moeder was er dus blijkbaar een discussie over hoederecht over dat kind. Moeder en kind zijn trouwens niet bij de slachtoffers. De 6 dodelijke slachtoffers zijn werknemers van dat opvangcentrum. Het zijn 4 vrouwen en 2 mannen. 5 van hen stierven ter plaatse. 1 man overleed later in het ziekenhuis. Naast de dader werd ook een vrouw opgepakt die familie van hem zou zijn, of toch dicht bij zijn familie zou staan. De 2 sloegen na de schietpartij op de vlucht. De politie bracht hen tot staan door de banden van die auto stuk te schieten.
0: Bedankt voor die update, Koen. De hittegolf is officieel voorbij. In Ukkel werd vandaag net niet de vereiste 25 graden gehaald om er nog een dag aan te breien. Al was het nipt, het werd 24,9 graden. De hittegolf heeft 12 dagen geduurd. En de volgende warme periode zit er al aan te komen, zegt weerman David Degenau van het KMI.
2: De eerste 2 weken van juli worden op en top zomers. Deze week met min of meer normale temperaturen van 24, 25 graden in het centrum van het land. Volgende week zal dat opnieuw richting 30 graden gaan volgens onze weercomputers. Dus het ziet er naar uit dat de zomer verder gezet wordt gedurende de eerste 14 dagen van juli.
0: Voor een hittegolf zijn minstens 5 opeenvolgende dagen van 25 graden nodig. En op 3 ervan moet het 30 graden zijn. In Antwerpen verschijnt donderdag een man van 46 voor de rechtbank die ervan verdacht wordt staatsgeheimen te hebben doorgespeeld aan Rusland. De man zit al sinds eind mei in voorlopige hechtenis. Hij zou via sociale media geronseld zijn om voor Rusland te spioneren. De Belgische Militaire Inlichtingendienst werkte maandenlang aan het dossier. Het federaal parket bevestigt de zaak, maar geeft voorlopig geen verdere details. Op het WK voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Brazilië en Japan aan de gang. Een wedstrijd in de 16e finale is dat. Nicolas de Brabander, jij volgt die wedstrijd. Hoe staat het daar?
3: Wel, het staat voorlopig 1-0 voor de Japanners. En dat is toch wel een verrassing. We wisten natuurlijk wel dat de Japanners kwaliteiten hebben. Maar vandaag is hun gameplan heel erg duidelijk. Ze kiezen voor een laag en goed georganiseerd blok en laten Brazilië rustig komen. Maar de goddelijke Canaries spelen nogal traag en ongeïnspireerd en kunnen op die manier weinig echt gevaar creëren. En Japan daarentegen was dodelijk efficiënt. Ze profiteerden van dom balverlies bij Brazilië om uit hun enige doelpoging tussen de palen te scoren. Op het half uur was het Sano die na een knappe ren en een mooi afstandsschot voor de Japanse goal zorgde. 1-0 dus. Werk op de plank voor de 5-voudige wereldkampioen Brazilië. Misschien hebben ze wel snel nood aan een invalbeurt van ene Neymar.
0: Dankjewel, Nicolas. En 2 dagen voor de 16e finale tegen Senegal heeft Romelu Lukaku met de pers gesproken. De topscorer van de Duivels wil zo ver mogelijk geraken in het toernooi, maar waarschuwt dat Senegal een zeer moeilijke tegenstander zal worden.
4: Moesten ze met de Europese ploegen spelen, behoren ze tot de absolute top. Dus ik denk niet dat je ze moet onderschatten. Helemaal. Ze hebben heel veel kwaliteit. Het is een voetballend land die echt alle belangrijke componenten van het voetbal gewoon goed combineert en weet hoe dat ze hun wedstrijden moeten managen. Dus het gaat echt niet makkelijk zijn.
0: Ook vanavond en vannacht helder, met minima rond 15 graden. Morgen zon en wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, tot 25 graden dan. En dan valt er ook wat regen in het westen en het centrum. Meer op vrtnieuws.be.

0: weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
2: ...996.

0: Matas Pinard kiest bewust voor één kind.
1: Ben ik overbeschermd? Nee.
0: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
2: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
0: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
3: De Chromebook is voor huiswerk.
0: Alles goed?
4: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
0: Alles goed?
4: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Ben je ook nog lang niet uitgezongen? Even bekomen en na het nieuws kan je er weer helemaal tegenaan. In Radio

0: Het is 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Antwerpen is groenvoorzitter Emin Horsch opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Emin Horsch zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
1: Zij bevonden zich met z'n allen op de Kaasrui, wat uiteraard niet toegelaten is. En zij werden vervolgens teruggedreven richting de Groenplaats over de Melkmarkt. Nu, de voorzitter van Groen werd daarbij ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving hevig, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en waardoor we geen veilige manier van werken konden creëren, ook niet in de smalle straten en voor de mensen die op de terrassen zaten.
0: Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci noemt de arrestaties onterecht en zegt dat vreedzaam protesteren een recht is. In de Verenigde Staten heeft het Hoge Rechtshof uitspraak gedaan in 4 grote zaken. In een van die zaken geeft het Hoge Rechtshof president Trump gelijk. Hij heeft het recht om de bazen van onafhankelijke agentschappen te ontslaan. Dat is een stevige uitbreiding van de macht van de president. In de 3 andere zaken volgde het Hoge Rechtshof Trump niet. Dat is in de zaak van de president tegen Lisa Cook, een lid van de Raad van Bestuur van de Nationale Bank. Ze is de eerste zwarte vrouw in die functie en ze werd benoemd door de vorige president Biden. Trump wou Cook ontslaan, maar het Hoge Rechtshof zegt dat de president dat niet zomaar kan doen. Verder besliste het Hoge Rechtshof dat stemmen per post die na verkiezingsdag toekomen toch nog worden geteld. En in de rechtszaak van Jean E. Carroll tegen de president zal Trump toch $5 miljoen schadevergoeding moeten betalen omdat hij veroordeeld werd voor aanranding. Sport. Op het WK voetbal heeft Brazilië met 2-1 gewonnen tegen Japan in de 16e finale. Nicola de Brabander, jij hebt die wedstrijd gevolgd voor ons. Het was bijzonder nipt voor de Brazilianen.
2: Wel, we zitten intussen nog altijd in de slotseconde. De wedstrijd blijft maar duren. Het zou eigenlijk al lang moeten afgelopen zijn. Maar het staat wel inderdaad 2-1 voor Japan. De Japanners die stonden bij de rust verrassend 1-0 voor. Omdat Sano met de enige Japanse doelpoging tussen de palen voor rust voor de knappe 1-0 had gezorgd na Braziliaanse balverlies. Het is nu afgelopen trouwens. Dus Brazilië gaat door naar de 8e finale. Ancelotti en co. Wonnen met 2-1 dankzij een hele sterke tweede helft. Casemiro op het uur kopte de verdiende gelijkmaker binnen. En dan was het wachten tot diep in de toegevoegde tijd vooraleer invaller Martinelli voor de knappe en verdiende 2-1 zorgde. Dus een scheve situatie helemaal rechtgezet door de vijfvoudige wereldkampioen. Brazilië zit bij de laatste 16.
0: Bedankt, Nicola. Het weer, ook vanavond en vannacht helder met minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken tot 25 graden. Dan valt er ook wat regen in het westen en het centrum van het land. Meer op vrtnieuws.be.

luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2. 977.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Jij hebt ze gekozen. De 1000 grootste zomerhits aller tijden. Na het nieuws stellen we verder af in Radio 2 Zomerhit

0: Het is 10:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvegens. In Antwerpen is GroenVoorzitter Ayman Horsche opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Horsche zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Op de Antwerpse gemeenteraad reageerde Bogdan van den Bergen van Groen verontwaardigd op de arrestatie van Horsche. Burgemeester van Doesburg diende hem van antwoord.
1: Misschien collega Van den Bergen over wat er daarnet gebeurd is. Misschien weet uw partijvoorzitter dat niet, want hij is niet van Antwerpen. Maar in Antwerpen gelden de regels voor iedereen, ook voor partijvoorzitters.
0: Ook Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd. In Ter Zake zei Almaci dat het een drogrede is dat Horsche is opgepakt omdat hij op de foute plek manifesteerde.
2: Hier gaan enorme commerciële events door waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten omdat ze het niet willen horen. Ze weigeren ook tijdig toelatingen te geven. Ze vragen om geen vlaggen te hebben, om geen slogans te scanderen. Op die manier maak je eigenlijk protest onmogelijk.
0: De dader van een schietpartij in Duitsland, waarbij 6 doden zijn gevallen, is een man van 45 van Turkse afkomst. Het motief van de schietpartij zou een discussie over hoederecht zijn. De politie heeft vanavond meer uitleg gegeven. Koen Braakman, wat is daar gezegd?
3: Wel, de schietpartij in de gemeente Stade in het noorden van Duitsland gebeurde in een centrum dat jonge moeders opvangt. En daar verbleef ook een moeder met de dochter van de dader, een meisje van 3 maanden. En met die moeder was er dus blijkbaar een discussie over hoederecht. Moeder en kind zijn niet bij de slachtoffers. De 6 doden zijn werknemers van dat opvangcentrum, 4 vrouwen en 2 mannen. De dader had met hen een afspraak om het net te hebben over dat hoederecht. Naast de dader werd ook een vrouw opgepakt. Die 2 waren na de schietpartij met een auto op de vlucht geslagen. De politie kon hen tegenhouden door de banden van die auto stuk te schieten.
0: Dankjewel, Koen. In Noord-Frankrijk zijn 2 van nog maar 15 maanden oud dood aangetroffen in hun ouderlijk huis. De kinderen zijn waarschijnlijk door de hitte om het leven gekomen. De ouders zijn aangehouden. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
4: Het drama speelde zich af in de gemeente Beuvrage op een paar kilometer van de Belgische grens. Een vader en moeder belden 's middags hulpverleners omdat ze hun dochtertjes, 2 baby's van 15 maanden, dood hadden aangetroffen in hun ledikantje. De politie constateerde dat de meisjes zeer waarschijnlijk zijn uitgedroogd door de hitte in het huis. 4 andere kleine kinderen van het gezin, van 3 tot 6 jaar oud, hadden uitdrogingsverschijnselen, maar zijn niet in levensgevaar. De ouders van het gezin zijn opgepakt. Ze zijn geen bekenden van politie of justitie. Frankrijk had de afgelopen week te maken met een hittegolf van ongekende omvang. Premier Sébastien Lecornu zegt dat er nog nooit eerder zoveel doden thuis zijn gevallen als tijdens deze hittegolf. Maar cijfers en details gaf hij nog niet.
0: Op het WK voetbal heeft Brazilië Japan uitgeschakeld in de 16e finales. De Brazilianen wonnen met 2-1. Het verslag van Nicola de Brabander.
5: De vijfvoudige wereldkampioen had een vette kluif aan Japan, maar stoot uiteindelijk wel verdiend door. Voor de pauze speelden de goddelijke Canaries traag en ongeïnspireerd tegen het lage blok van Japan. En de Japanners konden uit hun enige doelpoging tussen de palen wel meteen scoren. Sano trapte na dom Braziliaans balverlies de knappe 1-0 binnen. Brazilië pakte na rust vervolgens uit met een verschroeiende start. Na grote kansen voor Bruno Guimarães en Casemiro kon die laatste vlak voor het uur dan toch de 1-1 binnenkoppen. Daarna zakte het tempo en leek de match af te stevenen op verlengingen. Tot invaller Martinelli in de toegevoegde tijd van de tweede helft alsnog een gaatje in de Japanse defensie vond. Japan werd zo afgestraft voor een gebrek aan durf en heeft ook in 2026 nog nooit een knock-outwedstrijd op een WK kunnen winnen.
0: En over een half uurtje neemt Duitsland het op tegen Paraguay. Vannacht helder weer met minima rond 15 graden. Morgen eerst zon, later wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, in het centrum lokale buien en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: 961.

0: Radio 2, Zomerhits 1000.
1: VRT Radio 2.
2: 958.

0: is 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Monaco is rond 9 uur vanavond een bom ontploft. Een man zou twee rugzakken achtergelaten hebben in een gebouw en die zijn meteen na zijn vertrek ontploft. De verdachte is nog op de vlucht. Voorlopig is er sprake van 3 gewonden, 2 van hen zijn er ernstig aan toe. In Antwerpen is groenvoorzitter Ayman Horsch opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Horsch zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd. In ter zake zei Almaci dat het een drogreden is dat Horsch is opgepakt omdat hij op de foute plek manifesteerde.
1: Hier gaan enorme commerciële events door, waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten, omdat ze het niet willen horen. Ze weigeren ook tijdig toelatingen te geven. Ze vragen om geen vlaggen te hebben, om geen slogans te scanderen. Op die manier maak je eigenlijk protest onmogelijk.
0: De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken waarschuwt voor zakkenrollers op festivals. Vorige zomer waren er alleen al tussen juni en september meer dan 4.300 gauwdiefstallen. Zakkenrollers slaan toe in drukke wachtrijen of aan de ingang van het festivalterrein en ze mikken vooral op smartphones, bankkaarten en portefeuilles. Laat waardevolle spullen en grote hoeveelheden cash dus thuis en noteer vooraf het IMEI-nummer van je gsm. Dat is een unieke code waarmee de politie je toestel kan traceren. Op het WK voetbal neemt Duitsland het momenteel op tegen Paraguay in de 16e finale. De wedstrijd is er een half uur aan de gang, het staat er nog 0-0. Eerder vanavond heeft Brazilië Japan uitgeschakeld. De Brazilianen wonnen met 2-1. Het verslag is van Nicola de Brabander.
2: De vijfvoudige wereldkampioen had een vette kluif aan Japan, maar stoot uiteindelijk wel verdiend door. Voor de pauze speelden de goddelijke Canaries traag en ongeïnspireerd tegen het lage blok van Japan. En de Japanners konden uit hun enige doelpoging tussen de palen wel meteen scoren. Sano trapte na dom Braziliaans balverlies de knappe 1-0 binnen. Brazilië pakte na rust vervolgens uit met een verschroeiende start. Na grote kansen voor Bruno Guimarães en Casemiro kon die laatste vlak voor het uur dan toch de 1-1 binnenkoppen. Daarna zakte het tempo en leek de match af te stevenen op verlengingen. Tot invaller Martinelli in de toegevoegde tijd van de tweede helft alsnog een gaatje in de Japanse defensie vond. Japan werd zo afgestraft voor een gebrek aan durf en heeft ook in 2026 nog nooit een knock-outwedstrijd op een WK kunnen winnen.
0: Het weer, vannacht helder met minima rond 15 graden. Morgen eerst zon, later wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, in het centrum lokale buien en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 950.
1: Zit op loes te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop? Was het niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben teriger gehad. De grote hoop, hij weer niks gezien, niks gehoord. Een brandje neer, een brandtaartje daar. De as waait tot in de achtertuin. Bezien de geopolitieke landkaart. Of overhoe alles terug te brengen tot op ons eigen bord.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Radio 2, zomerhits 1000. 945.

0: middernacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Antwerpen is groenvoorzitter Ayman Horsche opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Horsche zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd. In ter zake zei Almaci dat het een drogreden is dat Horsche is opgepakt omdat hij op de foute plek manifesteerde.
1: Hier gaan enorme commerciële events door waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten omdat ze het niet willen horen. Ze weigeren ook tijdig toelatingen te geven. Ze vragen om geen vlaggen te hebben, om geen slogans te scanderen. Op die manier maak je eigenlijk protest onmogelijk.
0: De betoging in Antwerpen viel niet toevallig samen met de Antwerpse gemeenteraad. Daar besliste een wisselmeerderheid van N-VA en Vlaamse Belang dat de vlag van Israël mag blijven hangen aan de gevel van het stadhuis en dit tot onvrede van coalitiepartner Vooruit. Fractieleidster Kathleen van Bremt.
2: Vooruit heeft ettelijke keren gevraagd, mevrouw de burgemeester, om samen in het college naar een oplossing te zoeken. En ik vind dat dat nog altijd moet mogelijk zijn. Ik hoop dat we volgend jaar dit debat niet meer voeren. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat straks die vlag wordt weggehaald.
0: In Monaco, aan de Azure kust, is rond 9:15 een bom ontploft. Een man zou een pakket achtergelaten hebben aan de inkomhal van een gebouw en hij is meteen gevlucht. Het pakket ontplofte toen 3 mensen toekwamen bij het gebouw. Het zou gaan om een gerichte moordaanslag en niet om een terreurdaad, zegt de minister. De 3 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 50ers en een tiener. Ze zouden familie zijn van elkaar en ze hebben de Oekraïense nationaliteit. De man is een van de rijkste Oekraïense zakenmannen. Hij was gevlucht uit Oekraïne. Over de dader is nog niets bekend. Hij is nog op de vlucht. In Noord-Frankrijk zijn tweelingzusjes van nog maar 15 maanden oud dood aangetroffen in hun ouderlijk huis. De kinderen zijn waarschijnlijk door de hitte om het leven gekomen. De ouders zijn aangehouden. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
3: Het drama speelde zich af in de gemeente Beuvrage op een paar kilometer van de Belgische grens. Een vader en moeder belden 's middags hulpverleners omdat ze hun dochtertjes, 2 baby's van 15 maanden, dood hadden aangetroffen in hun ledikantje. De politie constateerde dat de meisjes zeer waarschijnlijk zijn uitgedroogd door de hitte in het huis. 4 andere kleine kinderen van het gezin, van 3 tot 6 jaar oud, hadden uitdrogingsverschijnselen, maar zijn niet in levensgevaar. De ouders van het gezin zijn opgepakt. Ze zijn geen bekenden van politie of justitie. Frankrijk had de afgelopen week te maken met een hittegolf van ongekende omvang. Premier Sébastien Lecornu zegt dat er nog nooit eerder zoveel doden thuis zijn gevallen als tijdens deze hittegolf. Maar cijfers en details gaf hij nog niet.
0: Op het WK voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Duitsland en Paraguay aan de gang. Met nog minder dan een half uur te spelen staat het er 1-1. Eerder vanavond heeft Brazilië Japan uitgeschakeld. De Brazilianen wonnen met 2-1. En dan nog het weer. Vannacht helder met minima rond 15 graden. Morgen eerst zon, later wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken. In het centrum lokaal buien en tot 25 graden. De komende uren houdt Dominique de Preeuw voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: 936.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

0: is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Bij een ontploffing in Monaco zijn enkele uren geleden 3 gewonden gevallen. Volgens de politie liet een man een rugzak achter die even later ontplofte. De 3 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 50'ers, en een tiener volgens de eerste berichten van 13 jaar. Ze zouden familie zijn van elkaar en ze hebben de Oekraïense nationaliteit. De man is een van de rijkste Oekraïense zakenmannen. Hij was gevlucht uit Oekraïne. Op dit moment zijn de hulpdiensten nog massaal aanwezig. Dat zegt ook Johan Vertongen. Hij is een Vlaming die in Monaco woont en de aanslag van dichtbij meemaakte.
1: De explosie is op geen 50 meter van mijn voordeur gebeurd. De politie en de brandweer die waren zeer snel ter plaatse. Ik heb een aantal mensen uit het gebouw zien geëvacueerd worden. Die waren echt bebloed en brandwonden. En die zijn dan bij ons in het gebouw terechtgekomen. Iedereen die buiten stond, heeft dan zich moeten verplaatsen verder. En we staan nog altijd buiten, dus we kunnen nog altijd niet binnen in het appartement.
0: Over de dader is nog niets bekend. Hij is nog op de vlucht. Op de Antwerpse gemeenteraad is opnieuw gestemd over het vlaggenprotocol. Dat bepaalt welke vlaggen er aan het stadhuis hangen. Die regeling is omstreden, omdat ook de Israëlische vlag er hangt. Het protocol werd opnieuw goedgekeurd, maar wel met een wisselmeerderheid van N-VA en Vlaams Belang. Dat de vlag van Israël mag blijven hangen aan de gevel van het stadhuis ligt moeilijk bij coalitiepartner Vooruit. Fractieleidster Kathleen van Bremt.
2: Vooruit heeft ettelijke keren gevraagd, mevrouw de burgemeester, om samen in het college naar een oplossing te zoeken. En ik vind dat dat nog altijd moet mogelijk zijn. Ik hoop dat we volgend jaar dit debat niet meer voeren. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat straks die vlag wordt weggehaald.
0: Bij het wekelijks protest van de Antwerpse coalitie voor Palestina eerder op de avond zijn 12 mensen opgepakt omdat ze volgens de politie niet op de afgesproken plaats aan het manifesteren waren. Groen-voorzitter Ayman Horg was een van hen. Ons land heeft een nieuwe rijkste Belg. Het gaat om de Waalse baron Jean-Pierre Bergmans. Hij verkoopt de Noord-Amerikaanse tak van zijn kalkbedrijf voor maar liefst 11,8 miljard euro. En dat brengt het vermogen van de familie op zo'n 12,5 miljard euro. Bergmans steekt daarmee Erik Withoek voorbij, de man achter de Tiense Suiker en de Weight Watchers, en ook Alexandre Van Damme van biergigant AB InBev. Jean-Pierre Bergmans is 77 jaar. Hij en zijn familie leven en werken in grote discretie. Op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Duitsland en Paraguay nog aan de gang. Na 90 minuten was het er 1-1. Verlengingen dus en 1-1 is nog altijd de stand op dit moment. Eerder op de avond won Brazilië met 2-1 van Japan. En om 3 uur vannacht neemt Nederland het op tegen Marokko. Vannacht helder weer met minima rond 15 graden. De dag begint zonnig, later wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, in het centrum lokale buien en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Zee jou!

zeggen, juffrouw, alsjeblieft. Ik heb misschien wel hoesten moeten zijn, alleen niet in telt. Ik heb hier kinderen en de vrouwen en ze toeken en geen geld. Momento. Momento.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde vestigingen net over de grens op hornbach.nl.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

is 2:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Bij een ontploffing in Monaco zijn enkele uren geleden 3 gewonden gevallen. Volgens de politie liet een man een rugzak achter die rond 9:00 ontplofte. De 3 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 50'ers en een kind van 13 jaar. Ze zouden familie zijn van